demos uit 1989. Jawel, Zetpil vanavond met wat obscuurder materiaal. Binnenkort verwachten we Freak Out voor de zoveelste keer weer heruitgebracht. Nu naar aanleiding van de 60ste verjaardag, veronderstel ik. Met uiteraard weer wat onuitgegeven materiaal. Maar tot zover wachten we met wat goede muziek zoals deze van Cabaret Voltaire. Breathe Deep, een dubbele 12 inch uit 1982. Two Times 45, ook op CD verschenen in 1982.

Breathe Deep, Cabaret Voltaire, dus uit 1982. Een dubbele 12-inch die nadien in 1990 verscheen op CD. En dit komt uit 1996. Dit is Vandal van Designer. Een 12-inch en dat is allemaal verschenen op een compilatie van The Wire. Het magazine dat dan af en toe ook een cd'tje meegaf bij het boekje. Dit is dus Designers van Vandal. U luistert nog steeds naar Zetpil tot 9 uur. Nee, tot 10 uur. Jawel, we zijn begonnen om 9 uur en om 10 uur krijgt u de

We gaan van 1996, Vandal Designer, naar 1972, Fela Kuti, Shen Shema, een singeltje dat verscheen in 72 dus. En het verscheen dan nadien ook als bonus op de CD-versie van Roffo Roffo Fights. Shen Shema, een liedje dat gaat over zwarten die zich wit gedragen. En het was uiteraard zeer belangrijk voor Fela Kuti om dat uit te dragen. Net zoals de Pride voor heel veel mensen ook heel belangrijk is. Shen Shema.

Villa Cuti, dus met Shin Shima uit 1972. Een singeltje met part 1 en part 2. Verdeeld op de A en de B-zijde van het singeltje. Maar verscheen dan nadien als bonus op Ruffo Ruffo Fight, de CD. Ondertussen zijn we begonnen met Sonic Youth met Expressway to Your Skull uit 1986 van Evil. U luistert nog steeds naar Radio Centraal, naar Z-pil. Een pil die u toch wel graag hoort in uw poep.

Simple Headphone Mind van Stereolab met Nurse with Wound, dus uit 1997. Ondertussen gaan we verder met het ensemble Sentieri Selvaggi. En dat is een ensemble dat zich specialiseert in hedendaagse muziek. In dit geval is het een mini-cd met slechts twee nummertjes. Eentje van Gavin Breyer en van Philip Glass zijn de façade. Maar het gegaan voor Sub Rosa van Gavin Breyer.

Muziek van Gavin Bryars, genaamd Sub Rosa, uitgevoerd door Sentieri Selvaggi uit Italië, die zich specialiseren in hedendaags klassieke muziek. We gaan naar Cantaloupe Records en Transient Glory volume 3, waar er een jong koor, het Young People's Chorus of New York City, muziek brengt van onder andere Michael Gordon van Bang on a Can. En dat is ook het einde van dit programma. Zetpil tot over 2 weken, zou ik willen zeggen. Maar dan ben ik op vakantie. Dus is het over een aantal weken meer. Tot een volgende.

Radio Centraal 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. En DAB Plus is nog steeds onder ons. Thuisreis tot 12 uur. Vandaag thuisreis in Litouwen. Van hoofdstad Vilnius naar de grootste havenstad van Litouwen, Klaipėda, aan de Oostzee. Een reis van iets meer dan 300 kilometer. Klaipėda is met iets meer dan 160.000 inwoners de derde grootste stad van Litouwen, na Vilnius met ongeveer 620.000. En Kaunas met iets meer dan 300.000 inwoners. Kaunas ligt op ongeveer 80 kilometer van Vilnius en ligt op de weg van Vilnius naar Klaipėda. Muziek en geluidskunst voor onderweg uit volgende cd's, uit twee cd's van Arturas Boomsteinas. Night on the Sailship. Door geluidsmachines voor theater gerealiseerd, of met geluidsmachines voor theater. Uit zijn cd Epilogie uit 2013 en muziek uit zijn cd Gamelan Descending a Staircase uit 2015. Nederlandstalige muziek van Borokov Borokov, vijf liederen uit hun studioalbum Enkel Duetten, verschenen op cd in 2020. Samen met uw studioalbum Wachtmuziek. Verder Gintas K. uit twee cd's van hem. Slow uit 2013 en Akuzma Light uit 2018. Verder een keuze uit twee compilaties. Jazz from Lithuania, een dubbel cd uit 2022. En Note Lithuania Electronica uit 2009, verschenen naar aanleiding van Vilnius, cultureel hoofdstad van Europa. Dat was in 2009, samen met Linz in Oostenrijk. Verder geluidskunst van de Griek Georgis Sakellariou uit zijn cd Klaipėda, met opnames die hij maakte in Klaipėda, uitgebracht in 2014 door een Belgisch label. Ik zal straks vermelden welk label. In thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor uit de bloemlezing Een steen heeft geen hart. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zinta Tenison, verschenen in 1971. Zinta Tenison, geboren in Litouwen, woonde en werkte in Antwerpen, waar ze ook overleed in 2001. Vertalingen Zinta Tenison met medewerking van Yvette van der Avoyert. Zo is het. En ja, dat komt dan in het derde uur. Lees ik die gedichten voor. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. Was Marielle Weiss, Duits film, die ook onder een Franse titel is verschenen hier. Mede La Gifle, De Klap. Een film geregisseerd door Frederik Hambalek. En een horror-slasher-film uit de USA, Ice Cream Man, geregisseerd door Eli Roth. Dan voor de tentoonstellingsrubriek. Ik ben naar de Audioplant geweest in Merksem, aan de Emile Lemineurstraat 27. De Audioplant met muziek en beeldende kunst. Daar loopt een tentoonstelling die nog te zien is volgende woensdag. Dan is daar de finissage vanaf 18 uur. Audioplant is een project van Warre Fungus, dat is een artiestennaam. Collega hier bij Radio Centraal, zijn programma is Warretaal, elke zondag van 20 uur tot 21 uur. Dus dat is het voornaamste. Ik heb ook een cd die werd uitgegeven mede door de Audioplant. Ruined by Numbers 2, Jeff Mertens en Dirk Wachtelaar. Live at the Audioplant, dat was een concert in 2025. En daar zal ik vandaag een fragment uit laten horen. Dus wat culturele bagage uit het Antwerpse in Litouwen. En de klanken op de achtergrond verwijzen eigenlijk naar het reisdoel, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dus toch
de Oostzee. En een geluidswerk, een compositie van Arturas Boomsteinas uit Litouwen, uit Vilnius. Jonge componist, muzikus. Hij is 44, geloof ik, momenteel, ja. En Night on the Sailship. Dat is een stuk van 22 minuten. Ik zal het in fragmenten laten horen. Uit zijn cd Epilogie uit 2013. Verschenen in Nederland bij Unsounds. Night on the Sailship, voor, gemaakt met machines die geluiden maken voor theater. Ja, het is een droog stuk, zullen we zeggen. Ik zal het ook droog uitzenden. Alvast een fragment van 2 minuten komt er zo meteen aan. Ja, en dan een kort stukje, dan Borokov. Misschien daar alvast een woordje over zeggen. Momenteel een duo trouwens, maar begonnen als kwartet. Toen enkel duetten en wachtmuziek verscheen op Rotkat Records, of Rotkat het label, uit Antwerpen, door Benny Bogers opgericht. Toen was het nog een kwartet. Boris van den Einden en verder ook Noah Melis, Arne Omloop en Yorgos Tsakiridis. Dat waren de 4. Momenteel zijn ze een duo. Boris van den Einden en Noah Melis. Ze hebben een LP uitgebracht, trouwens dit jaar. World War II. En toe met T-O-O, niet T-W-O, zoals te vertalen als 2, maar toe. Dus wereldoorlog ook, zou je kunnen zeggen. Maar daar dus niets uit vandaag. Wel uit die duetten. En ja, beginnen met een vloek. Godverdomme. We hebben dat heel voorzichtig uitgesproken. En het is een duet. Borokov en L. Omloop. Maar eerst Arturas Boomsteinas. De juiste. Dus ja, zoiets als van Vilnius naar Klaipeda per zeilschip.

Ja, het zal een ja, reis, een thuisreis worden per zeilschip. Dat voelt toch, ja, hoe noem je dat, niet zo haastig aan, zoiets. Gintas K. Project van Gintas Kraptavicius, geboren in 1969 en een zeer productieve componist-muzikus uit Litouwen met elektronische, experimentele muziek, multimedia. Heeft ja, meer dan 50 albums uitgebracht, van een aantal als file, wel degelijk. Maar bon, ik heb hier een album bij van hem, Slow. Dat verscheen op het label Basharu in 2013 en ik laat de opening strak horen, 72.

Bachelor Beats. Borkov Borkov was een duet met, even kijken, Lennart Jacobs en Männerchor The Germans en Mannenkoor SHHT. Ik dacht, beter uitspellen dan proberen uit te spreken. Zo, ja. Een film, de Duitse, ja, een Duitse film, was Marielle Weiss, ook uitgebracht hier onder een Franse titel, La Gifle, De Klap. Wat Marielle weet, vertaling van de Duitse titel, de Franse titel La Gifle, De Klap. En dat is eigenlijk wel een gegeven, een gezin in Duitsland. Man en vrouw werken, dochter Marielle, vertolkt door Leni Geiseler. Is ja ongeveer 13 jaar, neem ik aan. De actrice is momenteel 15, maar de film is al gemaakt. Een tijdje geleden, dus kunnen we stellen. Ja, een tiener, dochter, puber, kunnen we stellen, ja. Die een klap krijgt in het begin van de film. En dat zie je dan, dat daar een map gekregen. Er wordt verder in eerste instantie niet op ingegaan. Maar ze heeft iets ontwikkeld, een vorm van telepathische gave. Dat ze alles hoort wat haar moeder en vader doen. Ze citeert gesprekken, haalt geheimen aan. En moeder flirten met een man of moeder rookt op het werk. Flirten met een man. Haar werk is niet zo gespecifieerd. Ergens in een kantoor met... zijn werk is duidelijker. Hij werkt voor een uitgeverij. Heeft daar een leidinggevende functie. Er zijn ook spanningen met zijn team. Er moet een cover bepaald worden voor een nieuw boek. En hij heeft iets uitgekozen en de anderen zijn het er allemaal niet mee eens. En de manier waarop hij daarmee omgaat. Dochter, die zegt, hij zegt dan thuis dat er allemaal geen probleem is. Maar zij stelt dan van wel en dergelijke. Dus dat is een beetje het gegeven. En dochter gaat ook dan tegen papa vertellen wat mama zoal doet en dergelijke. En er ontstaan spanningsvelden. Omdat een aantal zaken die ze dan eigenlijk doen, ook niet de bedoeling is dat dat meteen allemaal geweten is. En ja, de dochter heeft toch wel vanuit haar pubersituatie, neem ik aan, bepaalde gevoeligheden kunnen we stellen. Of ja, dus het is toch echt die spanningsvelden die ontstaan. En ook op het werk van vader loopt het uit de hand, kunnen we stellen. Dat is eigenlijk de teneur. Dus ja, komedie is eigenlijk een van de aspecten zou je dat kunnen noemen. Maar het is toch complexer om daar één specifieke term op te kleven op het genre van de film. Maar dus gaat het dus verder met allerlei spanningen. En hoe gaan we dat stoppen? Met opnieuw een klap is dan de overweging en dergelijke. Maar bon, ja, toch de moeite vind ik deze film. was Marielle Weiss, La Gifle. En ja, het Frans, inderdaad, de ouders schakelen op enkele momenten over op het Frans. Vanuit het idee, zij hoort alles, maar ze begrijpt geen Frans. Dus als we nu Frans praten onder elkaar, dan kan ze dat toch niet citeren. Dus dat was een paar keer nadrukkelijk, doen ze dat zo. Vandaar die Franstalige titel ook wel extra bij verantwoord is, kunnen we zeggen. Omdat Frans wel degelijk een rol speelt in de film ook.

Ja, toch iets om over na te denken. Onder meer op dat zeilschip kunnen we nog even nadenken.

Jazz from Lithuania. Dubbel cd uitgebracht in 2022 door de... ik ben hem even aan het openvouwen. De cover. Ja, we zijn er. De Lithuanian Jazz Union bracht dit uit. Een grote verscheidenheid wel op de dubbel cd. Vorige week toch een ruime selectie uit cd 1 laten horen. Nu cd 2. En het eerste wat ik daar heb klaarstaan nu is Sheep Got Waxed. Dat is de naam van de groep. Sipalas. Ik weet niet of het een Litouws woord is. Het zegt mij weinig of niets, maar het klinkt wel goed. En het kan in twee keer.

De volgende film is Ice Cream Man. Een horror slasher horrorfilm, of beter horror slasher slasher film. Ik probeer het genre te omschrijven, maar slasher komt erin voor. Regie Eli Roth. Scenario Eli Roth, die het verhaal ook aanbracht. En Noah Belson. Cinematografie Simon Cholet, muziek Brandon Roberts. Eli Roth speelt ook een kleine rol in de film. Als Marty, een advocaat. Zijn vrouw, ook advocaat. Allison, vertolkt door Karen Cliché. Hun zoon Jared, vertolkt door Charlie Zetzler. En wat hebben we nog hier genoteerd? Kiori Mirza Waldman als Mia. En Ari Millen als Jonathan Smiley, die Ice Cream Man. Een stadje, Baleen Bay. Daar in het begin van de film komt dan een ice cream car. Dus ijsroom car. Komt aangereden met een, ja, zo'n belletje, herkenbaar belletje. En de kinderen krijgen ijsjes. En dat heeft enorme gevolgen, kunnen we stellen. Maar die Jared, die heeft een lactose-intolerantie en eet geen ijs. En vandaar dat hij ziet om hem heen wat er gebeurt. S'nachts komt het karretje opnieuw rondrijden en de kinderen gaan hun ouders vermoorden op allerlei gruwelijke manieren. En dat is het gegeven. Dus ja, behalve dan die Jared heeft geen ijs gegeten. Mia heeft het uitgebraakt. Ik neem aan, was dat nu vanwege, ik weet niet, een gewichtsoverweging mogelijk. Van, ik word daar te dik van. Of weet ik veel. En was nog zo één of twee, geloof ik, die niet in eerste instantie een portie hebben gekregen. En de anderen gaan op een vreselijke manier tekeer. Dat is het. En dan komt er nog een portie. Ze hebben opnieuw een portie nodig. Het is dus een graad van verslaving. Maar ze willen absoluut een nieuwe portie. Krijgen ze, op school krijgen ze een nieuwe portie. En op school gaan ze ook de leraars en dergelijke te lijf. Uiteindelijk komt er wel een kader, een bovennatuurlijk kader, kunnen we stellen. Maar in eerste instantie viel het mij op dat de meeste acteurs en actrices, dus die kinderen, mogen de film niet zien. Het is een film onder de 16 jaar niet toegelaten. Dus dat is, die mogen eigenlijk niet gaan kijken naar de film waarin ze meespelen. En ja, hoe het werkt, en die regisseur Eli Roth, als acteur best bekend, neem ik aan, voor zijn rol in Inglourious Basterds van Quentin Tarantino, als de Bear Jew, een van de Joden van het executiepeloton, onder leiding van Brad Pitt, het personage van Brad Pitt. Daar is hem van bekend. En hier, ja, dus dit is natuurlijk wel, hij heeft al meerdere horrorfilms gemaakt als regisseur. En hij heeft ook gezegd, ik heb dat vooral 20 jaar geleden geschreven of bedacht. Maar sinds ik een dochter heb, hij heeft in 2024 een dochter, op 52-jarige leeftijd ongeveer is zijn vader geworden. En dan heeft hij het terug opgepakt. En ik weet niet, hoe ga je daar dan mee om in een opvoedkundige sfeer? Ik neem aan, als zijn dochter voor de zoveelste keer een ijsje vraagt, dat hij dan een fragment uit die film kan tonen. Van de ijsjes zijn niet zo heel goed, of toch zeker niet te veel. Dat is een beetje de teneur. Maar ook, neem aan dat hij in overleg met die ouders, hoe zij hun kinderen dan toch hebben laten meespelen in deze film. Alles is zeer zwaar aangezet. Touwtjes springen met darmen en dergelijke. Zodat je kan zeggen, ja, het is maar om te spelen. Het is niet echt. Of zoiets. Het is film. Iets in die richting, ja. Maar dat is over het bovennatuurlijke kader ga ik niet op ingaan. Maar, dat is het eigenlijk. Hè. Dus de opvoedkundige overweging van het maken van deze film, de regisseur, scenarist, heeft dat toch aangegeven ergens. Als een element. Maar om bij stil te staan, natuurlijk, wat is spelen en wat is echt. Kinderspeltjes kunnen vreed zijn, hè, met wapens en dergelijke ook. Maar dit is er natuurlijk wel sterk aangezet. Ice Cream Man. Film van Eli Roth. Gintas K. Uit Slow, zijn cd. Dar. D-A-R.

Dit was Sheep Effect met Nea Nea Nea uit de compilatie Jazz from Lithuania. Wat is er in uitzending geweest voordien? Even kijken. Borokov Borokov met dubbele gevoelens. En wat staat er op de cover? Duet met Ludo de Vriend. Dus Borokov Borokov en Ludo de Vriend. Ja, dat is het, neem ik aan. Nog Gintas K met jou, met J-A-U. Dat is het. En wat komt er nu aan? Heb ik klaarstaan een andere compilatie. Note Lithuania, Electronica. In 2007 verschenen, er staat hierbij Promotion Only, Not For Sale. Ik heb hem gevonden in, hoe noem je dat, een vergeetbak voor 1 euro. En European Capital of Culture. De Europese hoofdstad van cultuur. De culturele hoofdstad van Europa was Vilnius in 2009. Samen met Linz in Oostenrijk. Mooi, ja. Wat ik heb gedaan, ik heb twee tracks geselecteerd uit deze compilatie. De eerste komt er nu aan. Duplicate, Great and Terrible. Als genre wordt omschreven dubstep. En ik ga dat in 2 keer doen. Met Arturas Boomsteinas, Night on a Sailship, tussendoor. Zo ja, komen we toch langzaamaan maar zeker ter bestemming. Some of the things might be great. Some of the things might be terrible.

Ja, Night on the Sailship. We geraken zo wat in het ritme van de verplaatsing. Uit Jazz from Lithuania komen nu Arvydas Kazlaukas en Lindas Mociūnas. Hun stuk noemt Matla, is 7 minuten en ik ga het er ook in 2 keer brengen. Langzaamaan richting Audioplant. Het verslag van mijn bezoek aan de Audioplant, de tentoonstelling en meer.

0: Night on the Sailship, Arturas Boomsteinas.
1: Klonk zo net. We zijn inmiddels aangemeerd bij de audioplant in Merksem. Aan de Emilia.

er uiteindelijk toch een keer te geraken. De openingstijden zijn op woensdag. Volgende woensdag is het finissage van die tentoonstelling. Maar op een of andere manier raak ik daar eigenlijk nooit. Donderdagochtend uitzending, woensdag namiddag, vooravond uitzending. Tot dan begin ik terug donderdagochtend. Dus dat is een beetje een situatie geweest. Het is al een aantal jaar daar aan het groeien, de audioplant. En er is een tentoonstelling A5 formaat. Dat was een open call. Mensen werden opgeroepen om werk in te sturen. En die hangen dan als het ware één groot werk. Dat is een soort collage dan. Met 100, ik heb geteld, ongeveer 117 werkstukken die daarin zitten. Dus dat geeft een opmerkelijke kijkervaring. Van wie is wie. Veel portretten zitten erbij, maar niet strikt realistisch getekend, zullen we dat maar stellen. Ja, dus heel veel. Dus heel veel te zien, zoals ook trouwens in de audioplant zelf. Want Warre heeft mij een rondleiding gegeven. We zijn rondgegaan. De ruimte waar de tentoonstelling is, daar is ook een muziek gebeuren, kan daar. En Warre gaf een drumsolo. Ze heeft is een goede drummer ook. En een drumstel met doeken op de vellen. En dat gaf dan een bepaald effect. Bij de rondleiding inderdaad zeer veel. Er zijn meerdere ruimtes. En er wordt veel met hout gewerkt. Zijn de recyclage hout. Dat is opvallend. Er wonen mensen in de audioplant. Bijvoorbeeld, er is een Boeddha-ruimte voor de boeddhisten onder jullie. Of de aspirant-boeddhisten. Een Boeddha-ruimte kan ik stellen. Maar verder ga ik niet in detail treden van wie daar woont en wat doet en dergelijke. Maar dus meerdere mensen. Nu, op woensdag is het elke woensdag vanaf 18 uur is het volkskeuken. Ik kan u daar terecht, €10 denk ik dat de prijs is voor deelname aan de volkskeuken. En er is dan om 20 uur een concert. Door de aanwezige, een improvisatieconcert door de aanwezige muzici. Ja, dat is toch al jaren dat dat elke woensdag is. Er is een tramhalte niet zo ver van de Emile Lemineurstraat 27. Ja, en neem aan ook andere haltes, openbaar vervoer, als u daarmee wil gaan. Wat kan ik nog eigenlijk daaraan toevoegen? Ja, er is een mooie cd gerealiseerd. En gisteren was ik hem bij de aankondiging vergeten te vermelden. Nu heb ik de verpakking bij. Maar de cd zit nog in mijn cd-speler. En dat is heel merkwaardig, want ik wou absoluut een fragment laten horen. En toen ik vanochtend vertrok, had ik de impuls even om toch nog in die cd-speler te kijken of daar nog iets in zit. En ik kreeg dan tegelijkertijd een impuls, een sterkere impuls, om dat niet te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje de situatie. Ik heb het hoesje hier voor me. Het is uitgebracht door Ruined by Numbers 2, staat er op de voorkant. Het is een duo, Jeff Mertens en Dirk Wachtelaar, live uit de audioplant. Part 1 en 2, betekent twee tracks op deze cd. Opgenomen op 24 september 2025 in de audioplant Antwerpen. Door Koen van den Hout. Is ook een radiocentraal collega van het programma Freak Scene op maandagavond. De muzici Jeff Mertens, Taiso Goto. Ja, wat het precies is, had ik willen laten klinken, maar dat gaat dus niet lukken vandaag. En Dirk Wachtelaar, drums. Ja, dat komt natuurlijk wel later aan bod, maar ik was gedoemd om het. Ik dacht ja, als culturele bagage onderweg in Litouwen, maar dat is dus niet gelukt. Om diverse mysterieuze, bovennatuurlijke redenen kunnen we stellen, denk ik. Ja, audioplan toch om te ontdekken. Ik zie het, ja, het is toch bijzonder project waar nog steeds aan gewerkt wordt. Dat is nog steeds in ontwikkeling. Er waren ook nog een aantal, noem je het dan, veel recyclagemateriaal. Niet enkel hout, wat ook mooi is om te zien. Maar de vloer met het juiste woord ontgaat me even. Leitjes, is dat zoiets? Ja, iets waarmee je een vloer kan leggen. Ik heb het al gezien in de praktijk dat die gelegd was, maar er zijn er nog meer beschikbaar daar, of staan klaar om verwerkt te worden. En ja, het
het noemt

dat de Night on the Sailship van Arturas Boomsteinas, daar heb ik nog een fragment van, dat kan ik dan nu laten horen. Dat is, het geeft toch een beetje een werkproces aan. Dat is gemaakt met theatermachines voor theater. Die brengen de klanken voort. Bediend door Arturas Boomsteinas en mogelijk nog wel iemand. De audioplant Emile Lemineur, straat 27 in Merksem, Antwerpen.

Night on the Sailship van Arturas Boomsteinas was nu volledig in uitzending. En Klaipeda, het reisdoel in Litouwen aan de Oostzee, de grootste havenstad van Litouwen. Ongeveer 160.000 inwoners. Derde grootste stad van Litouwen na Vilnius. Iets meer dan 620.000 en Kaunas, of moet ik dat hier verkeerd citeren? Mijn geheugen, ik heb het toch wel ergens op papier staan. Ja, Kaunas met iets meer dan 300.000. Klaipeda is ook de titel van een cd die ik hier bij me heb. Van een Griekse geluidskunstenaar, Georgis Sakellariou. Uitgebracht in 2014 op het Belgische label Unphantomless uit Wallonië. Zij brengen geluidskunst uit in beperkte oplage. Ik zie hier staan 200 exemplaren. Nummer 78 heb ik. Mij aangeschaft een tijd geleden, bij gelegenheid. Ik zal dus dit ook in fragmenten brengen. Eerst zijn twee tracks. Ik zal track 1 in fragmenten brengen. Dat is 19 minuten. Tussendoor komt uit Borokov-Borokov enkel duetten. Borokov-Borokov en Frederik Kroene en Rocco Huiting. Op deur staat daarbij tussen haakjes deurencomedie. Verder tussenkomst van, of tussenkomsten van Gintas K. Uit zijn album Slow. Ja, dan zijn we er ongeveer. En dan ga ik nog wel iets zeggen, denk ik. Ja? Of kan ik ook proberen dit aan te kondigen. Veronica Chichi kan ik wel aankondigen. Uit Jazz from Lithuania. Lele, dus eigenlijk is Kurtu? Vraagteken. Ja, ook de betekenis is voor mij een vraagteken, maar het klinkt goed. Dat heb ik nagekeken. Ja, en dan gaan we langzaamaan richting mijn lezing uit de bloemlezing Poëzie uit Litouwen. Een steen heeft geen hart. Dus Nederlandse vertalingen. Vertalingen in het Nederlands moet ik dan corrigeren. Maar bon, eerst Georgis Sakellariou. Maar ik zal het wel eerst even droog leggen. De eter.

Ja. De gedichten komen er bijna aan, ja. Ik heb een album van Gintas K. nu klaarstaan, Acusma Light. Verscheen in 2018 op het label GK Records 01. Dus eerste uitgave op het label Gintas Krapavicius. De volledige naam staat ook op de achterkant van de cover. Componeerde alle muziek ook. En het gaat om episodes. 9 tracks, 9 episodes. En ik begin bij episode 6.

De bundel bloemlezing. Een steen heeft geen hart, zo staat het op de cover. De bladen voor de poëzie. In die reeks is die bundel verschenen. In 1971 bij uitgeverij Orion, N.V. Desclée de Brouwer. Een steen heeft geen hart. Bloemlezing uit de hedendaagse Litouwse poëzie, samengesteld door Zenta Tenison. Zij maakte ook de vertalingen en benadrukt in haar voorwoord dat er medewerking was van Yvette van der Avoyert te Antwerpen. Zenta Tenison, geboren in Litouwen, overleed in Antwerpen, Edegem, in 2001. Ze woonde en werkte een lange tijd in Antwerpen. En dit is een interessante introductie bij Poëzie uit Litouwen. Ik zal er vandaag 4 gedichten uit voorlezen. Met muziek van Gintas K. uit Akusma Light, episode 8. Dat is een langer stuk. In enkele fragmenten zal ik dat tussendoor brengen. Maar eerst 2 gedichten. Van dichteres Salomeia Neris. Leefde van 1904 tot 1945. De zoen. Je zoen was heet en kort, zoals een bliksem en bedwelmend als de nacht. O, machtige verleiding, ook de heiligen vallen. Je zoen, een gestolen genster. Ik kan je brandende lippen niet vergeten, die een litteken branden tot diep in het hart. Een bedwelmende betovering omhult mijn gedachten, die dag en nacht als een slavin bij je blijven. Geen slangenbeet, maar een kus van je lippen, tot het beendermerg een rillende vorst. Ik kan niet vergeten, ik weet ook jou, gedachten en driften, één vlam. Nog een gedicht van Salomeia Neris. De titel van dat gedicht is ook de titel van deze bloemlezing. Een steen heeft geen hart. Verwarm me bij het vuur. Verjaag me niet naar de storm. Een steen heeft geen hart en begrijpt een klein weesmeisje niet. Mijn dagen vliegen zoals de vogels. Ik wou hun de hand reiken. Ik ben arm, armer dan een leeg veld. Grenzeloze spijt, de herfst. De storm buigt een berkenboom, niet een boom, maar mij. Vandaag nog kom ik op jouw drempel staan en morgen het duistere bestaan. Verwarm me bij het vuur. Verjaag me niet naar herfst en storm. Een steen heeft geen hart en begrijpt dit herfstverdriet niet.

Het volgende gedicht is van Benedictas Rutkunas. Geboren in 1907. En toen deze bloemlezing verscheen, was hij nog niet overleden. Ik neem aan, intussen wel, maar het staat er niet in. Dit gedicht, Twee zonnen. In mijn handpalm ligt een bal, vol met sap. Een door de zon gekuste appel. Ik speel ermee. Ik werp hem omhoog. Ik vang hem, geurend, vers. Een met een pijl geraakte paradijsvogel. Als een gouden zonnige bal, rond en rijp is de appel. Vlieg. Ik werp hem naar blauwe diepten. En kom nooit meer terug. Hij wordt een nieuwe zon van liefde. Een zuster van de sterren. En voor de aarde zal de grensloze ruimte lachen en stralen met twee zonnen.

Nu een gedicht van Grazina Toulouskaite, geboren in 1908. Haar gedicht, want ik neem aan dat Grazina een vrouwennaam is. Verdwaalde woorden. Je woorden verdwaalden in mijn hart, zoals een onverwachte lente. En deze avond is de wereld een lied geworden. Als eens dezelfde woorden rust zullen vinden in een boek, zal iemand misschien het in een hoek leggen, verveeld worden. En het schijnt me zo dwaas en niet te geloven dat wij hebben geleefd met woorden met dezelfde lettergrepen. En als onze ogen dan als slangen door de letters kruipen, zal je wenen van verdriet. In je hart drong een dief binnen.

Gintas K was dit. Nu heb ik klaarstaan uit deze compilatie Note Lithuania, Electronica. De track van Andy Lau, Dual, Tech House is de omschrijving. 6 minuten, maar ik ga het in 3 keer brengen met tussendoor. In eerste instantie Borokov, Borokov. Heb ik de cover bij de hand? Ik hoop het wel. Ik wou ja een paar namen vermelden die daar betrokken zijn. Ja, een beetje rommelen en dan gaat het opduiken. Inderdaad, niet zo ver voor mijn neus was het. Maar die microfoon ertussen, met dat beschermschermpje, heeft het een beetje bedekt. Ja, wat er aankomt, Borokov, Borokov, is... Of, noemt het track, Borokov, Borokov en Dijf Sanders en Marcel van Tilt en W. Ravenveer. Dus haakjes op doorgebrande zekering. W. Ravenveer heeft, mag je dat zo zeggen, heeft programma op Radio Centraal zaterdag namiddag van 16 uur tot 18 uur onder de naam Erwin. 14-daags. Ja, dan opnieuw wat van die Andy Lau. En dan is het ja, die Klaipeda-track van die Griekse geluidskunstenaar, waarvan ik niet zo heel... Ja, Jorgis. Gemakkelijk om gewoon tutoyeren, omdat ik de familienaam niet kan uitspreken op dit moment uit het hoofd. Ja, zo gaan we verder nog. In Litouwen. Klaipeda. Aan de Oostzee. Zeg ik heel droog momenteel.

Nu heb ik de aankondiging van thuisreis volgende week. Vanaf volgende week een thuisreis van 2 weken naar en in Havana, Cuba. Volgende week thuisreis naar Havana vanuit Rotterdam in Nederland. Rotterdam heeft een stedenband met Havana sinds 1983. In wat komt aan bod? Filmmuziek uit de film The Motorcycle Diaries uit 2004. Geregisseerd door Walter Salles. Naam van de componist heb ik niet bij de hand, want ik ben mijn aantekeningen, aankondiging vergeten thuis. Ik moet het uit het hoofd doen, grotendeels, ja. Toch? Dus die componist heb ik niet bij de hand, die naam. Dan in het derde uur, thuisreis door mijn boekenkast, zal ik voorlezen uit een van de 2 boeken waarop die film gebaseerd is. Dat is een boek van Ernesto Che Guevara, Op de motorfiets door Latijns-Amerika, vertaald uit het Spaans door Ari Sneeuw. Het was een reis van december 1951 tot juli 1952. Wat heb ik nog? Philip Blackburn, geluidskunstenaar en componist. Van Philip Blackburn, Habanera, A Soundwalk Through Old Havana. Een CDR uit 2004. Bill Laswell, Imaginary Cuba uit 1999. Uit een compilatie met werk van rockmuziek uit Cuba. Uitgegeven in Mexico overigens in 1995. Een compilatie met werk van 4 groepen uit Havana. Ik zal werk laten horen van 2 van die groepen. Musica Repuesto, dus iets als reservemuziek. En Sebastian El Toro. Dat is niet de naam van een persoon, maar van een groep. Dus die komen aan bod. Dan is er ook een pionier van de elektroakoestische experimentele muziek in Cuba. Juan Blanco. Een compilatie met werk van hem. Nuestro Tiempo, Our Time. Verschenen in 2013, een selectie daaruit. Uit Rotterdam, kan je wel zeggen, Nederland, Dorus. Dat is het alter ego van Tom Manders. Onder meer actief in Rotterdam. Er is een compilatie verschenen voor 2024. Dorus, liedjes om nooit te vergeten. Daaruit liederen uit 1956, 1957 en 1958. Dat is de meest productieve periode van Dorus wat betreft het uitgeven van platen. Liederen die verschenen op 78 toerenplaten in de genoemde jaren. Zal ik laten horen. Dus dat, ja, tijdens de Cubaanse revolutie. De Cubaanse revolutie begon, wordt gezien als begonnen in 1953... en liep tot 1 januari 1959, toen het leger van de president en dictator Fulgencio Batista de capitulatie tekende. Die president-dictator was al gevlucht en ja, toen was het. Even kijken, ook uit Nederland. Een straatorgel, street organ, straatorgel de Cubaan. Met daaruit uit een cd uit 1999 muziek van Cubaanse componisten. En met dat straatorgel spelen ook muzici mee. Ja. Even kijken of ik alles heb vermeld. Ben ik iets vergeten? Is niet onmogelijk. Maar in grote lijnen gaat het dit worden. Volgende week thuisreis naar Havana in Cuba. Vanuit Rotterdam in Nederland. Ja, naar het einde van deze thuisreis, een cd van Arturas Boomsteinas heb ik hier bij de hand. Gamelan Descending a Staircase. Verscheen in 2015 in Portugal bij Kronika. Percussie-instrumenten van het traditioneel Gamelan Orkest. Ik vertaal nu simultaan wat hier in het Engels op de cover staat. Die instrumenten bespeeld door Arturas Boomsteinas zelf en Raminta Antinimar in Berlijn
in het Ethnologisch Museum Dahlem in Berlijn. In 2013 gebeurden de opnames. En ja, bon, dat is 50 minuten. Ik zal nog een kort fragment kunnen laten horen tot aan het einde van deze thuisreis in Litouwen.

Thank you.

Welkom in de Muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Oftewel via DAB Plus, kanaal 10A. Hersens en ritme. En ook via de website www.radiocentraal.be. Vindt u de streaming. De Pink Floyd, die begonnen met, u had het wel herkend, Eclipse. En de sun was eclipsed by the moon. Dat was gisteren het geval. Ze hadden ons al een hele hoop scenario's voor geschoteld, dat we een dikke troonster meenemen hebben naar de ondergang ging zingen, dat die al donker ging worden en zo. Ja, die twee minuten, zoveel frisser heb ik het niet veel waren eigenlijk. We zijn weer al vertrokken voor draaiurkes muziek, dus de grote Mr. Mixnix die zit ontzieken, evenals mijn sidecar, hoe noemen ze dat, sidekick, Don Quixote, die zit ook ontzieken vandaag, die vond het te warm om hier in de studio te komen smelten. We maken er het beste van. Eerst nog wat Eclipse muziek. Einstürzende Neubauten. Total Eclipse of the Sun. Einstürzende Neubauten.

hoch in der Mitte des Himmels. Je neigt sich

Sonnenbarke. Dat was nogmaals een stoetsende Neubauten van datzelfde album uit 1999, als ik juist zie. Total Eclipse of the Sun. Ik heb er hier nog een paar voor u klaarstaan. Don McLean. Of Don McLean. Total Eclipse of the Sun.

0: Hoover Phonic, de Eclipse Song. Ja, we zitten op een wier, een eclipske. Een eclipske van Sunburned Hand of the Man van hun album Wit Lok. Uit 2005 trouwens op het Eclipse Records label. En het gaat ook over het zonnetje dat een fraksje aan Sunshine Suit, Sunburned Hand of the Man.
1: Yeah.

everybody.

Ja, het werd dus donker, hè, door die zonsverduistering. En dat bracht ons dan ineens ook een beetje terug naar deze weekend, de Pride enzovoort, niet, zou ik zo zeggen. Dat was Tom Robinson Band met Power in the Darkness. Ja, er hing wel duidelijk eet in de lucht. Wat het juist was, dat moeten we nog ontdekken. Tom Petty en de Heartbreakers, Something in the Air.

Brian August Oblivion Express Total Eclipse. Zingen we hier nog zo eentje nep. Jawel. Bill Frisell, Art Baron, Francis Tum, Greg Cohen en Mark Ribot. Eclipse.

chill.

Lizzie Mercier de Clou, Eclipse. Nog eentje, Klaus Nomi, Total Eclipse Live. Klaus Nomi.

Dat was dan Prins met zijn versie van het Bill Withers nummer Ain't No Sunshine When She's Gone. Of wat er hier tussen staat, hè? De maan bijvoorbeeld. Hè? Ik denk dat we een beetje deur zijn rond onze Eclipse-nummertjes. Speciaal voor iedereen die dan gisteren niet meer aan een Eclipse-brilletje zijn gerokt. Zo hebben ze er dan toch ook nog iets om gehad. Barnes Courtney, Glitter and Gold.

Nina Simone, Here Comes the Sun, een coverje van George Harrison. We blijven nog een beetje rond het zonnetje draaien, voordat we de storm op u laten loslaten. Dus ja, Tom Jobin. Estrada do Sol. Tom Gilbert.

Let it shine, dat was herkenbaar. Kinpost samen met Muziek Doos Collectief vorig jaar in mei. En u hoorde onder andere ook de backgroundstemmetjes van Ineke, Ingrid Veerman en Marleen. En de drums van Erik de Hollander. We gaan verder met de Cramps. Goo goo mecca.

Ja, en we zijn toch nog boven aan het zingen zijn, buiten een eclipse gisteren was er nog van alles. Hè. Er waren ook nog, hoe noemt dat, meteorieten dinges te zien en ook spirits natuurlijk. Dat was Norman Greenbaum. Dr. John die beweert dat er storm op komst is. Storm warning, Dr. John.

0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 154. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151. 150. 149. 148. 147.
4: Aussi de
3: 146.
4: De cafeïne.
3: 145.
5: Kleine stoorwald.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
6: 140. 139. 138.
7: The divided operating system has fewer total connections.
8: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
9: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
10: 129. 127.
8: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
10: 123.
11: 120. Ja, Unix of Linux?
10: 121.
12: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
6: 120.
12: Dus 119. Het is meestal doen, maar
6: 118.
12: 117. Nee, maar je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
6: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
15: Open documentformat.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: Wat passiert daar?
17: It depends on what you consider useful.
18: Please raise your hands if you cannot hear me. 101.
6: 199. 98.
18: What does free software mean?
6: 97.
19: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
20: It's always newer, it's larger, it has more packages.
6: 92.
21: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
22: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
21: Ja, nu nog niet.
10: 85.
21: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
23: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
6: 80. 79.
22: 78. Knap is a different system.
6: 77.
21: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
6: 75.
21: Maar ja,
6: 74.
21: Dat ligt aan mij.
6: 73.
12: Alles is gebackupt, ja.
6: 72.
4: Enable firmware.
22: No.
4: Zet
22: dat
24: niet
22: aan.
24: Zet dat 66,
21: 65, 64, 63, 62, 61. Functie tips, add remove heet dat, is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
25: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
23: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is standaard in de breakfast. En dat staat in de bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staat op geen primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je partitioneren als een gewoon
21: gigabyte.
23: Dat is een
21: servertje.
23: Het voorzitter is dat is natuurlijk wel een besparing. Maar vooral ook als je
22: je
6: 20.
0: Goedenavond, goedenavond. Dit is Radio Centraal. Het is Webgang. Mijn control panel vertelt me dat het versie 7.1 is, 0.7.1, en dat het vandaag 13 augustus is. En ja, we hebben geluk, want we zijn met tweeën. Mart, ik ga jouw micro ook zoeken. De blauwe, maar ik hoor niet veel. Ik hoor niet veel blauws. Geel? Oké, okay, laten we kijken naar geel. Maar hier hangt geen geel plakkertje. Ja, daar helemaal achteraan. Ja, kijk, dat zou de gele moeten zijn, ja. De gele staat open, maar dan is die misschien nog niet op micro geswitcht. Micro, voilà. Kijk, nu staat hij op micro. Dat is beter. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden met ons gigantisch mengpaneel hier, dat we natuurlijk ook wel die mogelijkheden moeten instellen. Je kan schuiven switchen tussen lijn en micro.
1: Matrix denken.
0: Ja. Het is nog net de stap voor volledig software-defined. Maar het is er dichtbij, want het is ook computer gestuurd en zo. Ik denk dat het al een beetje in de richting gaat van. Maar ik hou toch ook wel van het fysieke aspect. Gewoon schuiven die kan openzetten, knopjes die kan indrukken.
1: Ja.
0: Waar je aan kan draaien en zo. Het is eigenlijk...
1: Hardware.
0: Ja, het is een beetje een luxe eigenlijk. Hè.
1: Hardware dan nog in relatie staat met je lichaam.
0: Ja, de human interface via fysieke knopjes om aan te draaien en zo. Gaan we... We gaan het nieuws, hè.
1: Misschien de tune van het nieuws.
0: Ja, dan ga ik eerst die achtergrondmuziek even afzetten en de nieuwstune uit het control panel.
1: Abin.
0: Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6. En vandaag daarin de volgende onderwerp. We zullen eerst even de titels meegeven. Staatshakken wordt geprivatiseerd.
1: Paddenstoelen voor het leger.
0: En ze willen meer. Staatshakken wordt geprivatiseerd. In de Verenigde Staten. De regering in de Verenigde Staten heeft een nieuw programma voorgesteld om privébedrijven toe te laten in te breken in... computersystemen van buitenlandse criminele organisaties. Er is een groot potentieel aanwezig in de privésector en die mogelijkheid en dat voordeel hebben we in het verleden niet gebruikt, vindt het Witte Huis. Eergisteren dinsdag, zette Trump zijn handtekening. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Coördinatiecentrum dat onder de Homeland Security valt. Ze zullen richting geven en moeten de operaties ook schriftelijk goedkeuren. De activiteiten mogen niet tot slachtoffers leiden en bijvoorbeeld tot gewapende escalatie. Hè, dat soort operaties is niet toegestaan in dit programma. Toch niet in de standaardprocedure. Het zal dus zowel toegelaten zijn om in te breken als om te spioneren, als ook om offensieve operaties uit te voeren. De deelnemers, die bedrijven, die deelnemers, die moeten rapporteren aan die coördinator en ook onmiddellijk ophouden als er onbedoelde schade dreigt voor Amerikaanse bedrijven of Amerikaanse personen of kritische infrastructuur.
1: Paddenstoelen voor het leger. In de VS hebben ze al een hele geschiedenis met het gebruik van medicatie en drugs voor hun soldaten tijdens de dienst. Maar na hun dienst komen actief ingezette militairen soms in mentale problemen. De dienst die verantwoordelijk is voor de veteranen gaat nu een proef opzetten met het gebruik van de psilocybine. Dat zijn stoffen bij ons bekend van bepaalde paddenstoelen. Bij het eten daarvan wordt die door het lichaam psilocybine en die activeren de serotonine-receptoren in de hersenen, wat leidt tot wijzigingen in de gemoedstoestand en denken. Ze hopen dat het helpt tegen depressie en posttraumatische stressstoornis. Vanzelfsprekend gaan ze het wetenschappelijk aanpakken met een groep die het wel krijgt, die vergeleken wordt met een groep die het niet krijgt toegediend, ook met oog voor bijwerkingen.
0: Ze willen meer. Terwijl de big tech bedrijven juridisch op hun kop krijgen wegens het overtreden van de privacyregels en aantasting van het welzijn van hun gebruikers, willen ze ondertussen toch meer. Ze willen dichterbij geraken. Dichterbij dan wat cookies op je pc of laptop, of dichterbij dan de tracking apps op je mobiele apparaten die je bij je draagt. Nog dichterbij is het rechtstreeks monitoren van je breinactiviteit. Je ogen verraden al veel, dus ze blijven tegen wil en dank smart glasses ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, de smart ass is niet wie de bril draagt, wel de techbedrijven die de data oogsten. De laatste jaren zijn hun onderzoeken toegespitst op Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRI. Ze proberen de ijzerdeeltjes in de hemoglobine in het bloed te volgen die de zuurstof leveren aan de neuronen in de hersenen. Ze maken steeds meer gedetailleerde kaarten van de hersenpan. Ze kunnen met scans en behulp van AI al depressieve gedachten lokaliseren als ook andere meer genuanceerde gevoelens. En daarmee kunnen ze dan minder opvallend onderzoek doen, waarbij bijvoorbeeld twijfelende kiezers wordt gevraagd om mee te doen aan een of ander onderzoek, waarbij beeldmateriaal van presidentskandidaten wordt getoond in filmpjes. Ze kunnen door de apparatuur, die ondertussen, ze hebben dan zoiets op hun hoofd, die ondertussen hun hersens scant, kunnen ze opmeten bij wie er gevoelens van empathie zijn bij welk beeld en bij wie eerder afkeer. De deelnemers moeten misschien nadien nog iets invullen, een soort vragenlijst of zo, maar dat is maar voor de vorm, want de gegevens waar het over gaat worden rechtstreeks afgelezen uit hun brein. Tot zover het e-nieuws van 6 na 6 op onze website webgang.radiocentraal.be. Kan je dat nalezen na het programma? Je moet eerst blijven luisteren natuurlijk.
1: Ja. Maar bij dat laatste, dat doet mij denken aan, momenteel is er iets in Antwerpen, in Morfo, in de provinciestraat 112. Joken heeft zo'n exciting research. En dat zijn dan zo een aantal sensoren, dus iets dat je op je oortjes moet zetten. En op basis daarvan gaat er een klein ledlampje je excitement tonen. Dus dat zijn echt zo biometrische gegevens. Misschien meer in interpretatie van de neurologie dan de effectieve... Ja, want wat wordt er in die laatste allemaal nagekeken?
0: Ja, ze hebben dus door die maps die ze hebben van die hersenscans, hebben ze een idee van in dat deel van de hersenen kunnen ze zo meten hoeveel zuurstof aangevoerd wordt, dus hoe actief iets is en dus welke gevoelens zo op dat moment actief zijn. Dus afkeren, voorkeuren en zo. En ze meten dat, terwijl ze die beelden laten zien, meten ze dat rechtstreeks. Dus ze
1: dat is een soort van feedback.
0: Hersenscan, een soort scan van hun hersenen die continu gaat, dus een zeer gevoelige...
1: Maar waar je ook nog eens zelf naar kijkt dan.
0: Dus wat ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze zetten die proefpersonen, zetten ze zo voor een schermpje en die krijgen zo'n helm op hun hoofd.
1: Ja.
0: Ze moeten niet voor opereren. Hè. Het is niet dat ze zo die hersenpan opsnijden om zo zondes aan te sluiten op hersencelletjes of zo. Dat is gewoon, ze kunnen dat meten door de zondes in die helm. Mm-hmm. En ze laten die mensen op het scherm naar filmpjes en naar dingen kijken, maar dat geeft een reactie. Dus die mensen moeten niet zeggen van ja, ik zou eerder op die of ik vind die sympathiek. Ze laten die misschien nog wel zo een vragenlijstje invullen. Ja. Maar eigenlijk gaat het erover dat ze rechtstreeks kunnen afleiden uit wat ze... Uit die hersenactiviteit detecteren en kunnen ze direct al registreren dat is eigenlijk de data waar ze dan mee werken en wat ze sturen het beeld en ze nemen die data rechtstreeks uit de hersenen op en die twee, dat zijn dan de gegevens die ze later dan kunnen gebruiken om
1: te analyseren, maar dus nu eigenlijk in Morfo, in de provinciestraat, die kerk daarachter is een kunstenaarsresidentie en vooraan is Extra City. Kun je dus, ze zeggen dat een soort van laboratorium is daar en de Moody wordt daar gezet.
0: Het was zo'n klooster achter of zo.
1: Ja, daar. Daar is een tuin en Joke Kaimo heeft daar een biocybernetisch apparaat dat temperatuur, afstand en beweging vertaalt naar licht en geluid. Natuurlijk nog niet zo geavanceerd, maar je draagt dus een soort van sensor die opwinding en nabijheid meet. En dat is dus niet om te monitoren, maar eerder om zichtbaar te maken.
0: Je kunt dat omzetten in iets anders, hè?
1: Wat de ruimte tussen, het zijn een soort van kleurrijke grafieken. Er is ook een soort van evaluatiedocument. En er zijn ook wat speelse interacties. Maar ik dacht, kondig het toch maar aan tussen 13 en 16 oktober Overdag is dat in Morpho. Ja, de moeite om eens te gaan kijken. Hè. Natuurlijk bij onderzoek, zoals jij sprak in het nieuwsitem, daar heb je al meer geavanceerde laboratoria ook voor nodig. Of?
0: Ja, maar blijkbaar hebben ze dat toch terug op zo'n schaal kunnen terugbrengen. Dat ze dat gewoon kunnen gebruiken zonder daar echt een heel datacentrum naast te moeten zetten of zo. Hè.
1: Ja.
0: Wat ik ook interessant vind, dat is dat over dat staatshacken in de VS. Het is al langer bekend dat zo in Rusland wordt zo, zijn er zo bepaalde hackersgroepen die een combinatie zijn zo van crimineel, dat die zo geld vragen, maar dat eigenlijk ook getolereerd worden door de staat en door de geheime diensten in Rusland. En zo, zolang ze geen eigen Russische dingen aanvallen. En waar dat zo een beetje een schemerzone is tussen hoe officieel dat eigenlijk toelaat. Dus of dat eigenlijk behoort tot de politiek of dat eigenlijk met zo'n randfenomeen.
1: In de criminele zone.
0: Ja, maar omdat die met zoveel zijn en in het Westen er toch wel redelijk wat slachtoffers mee gemaakt worden. Bedrijven, ransomware aanvallen enzovoort.
1: Ziekenhuizen, stadsdiensten. Ja, ja.
0: Ik denk dat de Amerikanen aan het denken heeft gezet en dat ze nu zeggen van, ah ja, maar wij hebben eigenlijk ook een heel grote privésector met heel goede specialisten op gebied van cybersecurity en zo. Laat ons die eens activeren, hè. Laat ons die eens ook allemaal mee inzetten. En ik denk dat een beetje de richting is waarmee ze dit nieuwe programma hebben opgesteld en een nieuwe wet hebben getekend en zo.
1: Ja, er zijn dan heel... de definities zijn dan wel echt heel belangrijk.
0: Ja want het gaat over buitenlandse criminele organisaties. Maar wat is een buitenlandse criminele organisatie? Buitenlands is misschien nog redelijk gemakkelijk te definiëren, maar crimineel, dat is... Als je Trump hoort spreken, dan gaat het soms wel heel snel heen en weer. Dus ik kan me voorstellen dat als Trump spreekt over het internationaal strafhof in Den Haag... Ik hoor hem zo zeggen dat crimineel is, bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja.
0: Dus wat is een buitenlandse criminele organisatie? Hè? Dus,
1: ja, ik heb het meer schrik van...
0: Mensenrechtenorganisaties, dat soort dingen. Natuurlijk, en als daar dan offensieve dingen zijn toegelaten...
1: Offensieve operaties, dat vind ik een klein beetje een rare definiëring binnen criminele netwerken.
0: Maar dus de eigen Amerikaanse... bedrijven of gespecialiseerde beveiligings, die mogen dan offensieve operaties doen tegen die buitenlandse criminele organisatie. Dus vanaf dat iemand stempel krijgt, buitenlandse criminele organisatie, dan is het toegelaten voor die bedrijven uit die privésector onder coördinatie van Homeland Security Nationaal Coördinatiecentrum om te infiltreren en eventueel aanvallen te doen. Dus dat is nuttig, hè? Dus dan moeten ze niet meer aan Microsoft vragen van de accounts te blokkeren van een of andere non-profit organisatie. Dan kunnen ze gewoon zelf aanvallen op die organisatie.
1: Maar uiteindelijk blijft het toch een bedrijf dat in dienst genomen wordt door de staat die dat uitvoert.
0: Ja, maar blijkbaar zet het zo toch een beetje de deuren open van dat die bedrijven proactief zelf kunnen... En dan moeten ze het wel melden bij
1: de coördinaten. Maar dan is dat toch zoals een Microsoft die bepaalde accounts kan sluiten.
0: Ja, maar zo, die grote bedrijven zullen dat misschien... Die doen dat niet graag, want dan worden zij als groot bedrijf natuurlijk... Krijgen zij een stempel dat ze meewerken. Dus het is natuurlijk interessanter om gespecialiseerde beveiligingsbedrijfjes dat soort dingen te laten doen... die dat niet onder de noemer moeten doen van een groot merk. Want een groot merk heeft heel snel imagoschade, ook in het buitenland. Mm-hmm. Wat er nu aan het gebeuren is in Europa, in België zien we nog niet zoveel. Ik hoor het hier van organisaties en bedrijven die heel, heel, heel weinig vermelden, maar in Duitsland, Frankrijk enzovoort, digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de macht die helemaal geconcentreerd zit bij die Amerikaanse IT-bedrijven en technologiebedrijven. En nadat het een aantal keer bewezen gebruikt is, kan je niet meer weg blijven kijken natuurlijk. Moet je je bewuster van zijn. Dan moet je beginnen denken van, stel dat er iets gebeurt, dat er iemand in België hier iets doet dat die en die in Amerika niet ziet, waardoor ze een knopje afzetten. En ik zit toevallig op hetzelfde stuk van het netwerk, of ik zit toevallig op hetzelfde dit of dat, en ik als nevenschade... is mijn bedrijf of mijn bedrijfssoftware of mijn serversysteem mee platgelegd. En dan heb je de schade.
1: Ja, dit weekend op de redactie was er zo Toreon. Ken je dat bedrijf? Ja, de redactie had Asma Oualmakran uitgenodigd. En dat is een security en privacy consultant bij die Toreon. Die Dirk Praat zat er ook bij. Dat is zo iemand die meer voor de 11-11 en dus binnen de Mensenrechtenliga werkt. En die Toreon, als ik dat nu opzoek, ja, dat is ook business-driven cyber consulting. En die doen dan eigenlijk, allee, dat zijn dan de experts, maar die zijn dan wel een partner van Vlavio, wat dan zo de Vlaamse, wat is dat, Vlaamse AI? Nee. ik weet niet, de Vlavio, waar dat Vlavio juist voor staat. Dat is de Vlaamse KMO's. Zijn dat de typische... Zijn jullie aangesloten met jullie bedrijf bij Vlavio?
0: Aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen.
1: Ah, ja, dus maar zullen die Toreon...
0: Aanspreekpunt, ja, maar die Toreon, databank...
1: Die Toreon zal dan de partner zijn in het aanbieden van cybersecurity solutions voor middelgrote bedrijven. Dat is natuurlijk ook een bedrijf dat samenwerkt dan met meer overheidsdiensten. Maar dat is nog anders natuurlijk.
0: Is dat zo'n opvolger van de Delcredere dienst of zo? Je had vroeger van die overheidsdiensten die bedrijven hielpen om in het buitenland om te exporteren en dat te financieren en transport.
1: Ja, die is al op vlak van
0: Ja, maar die zijn weer Vlaams niveau natuurlijk. Alles wat op nationaal niveau moet gedupliceerd worden eerst.
1: Ja, en veel wat die doen is ook gewoon testen, hè. Want dat is het dan, hè, dat die big tech bedrijven zouden constant van die penetratietests doen binnen bedrijven of dan criminele organisaties en anderen. En dan kijken hoe kwetsbaar dat die zijn. Mm-hmm. Ja, en van daaruit dan offensieve veranderingen.
0: Ja, ik zie hier dat ze zo blijkbaar zo wat mikken op het doorgeven van kennis aan bedrijven op het gebied van ondernemingsstarten, financiering, groei, digitaliseren, duurzaam ondernemen.
1: Ja, en cybersecurity.
0: Innoveren, intellectueel eigendom, strategie enzovoort. En stem, ja.
1: Ja, heel die aflevering is nog te beluisteren. Als je naar redactie.radiocentraal.be gaat... daar staat eigenlijk de file en daar kan je terugluisteren naar de redactie met Asma Oualmakran en Dirk Praat. Het ging vooral over de snelle en ontwikkeling en groeiende industrie en verontrustende zelfstandigheid van AI-toepassingen. Was wel de moeite. Maar dus nog heel beluisterbaar. Moet ik een nummer opzetten van Corazon de Robota? Ik was gaan klikken op de website. Corazon de Robota heeft ook deze zaterdag gespeeld. En ook een workshop non-binary electronics gegeven. Op basis van de Schmidt-trigger.
0: Daarbij is dat wel grappig, is non-binary electronics, dat is zo. Dat krijgt zo'n andere betekenis dan.
1: Ja, dus dat was op basis van de Schmidt-trigger-chip. Wat is dat? De 40160.
0: Dat is een niet-binaire
1: chip. Dat is een logic gate. Maar je kan dus ook non-binary daarin gaan.
0: Tri-state chip of zo.
1: Ja, zelf heeft Corazon opgetreden in de Nor op de dag van de Pride. En hier is een nummerke Radiación del Fondo Cósmico. En duurt 4 minuten 55. Is veelal toch meer in het trans-noise.
0: Ik hoop dat die doorkomt. De schuif staat open.
1: Ja, hier staat het ook helemaal open. Ja, ik hoor al precies een 50 hertz. Zit hij maar wel luider.
0: Dat is...
1: Dat
0: is niet... Straks hoorde u de ventilator die hier op de tafel gezet was, maar een micro staat ook op de tafel. Die heb ik ondertussen afgezet. Dit is echt de opname die u hoort.

0: Ja, dat was dus Corazon de Robota.
1: Was dit live? Is live opgenomen daar ter plaatse? Of
0: deze is eigenlijk een fragment van haar eerste, een van haar eerste albums. En in dat geluidsproject is ze vooral op

0: ook gewoon als je Corazon de robota tikt. En Corazon betekent hart in het Spaans en robota. Ja, dat is dan een robot. Wel heel raar dat je hier dat er nog maar één nummertje te koop is en dat dat dan €144 kost. Blijkbaar kan digitale muziek ook een limited edition zijn. Ja, maar je kunt het gewoon nog luisteren.
1: Oké.
0: En jij, vorige week had jij met die home assistant en die homie en de...
1: Ja, het was een beetje een combinatie van dingen. Je hebt zo, als je een Raspberry Pi koopt, we hebben de laatste maanden gezien dat die prijzen ongelooflijk gestegen zijn door de geheugenprijzen die gestegen zijn. En daar ontsnappen wij niet aan. En dus dan ga je op zoek naar zo goedkoop mogelijk proberen iets. Ik heb hier een foto bij van de dingen die ik hier allemaal... Even. Dus die ik hier uitgestald had. En je kan de dingen apart kopen, één Raspberry Pi apart en dan een SD-kaartje apart en dat installeren enzovoort. Maar ik had gemerkt dat er op sommige sites dat je zo van die voorbereide kits kan kopen, waar het dan de Pi met een behuizing en een voeding en een SD-kaart met een systeem en... Daar waren er bijvoorbeeld de Homey en de Home Assistant versies, had ik tegengekomen in een webshop.
0: En die zijn hardwarematig ook verschillend?
1: Wel, die waren prijsmatig verschillend, maar hardwarematig niet. Die zagen eruit zoals eigenlijk het doosje van de... Mm-hmm. Ik had een apart doosje van de behuizing, de standaard behuizing van Raspberry Pi Foundation zelf.
0: Maar 5, hè? Dat is Raspberry Pi 5.
1: Ja, deze. Raspberry Pi 5, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, ik was op zoek naar een 5. Dus die worden geleverd in het doosje van de behuizing, maar die zijn de Pi ingebouwd in de behuizing, SD-kaartje erin, met het systeem erop. En zo zit dat in... Terug in dat doosje van die behuizing, maar dan met een sticker erop van welk systeem erop staat en welke Pi. Ja. Dus dan krijg je dat doosje zo eigenlijk aan met alles er eigenlijk in. En ik moet
0: het
1: gewoon insteken.
0: Systeem, ja,
1: het systeem
0: vertrouwt,
1: zit daar. Wel,
0: ja.
1: Dat was eigenlijk niet mijn punt. Mijn punt was dat ik er zo'n een Pi 5 wou om iets mee te doen, iets anders mee te doen. En dat ik op zoek ging naar de goedkoopste combinatie. En bleek dat op sommige websites zo'n combinatie, een Homey of een Home Assistant, combinatie goedkoper is dan dat je zelf de Pi koopt en het doosje en een lege SD-kaart. En dat vond ik eigenaardig en daarom wou ik dat eens proberen. En dus heb ik die sets gekocht en dan wou ik natuurlijk ook wel eens kijken wat dat was. Ik dacht verkeerdelijk, trouwens, heb ik dan gemerkt. Dus de Homey kende ik niet, dus Home, mijn Y achter. En de Home Assistant kende ik wel, dat is een domotica-systeem om in... allerlei in-house dingen met te sturen en voelers en sensoren. Maar die hebben blijkbaar ook wel wat online dingen in aanbod en die kan dat ook wel gebruiken in combinatie met online diensten. Waar wij geïnteresseerd zijn, digital sovereignty, wij willen natuurlijk, als wij zoiets draaien, wij willen dat zelf draaien op ons eigen hardware, op ons eigen toestel en met onze eigen apparaten daaraan aangesloten, maar niet met een verplichte... clouddienst erbij of een abonnement met een clouddienst erbij.
0: En dat staat daar ook bij.
1: Blijkbaar, dat kan daarbij, maar dat is niet dat ik denk niet dat het per se moet. Zeker niet. Home Assistant is niet zo dat per se moet. Bij Home Assistant heb je zowel de software op zich die je vrij kan gebruiken, maar die hebben ook zo'n aanbod om dat te combineren met een clouddienst. En dan kan je... Het feit dat ze het combineren met een clouddienst kan je veel gemakkelijker van buitenaf, van eender waar, omdat je dan niet zelf er iets voor moet organiseren via die clouddienst aan je toestel en informatie opvragen over de toestand van het gebouw of waar het geïnstalleerd is, of de plek, hè. Ik spreek over huis, maar je kan dat heel breed interpreteren. Dat kan ook, dat kan ook geïnstalleerd zijn in een hackerspace en kan je de temperatuur of zo van... we hebben volgende week een vergadering, we gaan alvast de airco aanzetten of zo. Maar die Homey dan, ik dacht van, dat is gewoon zo'n algemeen systeem om thuis een servertje te installeren met bijvoorbeeld delen van bestanden en zo. Maar dat was verkeerd, dat was niet. Die Homey is ook een home automation systeem, maar dat is nog verder specifiek gericht naar

0: gebruik via een externe partner. Server, dus via een Google login enzovoort enzovoort. Nah. En dan moet je bij die Homey service en je hebt dan apps die je moet downloaden van een store en dan kan je die app draaien op je smartphone en dat is dan gekoppeld via die cloud met dan je Homey thuis, die op een Raspberry Pi draait thuis.
1: Ah, okay, ja.
0: Dus het zou kunnen, ik weet niet zeker. Ik heb me afgevraagd, hoe komt het dat dan goedkoper is? Terwijl ze ten eerste wel al dat werk al doen, om dat erop te installeren, dat in te bouwen.
1: Ah, ja.
0: En toch is het goedkoper. Dus dat vond ik raar. Dus dat wou ik eens bekijken.
1: En heb je daar een antwoord op gevonden?
0: Nee, niet echt, want ik heb ook de aparte gekocht en de standaard ventilatortje, standaard behuizing enzovoort. En dus ik ga gewoon die uit elkaar halen niet, want ze zijn samengebouwd, maar ik ga wel het SD-kaartje eruit halen. Dat kan je gemakkelijk aan, hè, dat is zo'n opening, kan je dat eruit trekken. En ik ga dat flashen met een ander systeem en dan heb ik... Voor een project had ik er een aantal nodig. Soms, door de tekorten, kan je ook niet altijd de aantallen kopen die je wil kopen op een bepaald moment, in bepaalde omstandigheden. En dan is het soms een goede optie om zo'n gecombineerde dingen te kopen en het SD-kaartje te vervangen door een met een eigen systeem. Ik denk als je een opstelling hebt waar je een groot aantal dezelfde toestellen hebt, dan kan je een SD-kaartje, een image maken en dat over al die toestellen... kopiëren en die daarmee starten enzovoort. Hè. Dus dat moet ik nog doen.
1: Maar het was zeker geen counterfeit, alleen namaak.
0: Nee. Het was allemaal uit een officiële verdeler van de Raspberry Pi webshop, maar wel een van de officiële verdelers die hier in de Lage Landen opereren en waar ik ook al andere dingen van gekocht heb. De memory card is met nog het grootste raadsel eigenlijk. En dat heeft ook wel een grote invloed op de prijs. Je hebt toch wel veel verschillende soorten memory cards met verschillende eigenschappen die te maken hebben.
1: Klasses,
0: zo met, je hebt ook klasses, je hebt zoiets met een U. Je hebt zoiets... En het is mij eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Vooral omdat je dat niet altijd kan vergelijken op die webshops. Je hebt daar een aanbod, je ziet daar zoiets op staan. Ah, memory card, high speed. Ja, high speed, wat betekent high speed? Dan staat er één van die systemen om die te klasseren, staat dan een eigenschap bij, maar die andere eigenschappen niet. En dan bij een andere kaart staan er dan andere eigenschappen wel die dat daar niet staan. Dus je kan dat heel moeilijk vergelijken. Ik vind het heel moeilijk om het te vergelijken.
1: Appelen met peren vergelijken.
0: Dus dat is een beetje nog een ding dat ik denk, daar weet ik ook niet goed. Zelfs de officiële kaartjes van, die heb ik nu niet, maar ik moet eens kijken. Misschien wel
1: daar zijn wel grote verschillen in die kaartjes. Maar wat was het aankoopverschil dan? 20%, 30% of 10 of 5?
0: Dat in de grote orde van was dat geweest? Misschien zo'n 10 euro of zo, voor de set, hè, voor de combinatie. Hoeveel zitten die?
1: Dat is dan ongeveer 10%, hè.
0: Ja, meer zal dat niet geweest zijn, denk ik. Dan zou ik eens moeten kijken naar... Ik heb die gegevens heb ik eigenlijk nu niet meer bij.
1: Maar ja, maakt toch niet zoveel uit.
0: Nee, maar het gaat over een aantal euro. Stel je voor, 10 euro op een prijs van rond de 150 euro. Dan het is toch wel... En als je met een voeding en zo erbij, ben je toch al snel verder, hè. Je hebt ook voor de Raspberry Pi 5, die gebruikt ook wat meer stroom. Dus je hebt wel een beetje de...
1: Ja, meer stroom.
0: Een aangepaste stroom. Voeding nodig.
1: Dat begint al...
0: Die zijn niet meer... je merkt ook aan die apparaatjes, die worden ook warm. Ik had die aangesloten en gewoon de startprocedure laten draaien. En ik merkte nadien toch wel dat die heel warm waren. De standaardbehuizing is ook van plastic. Dat vond ik ook raar, want ik had eigenlijk eerst geopteerd om metalen behuizingen te kopen. Aluminium. Die hebben dikwijls ook nog zo'n
1: dat kan het prijsverschil zijn ook, hè.
0: Ja, maar ik heb dan alleen vergeleken dezelfde vergeleken. Hè. Dus ook met de standaard case, standaard voeding van Pi zelf en zo. En dan had je toch nog altijd een aantal euro's verschil. Maar inderdaad, als je zo een aluminium behuizing erbij neemt, dan voor die Pi 5, dat is zo'n aluminium behuizing, die aan de binnenkant heeft dat zo'n een huidstulping, dan wordt ze wat dikker. Mm-hmm. En dat komt op de processor. Dus als je die behuizing toebouwt, dan raakt dat de processor om echt de warmte af te voeren naar die koelvinnen. En dan zou je kunnen zonder ventilator. Want die Raspberry Pi 5 die heeft standaard een actief draaiende ventilator mee. Dat is de standaard uitrusting die daarbij hoort, bij de standaard case. Zelfs de standaard case bevat een ventilator die je met een draadje moet je aansluiten op ergens twee pinnetjes van de Raspberry Pi. Ding die, waarschijnlijk zal die 5 ook wel daar aparte pinnen voor hebben op het moederbord. Hè.
1: Maar dat project is nu afgerond? Of
0: wel, nee, ik heb die vergelijking gemaakt en het viel mij op. Dus ik dacht, goeie tip, als je begint zo'n Pi te kopen, kijk ook eens naar die gecombineerde setjes. Misschien zijn die goedkoper. Ik kan me één reden voorstellen waarom die goedkoper zou kunnen zijn. De prijzen stijgen continu. Je bestelt iets en de volgende dag ga je kijken en het is al duurder. Die sets die zijn misschien samengesteld op voorhand en ze hebben die aangekocht aan een bepaalde prijs. En tot die sets, er zijn er zo 20 of 30, tot die sets zijn uitverkocht, worden die verkocht aan die prijs dat ze toen gezet zijn geweest. En de nieuwe, die zullen alweer duurder zijn. Dus op zo'n manier zou het kunnen dat je dus eigenlijk, in het moment dat de prijzen stijgen, een voordeel bij hebt om iets te kopen dat eigenlijk raar is dat minder kost dan.
1: Ja, omdat al.
0: Vanaf ze het door hebben, zullen ze dat waarschijnlijk ook wel gaan aanpassen, natuurlijk.
1: Ja,
0: maar je merkt dat je dikwijls niet grote aantallen. Zo, ik kan soms max 5, max 3, max. En sommige zijn gewoon uitverkocht. Maar Raspberry Pi, nog altijd de oude versie met 1 gigabyte of zo, zit altijd nog rond de €50. Hè. Alleen voor het bordje. Hè. Maar, okay. Maar vanaf dat je dan naar hogere 2, 4. 8, dan gaan die prijzen honderden euro's betalen dan voor een Raspberry Pi. €300 voor een met, ik weet niet, 8. Tot hoever gaat het? 16 of zo? Of tot hoever gaat het tegenwoordig?
1: Dat weet ik niet. Ik volg niet al die nummers. Ik vroeg me af of daar nog geluid op zitten, maar het enige dat ik nog heb is in relatie. Ik heb vooral geëxperimenteerd met hydrofoons. Want ik ben in de buurt van walvissen en beluga's geweest. En ik dacht, ik ga dat proberen te beluisteren. Maar een fragmentje dat ik nu kan laten spelen is gewoon eentje van op Freesound. Ken je die database?
0: Ja, daar heb ik al van gehoord. Ja.
1: Dat zijn vooral fragmentjes. Deze is een fragmentje van, hoe lang? 2 minuten van de hydrofoon, maar misschien is het wel verkoelend.
0: Ja?
1: Hoor je het? Of
0: ja, het staat ook, denk ik. Ik zal de micro's toezetten.

0: Ik wil nog even terugkomen op dan die homie in die toestand. Dus eens opgestart, dan doen die een startprocedure, die bakjes. En die veronderstellen dat ze aan een netwerk hangen, aan een netwerkkabel geprikt zijn. En dan gaan die waarschijnlijk zelf iets opzetten in functie van via die clouddienst te gaan. Dus het eigenaardige is, als je die laat draaien, zonder dat je die op een kabel hebt aangesloten, dan gaan ze een hele install doen, je ziet allerlei dingen voorbij scrollen. Ik heb toen zo live in het programma verteld. Maar je eindigt met een prompt en daar is het gedaan. En dat is zelfs niet... Je kan daar ook niet iets. Je weet geen login, je weet geen wachtwoord. Dus je kan niet zelf aan de slag in dat systeem. Je kan niet zeggen van, oké, het operating system is snel leeft. Ik ga er even iets anders mee doen. Nee, want je raakt er zelfs niet in. Je kan alleen via die clouddienst kan je daar dan in je eigen apparaat. Vooral bij die Homey. En dat vond ik wel echt heel raar. Terwijl bijvoorbeeld de Home Assistant, die heeft wel... Wat ze alle twee wel doen, ze publiceren. Dus bij het opstarten krijg je gewoon een zwart scherm en er staat wel het IP-adres dan op. Dat is misschien standaard in het... Maar je kan dat niet benaderen. Er is geen enkele dienst die draait of geen SSH die open staat. Dus je raakt er niet op binnen en je hebt ook geen login en geen wachtwoord. Dus.
1: Ja, die kaartjes toch...
0: Eigenaardig, hè? Ja. Alleen de Home Assistant die heeft wel een vriendelijker scherm en die start in een HA-prompt. Dus die start in een eigen prompt, in een Home Assistant. Dus in een eigen systeem en in dat systeem, dus zijn eigen programma, en daar kan je wel commando's ingeven. Dus je kan HA en dan een commando geven om weet ik veel, de status op te vragen of zoiets. Dus dat is onmiddellijk actief als servertje en je zit in een soort serverprompt van dat programma.
1: Dat is allemaal in Docker dan gedaan, of?
0: Ja, dat weet ik niet. Nee,
1: maar dat is zo'n beetje raar.
0: Maar dat kan wel. Ik zag wel verwijzingen naar zo'n virtualisatie-dingen. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar ik denk, daar heb ik wel van gelezen, dat je... Dus die antwoorden ook op een ping, wel, de Home Assistant. En dan heb je ook die heeft ook een webpagina. Dus als je dat IP-adres leest en je voert dat in je browser en je zit op hetzelfde netwerk, dan krijg je wel een webpagina, onboarding HTML, een welkomstpagina, waar je dan...
1: Maar en dan moet je dan op je thuissysteem hangen voor, wat is dat dan, voor lampen en temperatuur?
0: Ja, dan moet je er, je hebt zo allerlei apparatuur, maar dat is er ook niet bij en zo. Hè. Dus die set is echt maar puur het minimum, hè, het apparaatje zelf. Hè. Dus dan moet je dingen gaan koppelen. Hè. Dus je hebt dan ook nog randapparatuur nodig om bijvoorbeeld op die frequenties van die apparatuur te gaan ontvangen en zo. Hè. Dus. Maar dat hoeft niet per se aan die Pi te hangen. Misschien ga je dat op een andere plek hangen, hè, waar het meer relevant is. Hè.
1: Temperatuur, rollen,
0: en zo. En er zit bijvoorbeeld, zit daar op het hoofdscherm direct een soort upload en restore home assistant backup. Dus dat is wel voorzien dat je onmiddellijk bijvoorbeeld een backup van daaruit, dus je kan installeren en via de webinterface onmiddellijk een backup kan terugzetten. Dus dat vond ik wel van, dat is wel knap gemaakt. En dan ja, natuurlijk apps en zo toestanden. Maar, dus dat was een beetje dan... En dus die Homey zelf, daar heb ik helemaal niets mee kunnen doen. Dus daar stopte het dan wel.

0: Wat ik me trouwens ook afvroeg op dat moment, dat was... Oké, ik heb hier nu zo'n prompt, ik kan hier niks mee doen, maar hoe moet ik die nu afzetten? Want ik kon zelfs niet shutdown tikken. Want als je niet ingelogd bent, kan je niet shutdown, het commando geven om shutdown te doen. En er was geen... Ik weet niet of op die 5 ergens een aan-uitknop zit, maar standaard op die Raspberry Pi zit dat niet. Ik kan het wel monteren soms, maar...
1: Maar dat kon je dan niet via de cloud, kon je niet afzetten.
0: Ah, nee, want ik had geen cloud-account aangemaakt, want ik had dat zonder verbinding. Ik had die installatie laten lopen offline, zonder... En dan ben ik gaan zoeken en dan zeggen ze, ja, ik las dan in de commentaren dat... die apparaatjes er wel tegen kunnen om gewoon de sticker uit te trekken. En, ik ben vanuit Linux-systeem altijd geneigd om dus altijd een clean shutdown te doen, maar blijkbaar met die Raspberry Pi zeggen ze, bah, nee, dat kan daar tegen, dat kan je gewoon uittrekken.
1: Ja,
0: gewoon
1: dan
0: aantrekken.
1: Je op een bepaald momentje je SD-kaart kapot.
0: Wel, ik zou dat natuurlijk niet doen op een moment waar je weet dat hij iets aan het schrijven is, dat hij gegevens aan het schrijven is. Hè. Dan zou ik dat niet doen. Hè. Want inderdaad, als de SD-kaart kapot is, dan is ook je systeem om zeep.

0: Ja, het zijn dus humbug whales. Maar die zijn vooropgenomen.
1: Is niet,
0: we hebben dat dus zelf geprobeerd. Ja, ja. We zijn naar Canada geweest. En we hadden dan in plaats van... Want een hydrofoon is... Je kunt eigenlijk een contactmicrofoon maken en die waterdicht maken. Mm. En dan heb je eigenlijk ook al een hydrofoon. Maar je hebt natuurlijk betere modellen. Wat zijn betere modellen? Die zullen meer filteren, geluid wegfilteren en andere. Is dat soms beter? Ja, dan heb je minder controle om te weten waar dat je echt naar aan het luisteren bent. En je moet je eigenlijk ook vooral trainen. En gelukkig, toen
1: trainen,
0: we onderweg waren, uw oor.
1: Ah,
0: om te weten naar wat dat je eigenlijk aan het luisteren bent.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want deze geluiden zijn eigenlijk vanuit die databank, die Freesound databank. En dat zijn mensen die dat er hebben opgezet. Is dat een echte opname of niet, dat weet je eigenlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan, als het beschreven is van waar en wat, dat dat natuurlijk wel een echte opname is. Maar op weg naar, waar was dat nu, TBD of was dat nu naar de UK, ik weet het niet meer. hebben we eigenlijk gehoord van, zoals je applicaties hebt om vogels te herkennen. Dat is dan meestal gebaseerd op een enorme databank van opnames van allerlei mogelijke vogels. Om dan een analyse te doen van uw direct real-time geluid. En dan herkenning wordt dat, laten we zeggen dat dat door deep learning en vroeger gewoon patronen waren. Laten we zeggen dat dat nu veel door de kunstmatige intelligentie, wat kunstmatige intelligentie genoemd wordt. Die patronen te gaan herkennen in die waveforms.
1: Zo'n aangeleerde dingen, dat is... Want mensen denken
0: dat
1: alleen zo'n chat dingen, AI, maar AI, dat is gewoon heel breed van eenvoudige herkenning van patronen met aanleren van enzovoort. Het is heel functioneel gewoon ook soms, dat soort systemen. Hè.
0: En nu is er dus, want voor die vogels, dat is al heel courant, softwares en apps. En ik denk dat veel mensen ook leert... luisteren en alle verschillende vogelsoorten.
1: Hoe diep moet je met zo'n micro dan gaan om zo'n geluiden op te nemen? Zitten die dieren diep of is dat meer eigenlijk aan de oppervlakte?
0: Dat geluid gaat door water
1: ver,
0: vier keer veel sneller dan door de lucht.
1: Veel verder ook misschien.
0: Veel verder in het water. Hè. En Ik ben ook geen expert, ik heb gewoon eens geprobeerd. En natuurlijk, je zit op een motorboot. Je bent niet de enigste motorboot in de nabijheid van dan zo'n walvis. Hoe ver kun je van zo'n walvis zitten? Is het de motor dat een of andere boot afzet of aanzet? Om al die dingen te leren herkennen. We hebben een aantal fragmenten opgenomen. En ik denk nu ook wel dat dat is om softwarematig te gaan kijken naar die waveforms, te zien of dat er bepaalde herkenningspatronen zijn en proberen vast te stellen wat dan de motoren zijn, frequenties van de motoren rondom ons. En interessant zijn we dan tegengekomen de Global Library of Underwater Biological Sounds, GLUBS noemt dat. En als je daar wat verder op klikt, als je op die website geraakt van die GLUBS, dan kan je eigenlijk ook je oren beginnen te trainen voor bepaalde aanwezigheid van vissen. Want die maken toch uiteindelijk ook allemaal wel wat geluid, blijkbaar. Of in ieder geval... trillingen onder water als vormen van toch wel communicatie, geolocatie, gelijkaardige dingen waar dat wij geluid voor gebruiken. Hè. Maar GLUBS, interessant. Het zal nog veel opnames vergen. Maar dan gaat het uiteindelijk zo zijn dat je aan de hand van een array van hydrofoons. Natuurlijk niet van één bepaalde hydrofoon, maar door een bepaalde oppervlakte. Dus dat is nu hoe dat wetenschappelijk onderzoek ook gedaan wordt. Door hydrofoons op strategische plekken te zetten en te luisteren. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar die waveforms en nemen ze ook een breder spectrum op. Hè. Breder
1: ja, en op basis, als vanaf dat je 2-3 microfoons hebt en die allemaal een geluid opvangen, dan kan je ook op basis van de sterkte gaan positioneren waar dat...
0: Waar dat, ja, door ja, triangulatie zouden ze dat kunnen doen, ja. Ja, het is een interessant domein dat we verder gaan verkennen, ja. Jij ooit al een walvis gehoord of gezien?
1: Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Het zal niet verder geweest zijn dan de dolfijnen als kind.
0: ja. Ja, ook een beluga, dat is zo wit. Dat is ook wel
1: wit-zwart
0: is
1: ook.
0: Wit is het. Ah. Ja. Maar humbug, beluga, ja, sommige zijn bedreigde soorten van...

0: The Randoms met Let's Get Rid of New York. Punk uit LA was dat en de B-kant van een single ABCD. Een moeilijke titel. Op het Danger House Records label. Het was eigenlijk een diss track en This Is Disrespect. Een afkorting daarvan van de West Coast Punk aan de East Coast Punk. En ik zie maar denken dat dat iets van de hip-hop was, dat East versus West Coast gedoe, want die zitten elkaar ook altijd af te maken in hun platen. Maar goed, de punkers, die vermalendijde punkers waren hun dus voor.
1: Welkom in Potage du Jour, aflevering 38 alweer. En allereerst wil ik toch eens even een dankwoordje uitbrengen aan onze trouwe luisteraars, want ja, zeker zijn we natuurlijk nooit, want er zijn geen objectieve cijfers.
0: Nee.
1: Maar ik heb toch het gevoel dat onze aanhang aan het groeien is en dat doet ons veel plezier.
0: Absoluut, ja.
1: Normaal gezien zou ik vandaag ook in het programma starten met mijn LP van de maand, maar ik zou daar nog eventjes mee willen wachten, want volgende week ben ik er niet en zal er ook een heruitzending zijn van dit programma. Dus de LP van de maand krijgt u dus later ingelepeld.
0: In september dan, hè?
1: Ja.

0: Origineel is het nummer I Love Her Still, I Always Will. Dat is in het woorden geschreven door Wally Tax en Ronald Splinter van de Nederlandse band The Outsiders in 1966. Dat was dus de Nederbeat-periode.
1: Ja.
0: Maar deze keer hoorde u de versie van The Liars. Ik vond dat deze band uit Boston wel even in de spotlight mocht staan deze week in Potage du Jour. Al was het maar omdat de frontman van The Liars, Jeff Monoman Connolly, het eerste weekend van augustus overleed aan kanker op 69-jarige leeftijd. Ja. Connolly die richtte in 1975 de band DMZ op en was toen al verantwoordelijk voor de eerste golf van garage rock, van de garage rock revival. Mm-hmm. En dat correspondeerde nogal goed met de eerste punkgarage in Amerika. In 1978 was het met DMZ al gedaan en vormde hij samen met enkele leden van die band The Liars. Okay. In de jaren 80 scoorde hij, ja, ik geloof dat het 83 was of zo, scoorde hij een underground hit met Help You Anne, werd veel gedraaid in het Lintfabriek toenertijd, en maakte hij twee sublieme LP's met The Liars, On Fire en Liars, Liars.

Funny Time of Year van Bette Gibbons en Rustin Man, die u beter kent als Paul Webb, de bassist van de jaren 80 band Talk Talk. Prachtig nummer vond ik dat, Sis. Ja. Die eeuwige tristesse van Bette Gibbons, die trage opbouw, een beetje folky zit erin, een beetje alternatieve rock en naar het einde toe... Ja, maar heel intens vond ik een nummer uit verder ook een zeer mooie LP Out of Season van Bette Gibbons en Rusty Man uit 2002.

0: uit de debuut-EP uit 2012 van Antwerpse band Dottir Slonza, wat zoveel betekent als kring van een dochter.
1: Oké.
0: U hoorde het nummer... U hoorde het nummer Imperative uit die EP Nurse You. De twee drijvende krachten achter deze band zijn de dames Isha Rutten, bekend van That's It, en Nele Palink van School is Cool.
1: Ja.
0: En samen maken ze vrouwelijke indie-pop, een beetje indie-volk ook, vind ik. Geflankeerd ook door andere dames, Hanna de Bakker, Sarah de Wilde, en de enige man op drums en percussie is Bootsy Butsen zelf.
1: Ah, okay, ja.
0: Het was ook Bootsy die mij deze plaat aanraadde, waarvoor mijn dank, Bootsy.
1: Ja, dat is meneer België, hè, op muziekvlak. Boots, ja.

0: Tony Joe White, grondlegger van de Swamp Rock, een mix van blues, country en soul, is dat en overleden in 2018. Het nummer dat u hoorde, Polk Salad Annie, werd onder andere later ook nog gecoverd door Elvis Presley in zijn live shows, denk ik. Mm. En het is ook de eerste keer in Potage Jour dat we eens een echte hit draaien. Hè? Iets dat iedereen kent, denk ik. Goed, maar het nummer gaat over een plattelandsmeisje uit een dysfunctioneel gezin. Moeder zit in de bak, haar vader is een profiteur in Luierik en haar broers stelen hun inkomen bij elkaar. En de bomma is bovendien opgegeten door een alligator. Enfin, een warm nest dus. En die salade waarvan sprake is gemaakt van een giftige plant die je meermaals moet afkoken om het gif eruit te krijgen. Dus ja, ik zou dan toch liever ons soepje eten. Dat is niet...
1: Ja.

Een combinatie van rammelende slacker rock met melancholische country-invloeden. En dat dan weer met alledaagse humoristische teksten. Zo kan je eigenlijk een beetje de muziek van MJ Linderman omschrijven. Zijn doorbraakalbum Manning Fireworks uit 2024, waar ook dit nummer Wristwatch uitkwam, werd meteen met grote lof ontvangen. Maar leuke nummers allemaal op die plaat. Maar de man is ook mee van alles bezig. Buiten zijn eigen project is hij ook de vaste gitarist bij de indieband Wednesday. En begeleidt hij ook Katie Crutchfield. Ik ken ze niet. Ik zou het eens moeten opzoeken. Ja. Met haar groep Waxahachie. Dit was dus MJ Linderman.

0: John Spencer, een kleine maand geleden stond hij nog in de Titty Twister op Shock.
1: En ja, fantastisch optreden.
0: Ja, ik vond het persoonlijk het beste optreden dat ik gezien heb het weekend. Maar ja, je hebt meer gezien dan ik. Je bent nog een dag extra ja. gegaan terwijl ik in pan lag in de tuin. Ja, John Spencer, Pussy Galore, daar is hij mee begonnen. Bosshawk en Heavy Trash, de John Spencer Blues Explosion, dat waren zijn vorige band, zowat. En momenteel is hij is bezig met John Spencer en de Hitmakers. Het is een mix van, ja, blues, garage, punk, diepzinnige teksten schrijven is niet meteen zijn ding. Doe de trash can, dat was zowat. Ja, dat was het. Maar een vet klinkend nummer daarentegen, een vet klinkend nummer maken daarentegen, dat kan hij wel.

0: The Morlocks, zo heet de groep, heeft zijn naam ontleend aan de fictieve ondergrondse menselijke soort uit de H.G. Wells klassieke science fiction roman, ja. The Time Machine, dat uitkwam in 1895, dat boek. Okay. Het waren bleke mens-aapachtige wezens die het licht schuwen en 's nachts jagen op voedsel van de Eloi. Maar dit terzijde. De band zelf is opgericht in 1984 in San Diego. En de Morlocks die staan bekend om hun rauwe, energieke garagerock geluid. Kon je wel horen. Ja. Toen ik de plaat kocht, kon ik er echt niet aan uit, Sven. Ik denk dat de persoon verantwoordelijk voor de persing en de opdruk van het label op de plaat aan verboden substanties zat.
1: Ja, ik denk het ook. Of hij kon niet lezen.
0: Of hij kon niet lezen. Het label vermeldt 45 toeren, terwijl de plaat op 33 is geperst. Ja. En de nummers op de hoes staan in een foutieve volgorde op de plaat. Klein zootje dus.
1: Ja, ja.
0: Misschien ging de titel van het nummer wel over de medewerker in de perserij. Born Loser, ik weet het niet. In ieder geval, origineel was dit een nummer van Murphy and the Mob uit 1966.

Sis, je hebt vorige week bij het nummer dat we gespeeld hebben van Condor Groepen al het hele verhaal gedaan over Nicolas Mortelmans, waar die sitar heeft leren spelen en waar die les mocht gaan volgen enzovoort. Dus we gaan hier niet in herhaling vallen. Maar Nicolas sitar Mortelmans heeft ondertussen wel een soort supergroep op Belgisch niveau opgericht met Tim van Hamel, Stef Kemmel Karlens, Rola van Kampenhout en Simon Segers. Uit Space van vorig jaar is die LP, hoorde u, Are You Really Here, There?

0: Deze man die staat bekend als de pionier in de wereldmuziek, omdat hij traditionele jazz fuseerde met Oosterse klanken. Ik heb het over Youssef Lateef. Werd geboren als William Emmanuel Huddleston. Maar hij veranderde zijn naam in 1949-1950, toen hij zich bekeerde tot de islam.
1: Ja.
0: En hij sloot zich aan bij de Ahmadiyya Moslimgemeenschap. En dus na zijn bekering nam hij de Arabische naam Youssef Abdul Lateef aan. Youssef betekent zowel als Jozef.
1: Mm-hmm.
0: En Lateef is de vriendelijke of zachtmoedige.
1: Ja,
0: ja. Lateef is een multi-instrumentalist die makkelijk de tenorsaxofoon inwisselt voor de fluit en de hobo, maar ook de fagot en de bamboefluit. En hij introduceerde dat, of deze instrumenten liever in de jazz.
1: Ja.
0: Hij mocht samenspelen met jazzlegendes zoals Dizzy Gillespie en Charles Mingus. En ja, won ook in zijn grote carrière verschillende awards.
1: Ja.
0: Hij was enorm productief, want hij nam een gigantisch aantal platen uit, waarvan meer dan 50 als bandleider.
1: Okay.
0: Maar hij heeft ook nog op evenveel platen meegespeeld als sessiemuzikant of als medemuzikant. Het nummer Metaphor, het eerste nummer dat u hoorde uit zijn debuutplaat Jazz Mood, kwam uit 1957 alweer.
1: Ja. En ons uurtje Potage Jour zit er weer al bijna op. Het wordt precies elke week korter dat uur. Of is het... ja. Maar goed, het zit er weer op. Volgende week hoort u mij dit opnieuw zeggen, want dan krijgt u een heruitzending van deze aflevering te horen. Volgende week zijn we er één keer niet. Dus zou zeggen tot volgende week. En de laatste voor vanavond is ook een plaat uitgebracht op het Black Jazz label. Black Jazz Records label in de tijd in de jaren 70. Walter Bishop met Soul Village. Tot volgende week.
0: Ja.

wat Cuba, dat was Juca Dance Drums. En daarmee zit de doos voor

Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM bij het ABC-darium. Sorry, de intro was wel langer dan gewoonlijk, want de Frank van de Doos was hier nog op de computer aan het prutsen. En dan durf ik niet goed presenteren, hè, als er volk is. Oké, dus we zijn aanbeland onder letter M. En we zijn gestart met The Milk Factory, met het nummer Verre Van. The Milk Factory met onder andere Edmund Lauret aan de gitaar. Edmund Lauret, ook van Nordman. En we gaan verder met Michel Gurevich en Aviva.

Voorlopig al mijn oddikkie van dit jaar. Ik denk niet dat de plaat dit jaar is uitgebracht, maar ik heb het dit jaar echt ontdekt, eigenlijk. Michelle Gurevich. We gaan verder met Midnight Sister.

Madhu met Zero over Jenny en daarvoor Midnight Sister met Sirens. En dan gaan we nu even naar de jaren 60 met The Moody Blues en Voices in the Sky.

Laura Marlin en I Feel Your Love. Toegegeven, ben niet altijd fan van haar stem, maar haar gitaarspel vind ik wel echt fantastisch. Doet me een beetje aan de fingerpicking van John Fay denken. En daarvoor was het een trouwe, oude getrouwe Björn Eriksson met Maxim Blewitt. Speciale shout-out naar de hoes. Echt een mooie hoes. Een beetje roos, vloeie foto van een naakte vrouw. Iets in mij zegt dat zijn moeder of zijn grootmoeder is, denk ik. En aan de achterkant een klein baalzeken is en een blote flieter. Ik denk dat dat een Björn is. En binnenin ook allemaal een collage van foto's van Eva, Alain, allez, heel de bende, entourage, familie van Eriksson. Echt een leuk attributje. En goede muziek natuurlijk. Nummer was Mexicali. We blijven in het vrouwelijke gezelschap na Laura Marlin, namelijk met Holly Miranda en het nummer Waves.

Ja, stevig nummer hoorde ik hier al in de studio. Marten, die is hier al in volle preparatie. Inderdaad, de Wall of Sound van My Bloody Valentine en het nummer I Only Sit. En daarvoor was het Mazzy Star met Blue Flower. Dan zijn we, ja, bijna... Ik heb nog twee nummertjes voor u. Ik hoop dat ik juist kan toekomen. Een elektronisch nummertje, Moderat... Met Reminder, ik heb dat gekozen vanwege de diepe stem die erin komt, die voor mij het nummer een beetje triest of melancholisch maakt. En daarna een korteke van een internet, Mos Def met Napoleon Dynamite. Bedankt om te luisteren, ik hoop dat jullie ervan genoten. Het was de letter M vandaag bij het abecedarium. En we gaan Moderat zijn diepe stem eens laten horen.

Het is niet Napoleon Dynamite geworden van Mos Def, maar Mos Def in samenwerking met Mass Attack in Eye Against Eye, want we hebben nog iets langer. Geniet ervan.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar. De Capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

0: Dat was al een primeur.
1: Goede ochtend.
0: Goedemorgen, luisteraar. Ja, het was al een primeur, de eerste keer dat we deze jingle mochten horen.
1: Ah, hier is onze laatkomer. Ja. Goedemorgen, Birgit.
2: Hallo.
1: Dag Astrid.
2: En hallo.
0: Astrid is er ook bij. We zijn met vier deze keer.
1: Oh, eens kijken, dan gaan we niet eens Birgit haar microfoon openzetten.
2: Jawel. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ik ben er.
1: Wat gaan we vandaag doen?
0: Plaatjes draaien.
1: Hoeveel?
0: Ja, zoveel als we maar kunnen.
1: Ik heb er één bij.
0: Oké. Okay. En wat is het onderwerp?
1: Weet ik niet. Ik dacht om een Russische plaat.
0: Oké. Okay.
1: Af, hè? Niemand kan dat horen, maar ik wel.
2: Ja, nu zijn we curieus, hè.
1: Ah ja, ja, ik weet van niks, hè. Ik weet van niks, hè. Oei, er staat hier weer veel te hard. En niet hier te kraken, ja. Ik weet van niks.
0: Goed, hou ons niet langer in spanning, meester van de muziek. Zeg het gewoon.
2: Ja, je had het toch doorgestuurd?
1: Ja, ja, ja.
2: Dat ging het
1: maar dat was gisterochtend.
2: En nu ben je het zelf vergeten.
1: En dus ondertussen al 24 uur voorbij.
2: Kijk.
0: Gelukkig weten wij het nog. Het Zwanenmeer.
1: Ja, het Zwanenmeer?
0: Ik weet het niet, Jan. Zeg het gewoon, jongen.
1: Als deze week 41 jaar de gebraden zwaan is, is het gebraden Zwanenmeer.
0: Ah, oké. Okay. Rust.
2: Ja, alleen dit is heel klassiek, hè?
1: Dit
2: klassiek
1: is,
2: ballet.
1: Klassiek ballet op de meest klassieke wijze, denk ik, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Dus we gaan bijna muziek luisteren op grootmoeders wijze.
2: Inderdaad.
0: Maar verkapt of
2: ballet.
0: Niet?
2: Dat was het ballet.
0: Verkapt ja. Kamer of niet?
1: Nee, dat is de woensdag. Woensdag gaan we het allemaal verkappen.
2: En deze, want ik had gelezen dat er een bewerkte versie is, omdat de eerste opvoering was geen succes. En toen is het herwerkt en dan heeft een andere componist dat herwerkt ook.
1: Oei, en wie? Toch weer in die Rimsky-Korsak of zo.
2: Nee, ik heb het wel volgens mij opgenoteerd. Mijn boekjes in mijn handtas. Maar en ik vroeg mij af, de versie die jij hebt, of dat een versie is die bewerkt is. Want van welk jaar is die? Want ik denk het wel, als die sowieso, ik zie dat er zo...
1: Deze plaat van welk jaar zou ze zijn? Het is gemokt in de Sovjet-Unie.
2: Juist, dat zag ik. Dus ik dacht dan, is het zeker daarna... Dus dan zal dit sowieso de herwerkte versie zijn als dit de versie voor de balletvoorstelling is.
1: Ja, dit is het complete ballet.
2: Ja.
1: Door, dat is hier allemaal weer in het Russisch, hè. Altijd hetzelfde, hè. Ah, hier, een vertaling. Dus we gaan luisteren naar een ballet in vier actes, gespeeld door het Moskou Radio Large Symphony Orchestra. Dat zal Bolshoi toestaan zijn... Nee, er is meer interessant.
0: Maar die, ik las het ook even snel op die Wikipedia. En die bewerkingen zijn ook al heel vroeg gebeurd. Dat was 1800
2: ja,
0: vroeg.
2: Ja.
0: En dat was er eentje die inderdaad geen succes had.
2: Ja.
0: Was een heel, het interesseerde mensen gewoon niet. Totdat er dan ook al in 1800 ergens ook een kerel...
2: Ik denk 20 jaar later.
0: Ja.
2: 20 jaar later is het herwerkt.
0: Dus heel, heel vroeg dat gebeurd was. En dan was het wel een succes.
2: Ja, voilà. Tot nu, want nu kan je ook nog gaan kijken in... Ik had het opgezocht in Antwerpen, in de Schouwburg. Geproduceerd door Music Hall. Maar dat is geloof ik een Moldavisch gezelschap of zo. En die voeren dat gewoon nog helemaal in de oude versie integraal op.
1: Volledig met tutus.
2: Ja, dat is volledig gewoon helemaal de versie die toen gemaakt is door die choreograaf. Ik heb die naam opgeschreven, moet ik ze ook even bekijken. En dan wordt dat nu nog, kan je daarnaar gaan kijken. Dus eigenlijk zit je naar een museumstuk te kijken. Het is in ieder geval iets waar ik nooit naar zal gaan kijken. Want dat interesseert me echt geen bal. Ik denk van ja, dans is wel... Om nou...
1: Maar dat is zo aangenaam dat je zo weer eens interesse gaat doen en dat is op de achtergrond sinds ze zo dat soort dingen aan doen.
2: Nee, maar ja, het is natuurlijk, het is natuurlijk klassieke dans. En die is, in principe is dans natuurlijk geëvolueerd. Hè? En dans is, er is van alles mee gebeurd. Alleen is er nog een stuk erfgoed wat altijd bewaard is gebleven. De klassieke dansers worden vaak nog zo opgeleid. Dus ja, die zijn dan ook al lang blij dat ze hun technieken nog eens tentoon kunnen spreiden. Want waarom moet je het anders doen? Dus ja, dan zit je eigenlijk wel echt naar een soort museumstuk te kijken. Maar ja, goed.
1: Het doet ook iets natuurlijk.
2: Het feit dat mensen daar nog...
1: Je van de mensen die in grotten krapen voor zo van die tekeningen veel, te zien. Van.
2: Dat veel mensen er nog... Ja, maar ik weet niet of je dat per definitie kan vergelijken. Ja, want dat is een levende kunst. Dus die tekeningen die zijn daar en die zijn daar gewoon. Hè? Dus dat is niet iets dat je... Dat is ook interessant om te bekijken. Ja, het is, je kan erover over discussiëren, maar... Ik vind het een beetje problematisch dat op dat dans nog altijd, ook als je als jong mens wil gaan dansen, jongen of meisje, dat je wel echt in eerste instantie zo hard wordt geconfronteerd met die klassieke danstechniek. Terwijl er is zoveel, zijn zoveel meer manieren van te dansen.
1: Zou dat ondertussen niet veranderd zijn? Want bijvoorbeeld toen ik in de tijd naar de muziekschool ging, was alles nog veel harder in een kader. Mijn kinderen gaan nu in de muziekschool en dat kader is echt volledig opengetrokken.
2: Nee, ik vind...
1: Het kan misschien van muziekschool tot muziekschool afhangen. Hè,
2: maar. Nee, maar natuurlijk heb je wel, kan je ook andere dansvormen doen, maar nog altijd bij de dansacademies. Of je moet categorisch kiezen voor een hedendaagse dansopleiding. Wat vroeger in Amsterdam was, maar die bestaat geloof ik niet meer. Word je toch nog altijd, als je met dansen wil bezighouden als jong iemand, kom je toch heel snel nog in die klassieke dans terecht. Dat je spitsen moet leren en bla bla bla. En ik persoonlijk, ik stel daar gewoon vragen bij.
1: Oh, ja.
2: Maar goed, dat was even mijn gedachte daarover.
1: Ik ben een soort van polytheïst op dat vlak. Hè. Dus ik vind dat zo het in stand houden van die oude tradities, volledig naast het compleet openbreken van... de dingen kan bestaan, want het ding is, als niemand die traditie in stand houdt, verdwijnt dat gewoon.
2: Ja.
1: En het is interessant, sommige mensen die vinden dat gewoon leuk.
2: Ja, maar ik
1: dus waarom zouden dat, hebben ze met genoeg mensen om...
2: Wat ik bedoel te zeggen is dat het vrij overheersend is.
1: Ah, zo, ja, dat je eigenlijk geen keus hebt.
2: Nou, er is
1: of,
2: wel...
1: Of het gevoel van weinig keus te hebben.
2: Het is toch nog vrij dominant. Het is nog vrij overheersend. En als je dan ook kijkt naar... de wereld is veel diverser geworden, dus je hebt ook heel veel... Ja, Aziatische mensen en zwarte mensen en zo. En dan heeft dat iets heel bizar, dat die allemaal per se in die westerse klassieke techniek, die ooit eind of half 1850 of zo is ontwikkeld, dat is daar, ik vind daar zo, ik stel me daar gewoon vragen bij. Van, ja. Want dat is nog vrij dominant aanwezig. Dus altijd als je dat zou willen, gaan dansen, dan moet je eigenlijk wel klassiek geschoold zijn ook. Terwijl die klassiek is ook maar gewoon verzonnen ooit.
1: Ah, ja,
2: dus
1: ja,
2: dat we zouden net zo goed een ander soort techniek...
1: Het is wel een techniek met oogkleppen, laten we zeggen. Hè, door het heel ster... heel ster inderdaad volgens bepaalde patronen. En als je daaruit valt, dan... Dat zit niet meer klassiek.
2: Klassieke danstechniek is echt een bepaalde techniek die in 1850 ontwikkeld is. Ja, toen was dat een ontwikkeling die wel modern was. Maar inmiddels zijn natuurlijk ook andere technieken gekomen. Maar het ding is dat het nog zo dominant is. En dat vind ik zo...
1: Ik zou het wel eens willen zien, want ik heb het nog nooit gezien.
2: Ah, ik zou ga kijken in de stad Schouwburg. Ja, ja. Kijk wat je ervan vindt.
0: Ik volg je ergens... De beide kanten wel een traditie moet blijven bestaan, maar in muziek zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, stel nu dat alles nog steeds door Monteverdi in de allereerste polyfone muziek zou bepaald worden, zo komt het een beetje over voor jou, denk ik. En dat is dan raar, als iedereen die muziek wil gaan maken, dat die allemaal moet en zal bij Monteverdi blijven en dan is er ook nog, er zijn ook wel wat nieuwe dingen.
2: Ik
0: en ook plus, als je een ballet ziet, Ik denk inderdaad, zonder nu altijd agressief te zijn, maar het is vrij saai, hè, als je een klassiek ballet ziet met dan diezelfde bewegingen. Dus wie gaat er naar kijken? Ja, die willen dan hetzelfde gerechtje altijd opnieuw zien. En oeh, dat heeft ze goed gedaan. Oeh, dat heeft hij goed gedaan. Dat we altijd al ons leven gezien hebben.
2: Dat heeft
0: terwijl, als je naar de modernere dansen kijkt, de voorstelling die ik gezien heb, ik denk dat je daar toch veel meer uithaalt en veel meer karakter en expressie en beleving en verwondering enzovoort uithaalt dan het steeds hetzelfde gerechtje te eten. Hè?
2: Nou ja, het is natuurlijk hetzelfde gerecht en heeft altijd wel succes. En ik denk dat is ook de reden, zo'n musical is een commerciële organisatie. Dus die weten gewoon, als ze dat programmeren, dan zit die zaal, Stad Schouwburg is toch een grote zaal, zit dan vol. Ja, dat mag. Inderdaad. Mm. Maar is het interessant om te gaan kijken als zelf, als iemand die dingen maakt of met dans bezig is, dan denk ik van, tja.
1: Eén of twee keer.
2: Ja. Eén keer, ja. En dan, ja, dus het is vooral dat het zo, er gaat ook natuurlijk nog heel veel geld naartoe. En alles, nou in dit geval is het een commercieel iets, maar dat is natuurlijk wel een staatgesponsorde dansgezelschap. Mm. En de mensen die eigenlijk innovatieve dingen willen doen, die krijgen geen geld of heel weinig. En dat erfgoed wat in stand gehouden moet worden met een gigantische corps de ballet en alles, daar gaan heel veel centen naartoe. Dus uiteindelijk is het ook een politieke keuze. Het is een politieke keuze om te zeggen, we houden met al die middelen dat erfgoed in stand en we doen geen of minimale middelen naar wat innovatief is. Dus dat is,
1: ja, ze moeten alle twee nog middelen sturen natuurlijk.
2: Dat is ook een politieke keuze. Ja. Dus ik denk dat de politieke keuze vandaag in Antwerpen wel duidelijk zou zijn. Dat is het in stand houden van dat.
1: Mm-hmm. dat zit al wel een stukje.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat is absoluut dat. Dus,
1: ik denk dat dit zelfs al een beetje te vooruitstrevend is voor de NVA.
2: Nee. Juist niet.
1: Die zijn nu bezig met de Rubenskant altijd terug op te laten voeren. Hè?
2: Nou, dat is in die lijn zit dit ook.
1: Nee, ik vind niet dat je Tchaikovsky mee...
2: Ik heb het niet over de muziek. Ik heb het over echt het ballet.
1: Het
2: soort ballet wat erop gedanst wordt. Maar natuurlijk zijn er ook andere versies van het Zwanenmeer.
1: Oh ja, zijn maar zeker. Natuurlijk. Ja.
2: Die zijn er ook. En dan ga je wel, dan neem je wat er is. En daar ga je mee spelen. Lijkt mij een interessanter gegeven. Maar dit is gewoon een integrale opvoering van zoals het was in 1890, volgens mij. Oh. En dan... Balletten, ik heb het niet over de muziek, hè? Ik heb het niet over de muziek.
1: Ja, okay,
2: ik heb het gewoon over de choreografie. Ik heb het puur over choreografie. Dus dat is eigenlijk een beetje waar ik mij dan vragen bij stel. Nou ja, in dit geval, als je naar een musical gaat kijken, het is commercieel. Dus ja, mensen betalen er graag een kaartje voor.
1: Je ziet ook zo die stukken van de volksdans terugkomen, dat ze zo met patronen maken op het...
2: Ja, tuurlijk. Kijk, in de tijd was die choreograaf die het heeft gemaakt, had toen wel nieuwe dingen verzonnen. In de tijd wel.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Nou, dat denk ik wel, dat is zo. Die heeft
1: een tutu met planen.
2: En natuurlijk, het is natuurlijk zwanen. Als we allemaal zwanen moeten in de Russische rijdansen, waren zwanen. Ik heb dat hier ook wel eens verteld. Ik heb Russische rijdans gedaan en daar deden we allemaal zwanen. Hè? Dat je met z'n allen op een rij, met rokken, met een ring, met een rooi oog. En wij deden dan allemaal zwanen in grote groep. Dus natuurlijk zit dat... Dat is allemaal daarin meegenomen en dat is op zich interessant.
0: Een zwarte zwaan.
2: Ja, inderdaad. Ja, je moet een beetje contrast hebben. Hè?
0: Want dat las ik dan ook bij de eerste variant waar je het over had. Daar was nog geen sprake van, maar de tweede variant hebben ze dan van alles toegevoegd. En pas later kwam die zwarte zwaan.
2: Ja,
0: en, het is ook opgenomen in een soort canon natuurlijk, want ja... Amerikaanse Hollywood, het is ook de Black Swan enzovoort. Is er
2: ja, later is het ook.
0: En, enzovoort. Het is een verschrikkelijk clichématig verhaal ook. Echt,
2: ja,
0: een
2: prins.
0: Over een slechte tovenaar.
2: Romantisch. En al een prins. Tovenaar,
1: het, ja. Het verhaal van een ballet is vaak bijkomstig. Het wanneer is hij geschreven, denk ik.
2: Maar ja,
1: 1875 is het besteld. Besteld door het Moskou Bolshoi Theater. Dus deze uitvoering is ook door de Moskou Bolshoi Symphony Orkest. Bolshoi is het groot, hè. En dan denk ik... 76... Hij was het volledig georchestreerd. In februari 1877 werd het uitgevoerd.
2: Ja, dat nou, was inderdaad die eerste uitvoering.
1: Sint-Petersburg.
2: Ja. En staat er dan ook in dat het inderdaad herwerkt is? Volgens mij 1918, eind 80 of 90 of zo.
1: Ja. Oh. Ik zie geen datum staan. Toch niet voorbij 1895. Oh, hier. Cooking in Station.
0: Ja, maar...
2: Maar goed, ik heb mijn gefocust natuurlijk weer op...
1: Staat dat het de basis blijft voor talloze interpretaties, maar dat is normaal. Hè.
2: Maar in ieder geval, ik had me natuurlijk gefocust op de dans en de muziek laat ik volledig bij jullie.
1: Je kunt eens luisteren, hè. We kunnen eens luisteren. Het zijn...
2: 1895 was het herwerkt. Door het Mariinsky Ballet. Een nieuwe choreografie ook. En Ricardo Drigo bewerkte de originele compositie tot de partituur zoals die nu nog gebruikt wordt.
1: Ja, hier staat het inderdaad. Het is de versie van 1895 die eigenlijk als basis dient voor alle volgende interpretaties, ja, blijkbaar.
2: Inderdaad, dus nou ja, dat was het ook.
1: Dus we een kant één lusten, we hebben 6 kanten voor de boeg.
0: Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong,

0: Hoe machtig is dat?
1: Ja.
2: Ja, zeker.
0: Ik kan dat met saaie tutu's zijn, maar yes, ja. Ik vind dat zalig, dus. Ja. Oh, die dynamiek dat erin zit, hè, dus.
2: Ja, het is een klassiek ballet, hè.
0: Ja, het is ook zo, ja. Ja, dat zeg je. Enorm veel dynamiek in, hè. Dus je hebt zo stille stukken die dan niet eens knal uitbarsten. Mm-hmm. Dat is altijd het moment dat iedereen zegt dat je muziek stil moet zetten.
1: Ja.
0: Inclusief de buurman.
2: Ja. Zeker. Ja, toen je meldde dat we het gingen hebben over het Zwanenmeer, had ik zelf een associatie. Ik ga nog wel eens in mijn vrije tijd op kerkhoven wandelen en zeker uitgestorven kerkhoven. Dat bestaat namelijk. Die worden omgevormd tot stilteplekken. Dat wil zeggen dat er eigenlijk... Er zijn begraafplaatsen die niet meer gebruikt worden om mensen in te begraven. Maar die dan te veel moeite kosten of te veel juridische toestanden vergen om afgebroken te worden. En dat is maar goed ook, want je hebt soms fenomenale kunstwerken aan die grafzerken ook natuurlijk.
0: Ik ben gewoon een fan van steen al.
2: Ja.
0: Verschillende steden.
2: Ja. Dus als je nog niet geweest bent, dan is Sint Fredegandus aan het Mechelseplein in Deurne-Noord daar. Is echt een moeite. Dat is zo'n afgesloten kerkhof dat gelukkig nog niet zo heel lang geleden tot erfgoed is verklaard. Dat men nu ook volop aan het opknappen is. En dat is dan heel merkwaardig, want je ziet dan heel oude grafzerken die helemaal ingestort zijn en kapot zijn, worden dan minutieus helemaal gerestaureerd. Ik weet niet of dat dan zo nodig is. Voor mij is de charme net van een ingestort ding even mooi dan het volkomen. Het ziet er helemaal nieuw uit. Het doet een beetje denken aan jouw balletverhaal. Zo. Al het geld gaat dan naartoe, naar iets van een type die dan in 1800, ik weet niet wat, gestorven is. Maar bij het rondwandelen daar ooit kwam ik op het graf van een zekere Henriette Janssens. Ik had de associatie omdat op haar grafsteen zie je een foto van een ballerina die heel droevig naar beneden kijkt en een beetje omcirkeld wordt door een zwanennek voor haar. Dus dat wil wel wat zeggen over de associatie ballet en Zwanenmeer. Het lijkt echt een absolute must om dat te doen overlappen. Nu, die Henriette Janssens, die ga je dan even opzoeken. Ze is niet zo bekend geworden dat ze een eigen Wikipedia heeft gekregen. Maar wat er wel mee is, ze heeft opgetreden in de Hippodroom. Daar is ze eigenlijk, het enige dat je kan vinden van haar, is dat ze in de Hippodroom heeft opgetreden.
0: Met beide.
2: De Hippodroom is dan weer het zeer beruchte gebouw tegenover het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Dat voor sommigen helaas in 1973 volledig gesloopt is. Het is gebouwd in 1903. En al in 1959 was het al als levensgevaarlijk verklaard. Dat had ook te maken met opkomst van televisie en andere manieren en radio. Men had ook minder succes daar. Maar zijn hoogtepunten heeft hij dus gekend in de jaren 20 en de jaren 30. En onze Henriette was een van de dames die daar optraden. Ze is geboren in 1897, dus dan was ze al ietsje ouder, denk ik, voor de ballerina-leeftijd. En dat verklaart waarom ze balletmeesteres is geworden. En een balletmeesteres die zorgde dan ervoor dat alles in kannen en kruiken liep. Het grappige is dat dan de balletdames van de Hippodroom daar, dat die genoemd werden de Hippodrome Girls door het lokale Antwerpse publiek. Dus dat zegt ook wel iets over hoe ballet beleefd werd. Het was volksvermaak, want de Hippodroom was eigenlijk een beetje een volkse manier om plezier aan het volk te geven, terwijl aan de overkant in het Museum voor Schone Kunsten, dat was deftiger. Dus de hoge hoeden gingen naar het Museum voor Schone Kunsten en de petten die gingen naar de hippodroom. En er kon wel tot 8000 man binnen in die hippodroom.
0: 8000?
2: Hallucinante plek, met een ronde, rond circusvorm eigenlijk. En dus al die mogelijke variëteits en... je kan het zo gek niet bedenken.
0: Maar dat is eigenlijk daar gespeeld. Een paardenrenbaan, hè?
2: Tja, de hippodroom werd het genoemd.
0: Of werd dat gewoon zo genoemd, zonder dat er paarden...
2: Nee, er waren paardenshows ook, want aan de zijkant was er een gebouw waar zelfs allemaal nog ringen in de muur waren, waar, waar paardenstallingen waren. En, en dat is het enige dat nog overblijft ook. Nu is er dan geen paarden meer, maar is er iets anders ook nog in die hippodroom. En ja, nu ik toch mijn lange uitleg bezig ben, kan ik dat veranderen mee. Ik heb nog... voorwerpen uit die hippodroom in mijn in bezit. Namelijk toen het in 1972 afgebroken werd. En dat ging toen nog met zo'n ijzeren bol die kwak door alles heen ging. Vond mijn vader en andere werkschuwtuig, zoals het genoemd werd, dat schandalig, omdat zo'n waardevol gebouw tegen de grond ging. Dus we zijn er nog binnen geweest, op het moment dat aan de andere kant die bol al door de muren ging. En daar vonden wij een soort vierkante, grotere glazen bakken. Die stonden daar gewoon, heel vuil en onder stof. Dus we hebben al die glazen bakken in ons autootje geladen. Ik moet toen 10 jaar geweest zijn, vond allemaal heel spectaculair. En ik heb nog altijd 3 van die bakken thuis.
0: Glazen bakken?
2: Glazen bakken.
0: Cool. Dat was voor de visjes.
2: Ja. Als ik vis, ik heb er nu groene plantjes in drijven. Van die waterplantjes heb ik erin drijven.
3: Tof. En weet je toevallig wat voor soort uitvoeringen daar plaatsvonden?
2: Je kan het zo gek niet bedenken, maar al die variété, humor, de Cissé en César variété, shows, musicals, inderdaad paarden, en dus ook ballet. En dus waarschijnlijk ook een beetje risqué, blote benen optredens, moet je je voorstellen. Dus pre-televisie, en we gaan een avondje uit en er was een show en er was wel van altijd alles iets te zien. Ik heb ook ooit eens geleerd dat er olifanten ook konden zien. Dus als die er waren, was dat de plek om ze, te tonen daar.
0: Een beetje een circus zo.
2: Ja, alle mogelijke varianten. En waarschijnlijk ook, misschien verouderde humor, maar toen nog echt lachende humor. Als je weet, ik bedoel, toen werd er echt nog gegaan om de avond echt te lachen, wat er was. Dat gebeurde nog collectief. Dat is iets wat een verdwenen is.
0: Ja. Dat weet ik eigenlijk niet.
3: Je hebt toch nog...
0: Ik denk dat toch niet iets verdwenen is. Ik ben vrij zeker dat dat niet verdwenen is.
3: Comedy is toch wel van alle tijden?
2: Ja, klopt. Comedy
0: is zelfs heel erg in. Ja. Van amateurtheater tot compleet platvloerse comedians.
2: Maar zat van mijn maat in het Antwerpstheater.
0: Wat is dat?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, klopt wel.
3: Ja.
0: Gisteren van die figuur, ik kom niet op de naam. Als ik op de naam kom, moet ik ook niet eens walgen. Die dan zo van die shows hebben kennen. Mm-hmm. Ja, ik zal me niet te diep nadenken, dan word ik nog ziek.
3: Ja, maar zo van die... Ik ben wel eens naar het heet niet echt Antwerpstheater, het heet zo...
2: Traantheater, Trekkeltheater.
3: Ja, je had het echt Antwerpse theater, maar die zoon, die heeft zo zijn eigen gezelschap nu. Mm-hmm. En ik ben wel eens een stuk naar daarvan gaan kijken. Ja, dat is echt een klucht. En dat is heel goed gedaan, want dat gaat supersnel. Dat is heel veel slapstick humor. Dus dat is echt wel...
2: Comedie en zo.
3: Het is natuurlijk heel... soms heb je ook wel zoiets van, oké, dan wordt dus echt heel erg gelachen met... Ja, waar ik dan niet per se meer moet lachen, maar op zich het tempo en de slapstick is echt wel heel strak gedaan en heel grappig. Super goede timing natuurlijk, want timing, humor is timing.
2: Ook. Ja, inderdaad, dat zijn inderdaad dan de erfgenamen van die grote shows in de jaren 20, 30, 40.
0: Ja. In ieder dorp is dus een amateurgezelschap. Mm-hmm. 90% kans dat geen opvoeren slapstick is.
2: Ja, een dolblazen komedie met in de hoofdrol.
3: Ja, dat is dan vaak zo, heel traag, is dat dan vaak weer.
0: Het zwanenweer is niet echt slapstick, hè?
3: Nou, het is nog iets, daar ga ik straks wel even over hebben, maar ik heb toevallig, was ik gestuit op een stukje, dat is de stervende zwaan, dat heeft niks met de... met de zwanenmeer te maken, maar er is wel een bruggetje, omdat Anna Pavlova heeft in het Zwanenmeer gespeeld. En daarna had zij alles te maken met de stervende zwaan. En dan is de stervende zwaan ook door een groep die zo... dat is een herengroep. En die doet zo'n soort parodie op klassiek ballet. En er is een filmpje van dat die gast dus ook... een soort parodie. Of een stervende zwaan doet is fantastisch. Het is heel grappig. Maar ik zal er straks nog even over, over uitweiden anders.
0: Mm-hmm. Het hele verhaal dat is dus niet gewoon zo'n soort van vluchtfantasieke escapisme. Er zit echt wel een dieper betekenis achter.
3: Welk verhaal?
0: Van het Zwanenmeer, hè.
2: Ja, maar zij was nu eventjes over de stervende zwaan bezig.
3: De stervende zwaan.
0: Ja, ja. Ah ja, ja, kreeg het.
3: Ja, dat, daar is ook...
0: Ik was gewoon een loopje aan het maken. Dus
3: ja, daar is ook wel een verwarring. Want ik heb ook altijd gedacht dat de stervende zwaan een stukje uit het Zwanenmeer was. Maar dat is niet. Het staat volledig los van elkaar.
2: En dat was dan speciaal voor die Pavlova geschreven.
3: Ja, dus Pavlova wilde een solo stuk hebben. En voor haar is dan De Stervende Zwaan gemaakt door de choreograaf, had ik het opgeschreven? Nou ja, weet ik nu even niet, zal ik zo opzoeken.
2: Omdat zij eigenlijk als een beetje de prima donna, de ballet...
3: Nou, zij was een hele populaire balletdanseres. Dus zij heeft in het Zwanenmeer ook gespeeld, maar daarna is ze ook in de Ballet Russe rond 1900 in Parijs. Is via Diaghilev gekomen. Okay. En zij was gewoon een hele populaire... Ze was een, ja, een
2: ster.
3: Een ster. Mm. Zij reisde rond over heel de wereld. Mm. En, of heel de wereld, waarschijnlijk Europa en Amerika. Mm. En en zij had gevraagd of er voor haar speciaal iets gemaakt kon worden. En dat is maar een stukje van 3,5 minuut. Ja.
0: Een klein dansje.
3: Een stervende zwaan. En dat is uiteindelijk, dat is een heel populair stuk, want dat wordt nog altijd
0: Heb je het geschreven?
3: Ja, dat ga ik zo even opzoeken. Ja. Dan ben ik even kwijt. Kijk ik even na.
0: Maar dus het Zwanenmeer?
3: Maar het Zwanenmeer...
0: Is een heel zwaar thema, hè?
3: Staat daar los van. Ja, of zwaar, het gewoon romantisch, hè?
0: Nee, totaal niet.
3: Meisje is zwaan en prins gaat haar trouwen. En een tovenaar wil dat niet. Nou, dan was het dan weer.
0: Ja, maar dat gaat eigenlijk over de melos van de zwaan. Is eigenlijk een reflectie van het Tchaikovsky. Van het harde lot van het meisje. De meisjes in de wereld.
3: De meisjes.
0: Dus het is helemaal geen escapisme. Ja. Het gaat eigenlijk echt wel over... Ja. Ja. Ja, de lotbestemming van de vrouw in de maatschappij.
3: Oké. Okay. Nou, laten we het daarop houden.
0: het is Tchaikovsky zelf, hè? Die dat verklaart.
3: Oké, okay. Nou, Tchaikovsky zal het wel weten. Maar goed, er zijn ook nog verschillende eindes geweest van het Zwanenmeer. Want er is een einde dat ze allebei dood gingen, de prins en de vrouw. Maar er zijn natuurlijk ook alternatieve eindes bedacht van dat ze alsnog doorleven of weet ik veel wat...
0: De happy ending. Normaal moeten ze sterven, zeker.
3: Zeker wel. Ja, normaal is het... Of normaal, het oorspronkelijk verhaal. En het oorspronkelijk verhaal is... Tenminste, dat stond op Wikipedia. Dat het eigenlijk een samenstelling is van verschillende sprookjes.
0: Ah ja, dat is vaker.
2: Ja, en het was ook echt heel anders. Want wat ik las, het nu bekende sinds de verwerking... is de tovenaar een bad guy geworden. Maar het eerste verhaal was hij een good guy. Ja. Het was veel positiever.
3: En die prins was een beetje een eikel toen.
2: Exact. En dat is dan omgedraaid omdat hij...
0: Koningshuis is zijn eigen gemoeite, ik hoor het al.
2: De prins moest natuurlijk voor de romantiek zorgen en het wegdromen van enzovoort. Ja. Enzovoort. Die Pavlova, lees ik, die heeft die stervende zwaan in haar leven hoeveel keer gespeeld? We gokken?
0: 700.
1: 150.
3: 1000.
2: 4000 keer. Alsjeblieft. 4000 keer.
3: Oh, dat was maar 3 minuten.
2: Ja,
0: dat is heerlijk. Dan verandert je leven ook gewoon compleet in de rol. Hè?
3: Ja. Maar want ze wilde op haar sterfbed wilde ze het kostuum van de stervende zwaan moest klaar liggen. En het staat ook op...
0: Is het gelukt? Is het al gekregen op een sterfbed?
3: Dat weet ik niet. Maar het zal wel bij haar in de buurt zijn geweest. Maar in ieder geval, ons bekende YouTube staat ook een filmpje van haar. Dat ze de stervende zwaan aan het doen is, een stukje. Het is wel heel tof om te zien eigenlijk.
2: Ja.
0: Stervende zwaan. Gewoon door het vervolg van die eerste acte lusteren. We zijn 4 actes, we zijn in een helft van de eerste gerokt.
2: Ja, overigens, we zullen even afronden. De schrijver was blijkbaar Michel Fokine.
3: Ja,
2: dingen. Hij heeft het dan geschreven in 1915 voor haar.
0: De stervende zwaan, hè?
3: Ja,
2: dat is dan terug die stervende zwaan.
0: Dat is de componist of de schrijver van het verhaal?
3: Nee, dat is de choreograaf.
0: Ah, ja.
2: Pavlova zelf, die geboren in Sint-Petersburg, 1881, gestorven in Den Haag.
3: Weet ik, ja.
2: Waarschijnlijk met haar pyjama aan, een zwanenpyjama, op 23 januari 1931.
3: Ja, in Den Haag.
0: 31, in Den Haag nog wel.
3: Naast het Hotel des Indes.

0: Ik zal nog even heel kort, want tenslotte had ik het opgezocht, met permissie, even een zijpad, of ook weer helemaal niet. Dus even terugkomend op de stervende zwaan, Anna Pavlova, die dat 4000 keer dus heeft gespeeld. En er is ook een film met haar gemaakt, De Domme van Portici.
1: Huh? Stomme.
0: De Stomme van Portici natuurlijk.
2: Ah, de
0: doofstomme Portici. En daar had Koen nog een verhaal over, maar daar zullen we dan nu niet op ingaan. Het heeft met de geschiedenis van Nederland en België te maken?
1: Ja, of? De onafhankelijkheid van België is begonnen met de opstand in Brussel. Was na een opera, tijdens een operavoorstelling, de Stomme van Portici.
0: Kijk,
1: waar nogal opgeroepen werd tot nationalistisch verzet. Ja. En men stormde naar buiten en toen begon het.
0: Ja.
1: De knokpartij.
0: Dat wist ik dan weer niet. Maar in ieder geval, daar is dus een film van gemaakt. En,
2: van de Stommenhof?
0: Ja, van met haar, want het gaat over een vissersvrouw die doofstom is, denk ik. En dat is Anna Pavlova in de hoofdrol.
2: Dat is wel een droom. Een doofstom viswerk.
1: Heel drukke handgebaren.
0: Maar dat is ook zo. Ze speelt het ook.
1: Dat is wel een goeie.
0: Ze speelt het ook zo. Ze speelt. Ik heb stukjes gekeken en het is zo heel druk gesticulerend, zo heel expressief, heel wat expressionistisch. Afijn. Maar waarom ik daarover even over heb, is omdat de regisseuse een vrouw was, Lois Weber. En daar had ik nog nooit van gehoord, wat niet zo gek is. Want nu wordt er een beetje terug in musea, wordt daar wel aandacht aan besteed aan haar. Maar zij was eigenlijk een zeer succesvolle vrouwelijke regisseur. Voor de tijd dat de grote studio's in Amerika opkwamen. Ze had ook een eigen filmstudio. En ze heeft iets van 400 films, ik weet het niet, 150 films gemaakt. Oh. En ze is zeer ook succesvol. Ja. En ze produceerde, ze schreef. Ze heeft ook nog wel geacteerd, geloof ik. Ze deed van alles zelf. En ze heeft ook bepaalde technieken verzonnen. Mm-hmm. Zo split screen deed zij. En ook zo mixen. Want in die, dus dat je zo'n achtergrond hebt. En iemand aan de voorkant. En dat is dan later samen gemixt.
1: De dubbele focus.
0: Ook. Ja, ik weet niet precies hoe dat dan heet. Mm-hmm. Ja. En er is zo'n, dit is dan een stukje ook uit die film. Dat Anna Pavlova echt zo lijkt. In haar eentje helemaal lijkt te zweven en alles. Maar dan hebben ze natuurlijk zo gefilmd dat degene die daar, dat er iemand achter staat die haar helpt, maar die zie je dan niet. Dus ja, het was eigenlijk wel een belangrijke filmmaakster is het geweest.
2: Welke tijd zitten we in, zo ongeveer?
0: Ik denk 1910.
2: Ah, echt heel vroeg.
1: De fin de siècle vlak voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat was een heel merkwaardige explosie van creativiteit. Want de film was eigenlijk pas uitgevonden. En toch, poef.
0: Juist,
1: Want die Pavlova, slimme madame, hè, die richtte heel snel haar eigen balletgezelschap op.
0: Ook dat.
1: Waarom? Omdat ze eigenlijk tegenwerking kregen. Niet de stukken kon spelen die ze wou en moest spelen wat ze niet wou. Ze dacht van, oké, gasten, bol af, ik doe mijn eigen ding wel. Ja. Ik koop dan een landgoed in Nederland. En die hun eigen balletschool enzovoort.
0: Ja.
1: En die vraagt hem waarschijnlijk om samenwerking van... wat? Film? Interessant. Jij komt naar mij in een speciaal rijdende studio voor ontwikkeld. En zij werd dan tot 3 uur per dag werd zij gefilmd. Dus die wist echt wel heel snel heel interessant.
2: Dus eigenlijk de eerste influencer dan?
1: Ja.
2: Zichzelf gewoon constant liet filmen. En...
0: Nee, ze liet zich niet constant filmen. Dat was om het filmen mogelijk te maken. Ze had natuurlijk een heel druk tournee. Dus ze had geen tijd om 3 maanden in Amerika te gaan zitten. Want Lois Weber was een Amerikaanse filmregisseuse. Ze had geen tijd of ook zelfs niet om 2 maanden ergens te gaan zitten om te filmen. Dus om het mogelijk te maken dat zij de hoofdrol speelde, werd er een rijdende studio gebouwd, zodat zij zich naast haar optredens kon vrijmaken om te spelen in die film.
2: Dat is geniaal.
0: En er is een mooie foto ook, had ik ook gezien, van een tijdens een scène, dat er een overleg is tussen Lois Weber en haar. Ja, over een scène. Twee vrouwen die eigenlijk zeer succesvol waren en creatief waren zoals ze dat wilden. En Louise Weber heeft ook echt haar laatste film. Was ook heel erg gericht op op de rol van de vrouw en de machtsverhoudingen tussen man en vrouw. Maar die is dan ook, die laatste film, dat is dan ook dus tegengewerkt. En dat is dan uiteindelijk...
2: Het thema van de Zwanemeer is eigenlijk ook een beetje een vast thema hier in haar het repertoire dan, een beetje het lot van de vrouwen.
0: Ik zie niet de link, want ik had het nu over Lois Weber, dat is de regisseuse.
2: Jammer gezegd, toch juist.
0: Ik ben gesprongen
2: van. De rol van de vrouw in de. En daar gaat Zwanenmeertig ook over.
0: Dat zie ik niet zo, maar goed. Als
2: jij Tchaikovsky wel.
0: Ja, oké, okay, maar als jij dat zo graag wil zien, is dat goed. Maar ik voel. Ik zie de link persoonlijk niet, maar dan goed. We leven in een free world. Dus bij deze. Dus dat was even een zijpaadje wat ik bewandeld had. Dat vond ik eigenlijk wel fijn, want ik kende Louise Weber ook niet. En zo heb ik haar leren kennen.
1: En de luisteraar ook. Jan, hoe zit het met onze timing van die busselplaten die we op de platendraaier gooien? We zijn nu aan act en we hebben net overigens geëindigd met dat ene welbekende stukje.
3: was het twee?
1: Dat was het 13e act, geloof ik. Hè?
3: Dat is
1: een gokje.
3: Oh, nee, het was nummer 9, de finale.
1: Dat
3: was gewoon de finale van het eerste act. De finale, of de eerste act noemt dat ook gewoon Andante.
1: Dus nu beginnen we pas aan de tweede.
3: Nu beginnen we aan de tweede
1: act. Ja. Wat wil zeggen dat we het waarschijnlijk niet gaan halen voor het einde van dit programma?
3: Wel, het zijn 6 kanten en dan hebben we zometeen een derde kant gehad. Dus dan gaan we volgende week nog 3 kanten spelen.
1: Oké, top.
3: Ja, zoiets.

0: Platten erop.
1: Dit was de tweede bedrijf.
2: Je kan eens kijken, hè. Je kan eens kijken. Als de plaat stopt met draaien, dan kunnen we dat zien, hè.
1: Niet mee met herinneren dat we in het tweede bedrijf zaten.
2: Ja, we zaten in het tweede bedrijf. Hier, act 2, is dat we bij begonnen met deze kant. En we zijn tot nummer 4, het Allegro Moderat. Nummer 5, Pas d'Action. Maar Pas d'Action, dat is niet dat er geen actie is, hè.
1: Is dat een soort pas de deux, maar dan...
2: ja, gewoon, waarschijnlijk niet meer.
1: Met...
2: Het klinkt zo gelijk, ja,
1: Pas d'Action. Corps du ballet. Dus,
2: En dan gaan we verder. Met het einde van act 2.
1: Oké.
2: Een klein stukje. Oh ja, en dan wordt het onderbroken en begint act 3.
1: Ja, misschien lukt het net.
3: Als we het nog halen, want het is natuurlijk nog maar 7,5 minuut.
2: Wow, act 2, dat gaat lukken. Act 3, dat weet ik niet.
3: maar in ieder geval, het is Kazangweek, Kiaraweek. Ja. Dus de kans is heel groot dat om 1 uur dat Kazang begint. Indien niet, dan lopen we nog een beetje uit, zoals vaker. Ondertussen wordt de blijdkant X klaargezet en hoort u naar Tchaikovsky.

0: Radio Centraal, 106.7, Megahertz in Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Voor ik begin over iets anders. U luistert naar Hildegard van Bingen, waar ik zo dadelijk iets over ga vertellen. Daarvoor wil ik eerst een minuut stilte voor de minimum 300 hectare hoge venen die we verloren zijn en de misschien vandaag 11 berkenbomen bij de Gietschotelij en de Draakhoflaan en de Boekenberglei in Deurne. Deze bomenkap is het laatste deel van de grote bomenkap die vorig jaar 50 of 60 berkenbomen hebben omgekapt. En deze is gepland voor de heraanleg van het openbaar domein, vernieuwingen, varioleringen en de aanleg van tramsporen. Er zijn heel wat actiegroepen samengekomen, zoals het juiste spoor en vooral buurtbewoners en mensen die emotioneel betrokken zijn. We heel wat moeite al gedaan, maar helaas hebben ze besloten om de kap toch door te laten gaan. Gisteravond was er een groot protest met veel trommels en lawaai en liefde. Ik ben daar juist gaan kijken, een half uur geleden ongeveer, wat de stand van zaken is. En er is nog niets gebeurd. Er zijn enkel hekken in de grond aan het kloppen voor de werken, zodat voetgangers en fietsers langs de kant door kunnen en een beetje stenen uit de grond aan het halen. Maar het gaat heel moeizaam. Dus ik vraag me af of het vandaag gaat gebeuren of het überhaupt misschien gaat gebeuren. Maar in ieder geval, als mensen zich nog geroepen voelen voor enige actie tot verzet of protest of enige rouw of schaduw, dan zou ik zeker gaan. Dus voilà, je kan nog een laatste groet doen. Het is ja, heel zielig. Ik heb een paar afleveringen geleden, denk ik, ook een minuut stilte gedaan over in het laatste decennium de bomen die in Antwerpen stad alleen zijn verloren voor redenen die ik niet goed genoeg vind, eigenlijk. Of ja, wat is een reden die goed genoeg is om een hele reeks bomen om te kappen? Ook dat ik niet genoeg op de hoogte was. Dus dat vond ik jammer van mezelf en misschien ook mijn omgeving. Zoals bij het Noordkasteel in Sint-Annabos had ik daar niet op tijd door. Dat vind ik heel gek, eigenlijk. Maar dat zal misschien meer aan mij liggen dan. Voilà. Ik denk dat verder iedereen wel hetzelfde daar misschien van weet. Overdenkt is iets anders. Over de hoge venen. Deze nacht heeft geregend, joepie. Maar nog niet goed genoeg. Ik denk dat het de tweede grootste bosbrand is van België ooit. Want er was er één, dacht ik, in 1911 van 3900 hectare. Maar ik denk dat we helaas deze getal zullen overschrijden. Oké, minuut stilte.

Een wezen van 1233 kilometer lang. Een van de langste van Europa. Er ligt 695 kilometer van dit wezen in Duitsland, waar ook het grootste stroomgebied ligt. 376 kilometer ligt in Zwitserland en 161 kilometer in Nederland. Het gaat over de Rijn, de rivier de Rijn, de voorrijn, de achterrijn, de hinterrijn. Zijn bron begint in Zwitserland, in de Alpen bij het Thomaszeemeer, waar de voorrijn ontspringt, zo noemen ze die in dat gebied, en bij Reichenau, waar de voorrijn en de achterrijn samenkomen. De rivier eindigt dus 1233 kilometer verder in Nederland in de Noordzee. Daar is de monding in de Hoek van Holland. Deze rivier was zeer belangrijk voor vele mensen doorheen vele jaren, vele culturen. En waarom mijn persoonlijke keuze om het nu over de Rijn te hebben, is omdat ik over Hildegard van Bingen, naar wie je nu op de achtergrond of daar juist luisterde, aan het lezen was en onderzoek deed en ontdekte dat zij eigenlijk een soort van koningin in haar tijd van de Rijn was, symbolisch. Zij had een grote relatie met de Rijn en heeft eigenlijk heel veel betekend voor het deel waar zij is op, waar zij heeft merendeel van haar leven heeft geleefd voor de Rijn, qua handel, economie en ecologie.

Ik wou dus kei graag Bingen gaan bezoeken, waar dat Hildegard dus een groot deel van haar leven heeft gewoond, geleefd, in de abdij, in twee soorten abdijs heeft gezeten. Eén abdij is nu eigenlijk toegewijd naar haar. En die kan je ook bezoeken. Je kan ook in het klooster slapen. Wel voor een prijsje, maar misschien de moeite. Ik ben daar niet aan het slapen. Maar ik heb daar wel buiten en binnen veel mensen ontmoet. Voornamelijk vrouwen. Ik ben naar de Rijn gegaan met fiets. Niet helemaal van hier. Ik ben met de fiets op de trein naar Keulen gegaan. En dan ben ik van Keulen beginnen fietsen naar Bingen. Dat is eigenlijk gewoon heel de tijd de Rijn volgen. En daar zit je ook op de Eurovelo route 6. Dus Europa heeft wel de grote routewegen of de grote paden. Dat is voor wandelaars, heb je dat ook voor de fiets. En dat heet Eurovelo route. En dan het nummer van de weg. Dat is zeker een aanrader voor mensen die dat leuk vinden om fietstochten te doen. Je hebt er heel veel verschillende. Dus die van de monding van de Rijn tot de bron van de Rijn is de Eurovelo route 6. Dan heb je ook nog andere. Ik zeg dat even, dat ik dat een goede aanrader vind. Dus de Eurovelo route heeft een eigen website en waar je een kaart hebt en dan kan je allemaal gekleurde lijnen zien. En dat zijn verschillende soorten routes. Eén die blijkbaar ook heel interessant is, is die van de Noordzee naar de Zwarte Zee. En dat is de... Ik ben een nummer aan het zoeken. Dat is de Eurovelo route 6. En wat zei ik? Die van de Rijn is 15. Mijn excuses. Ja, die van de Rijn is dus heel goed, of dat ging eigenlijk heel vlot, maar omdat hij eigenlijk heel de tijd de rivier volgt, dus je moet nooit eigenlijk naar boven of naar beneden, je fietst eigenlijk op vlakke wegen die goed in orde zijn, en je bent echt heel de tijd naast de rivier. Wat denk ik toch wel, dat heeft me wel een rustig gevoel altijd gegeven. En er zijn ook heel veel slaapplekken, wildkampeeropties, vind ik, die ik heb gevonden. Of wel grappige campings langs de rivier. En iedereen heeft wel een verhaal altijd over alles. Dus er zijn heel veel folklore die dan naar boven komen of zo, onderweg. Of narratieven van dat landschap. Op een gegeven moment denk ik wel dat ik door had dat ik het beste stukje had voor dat punt in Duitsland van de Rijn, omdat tussen Keulen en Bingen, Bingen zou ik voor Frankfurt, of dat is eigenlijk het meest natuurlijke deel, waar ook nog veel wilde dieren zitten. En verder heb je zo, ja, Keulen en zo is veel industrieler, en Frankfurt en daarachter zeker. Dus een aanrader. Het is een soort van pelgrimstocht misschien naar Bingen. Ik wou eigenlijk graag audio's opnemen van de planten van waar Hildegard over spreekt. Want zij is, situering misschien, maar ik heb al een paar keer over haar gepraat. Zij is momenteel mijn hoofdfocus, maar ik lees ook andere dingen over andere mensen. Zij is dus een abdis. Zij is een verantwoordelijke geweest voor hun klooster. Heeft vele liederen voor de kerk geschreven. Zij is een cosmoloog, een psycholoog, een herborist. Zij heeft denk ik ook al mensen genezen. Zij heeft vele visioenen over het leven, over God. En zij heeft dus veel eigen schriften of eigen boeken geschreven. Je hebt de Book of Visions and Dreams, je hebt de Physica, dagboeken. Het is zeer interessant om ook een tijds,
tijdssituering te hebben van het landschap toen. Zij daar in Bingen zelf is er eigenlijk niet zoveel te doen. Vooral zo wat je krijgt als je meer het richting van Zwitserland fietst langs de rivier, dat er meer en meer gewoon van die typische Duitse huizen en cultuur is. Maar in Bingen was het interessante was... Allee, 17 september is trouwens Hildegard haar verjaardag en staat heel dat dorp in rep en roer. Dus dat is zeker een aanrader. Maar hele... dat instituut of dat klooster bestaat nog steeds en dat ligt eigenlijk in Eibingen. Dus je hebt de Bingen aan, zeg maar, aan de rechterkant, de Rijn loopt erdoor en dan aan de linkerkant heb je Eibingen of Rheingau, of moet ik even dubbel checken. Dat zijn twee dorpjes en dus bij Eibingen, bovenop de heuvel van de vallei, zeg maar, ligt het klooster. Maar ze heeft ook in Bingen zelf gezeten veel. En daar heeft ze eigenlijk in het begin heel hard gewerkt rond de havencultuur en de economie van Bingen zelf. Omdat ze verschillende connecties had met andere dorpen. En dan is ze naar Eibingen gegaan, omdat het klooster daar... Geen idee meer waarom. Maar daar heeft ze eigenlijk 30 jaar non geweest. Of abdis. En dat kan je nog steeds bezoeken. Echt een aanrader. Het is een super mooi klooster. Een super mooie kerk aan de klooster. Ook een fijne museumshop waar ze dus alle producten waar Hildegard over sprak of die moet maken, verkopen. Zo die de nonnen daar nog steeds maken, want het klooster ligt eigenlijk midden in een... In een wijngaard en daar rond is ook een bloementuin en allemaal velden en appelbomen. En die onderhouden dat daar. Die maken ook zeep, zoals in vele kloosters. Maar die maken dus heel veel wijn, want het is ook de Riesling-cultuur. En Hildegard spreekt heel veel over wijn in haar geneeskunde of herboriste geschriften. Omdat wijn in combinatie met heel veel kruiden op verschillende manieren eigenlijk helende krachten heeft. En in een museumshop kan je dus ook verschillende soorten wijnen van die streek kopen, die zij maken. Je hebt Riesling of die rode wijn. Maar ik drink geen alcohol, dus ik heb me daar niet in verdiept. Dus dat vond ik even... wel ook een lastige situatie, want je zit wel zo in een van de enigste dingen van die cultuur daar. Maar onder andere ook heel veel boeken dat zij heeft geschreven, maar ook over... Allee, het gaat over haar, maar het heeft ook dingen gewoon over God en de Bijbel en andere pionieren. Maar heel veel schriften van haar vind je daar wel allemaal in het Duits. Wie geen Duits wilt, kan dat gewoon online vinden. Bestellen. Er is in, over haar schriften is er in Deurne-Zuid ook een winkel die heel veel producten van Hildegard verkoopt in boeken. Dat heet de Speldboutique. Dus daar kan je ook altijd naartoe. Dat is bij, het, bij de Groene Hoek. Wat je ook nog kan vinden in de winkels en dus al haar kruiden waar zij over spreekt, is bijvoorbeeld brandnetel, hennep, koekjes of speld. Heel veel over speld, omdat zij echt heel veel heeft geschreven over speld en vindt dat dat een van de beste tarwes is die heel helend werken en heel veel eigenschappen hebben. Heel veel crèmes van specifieke planten. Wat ik heel bijzonder vind, is dat er zo een duidelijke eigen stijl zit in haar manier van keuzes over welke kruiden zij heeft gestudeerd of spreekt. Want die vind ik niet meteen terug in andere boeken. Er zit duidelijk een focus op verschillende planten. Dus dat vond ik ook... Het is in Duits, dus ik was heel vaak zo in de war van... Over welke planten gaat het nu? Want wat ik mooi vind, ik heb wel door deze reis de Duitse taal beter
begrepen waarom dat ik die mooi kan vinden. En echt lang getwijfeld om een boek van haar in het Duits te kopen. Heb ik niet gedaan. Maar die woorden vind ik eigenlijk super grappig. Maar super moeilijk, maar uiteindelijk heb ik er één in het Engels gekocht. Omdat ik hier het benieuwdst, I don't know, wat was. En dat is Hildegard van Bingen's Psychica. Nee, what the fuck, sorry. Fysica. ik was hier eigenlijk het meest nieuwsgierig naar, omdat erbij stond dat zij bij de beschrijving dat dit denk ik haar derde boek was en waarin zij eigenlijk heel veel schrijft over alle soorten kruiden, maar ook over dieren, dus eigenlijk planten, dieren, elementen, gesteente, edelstenen en onze relatie daar allemaal toe. Dus dat vond ik super concreet en duidelijk, zonder dat hij direct eigenlijk aan God vasthangt. Omdat eigenlijk de andere geschriften heel hard eigenlijk gefocust zijn op je overgeven aan God en al die dingen. Want persoonlijk is mijn insteek van wat ik al weet van haar in haar geschrift heb gezien, denk ik dat zij eigenlijk gewoon super intelligent was en heel nieuwsgierig en onderzoekend, maar dat zij misschien het moeite had met dat neer te schrijven of die zelfzekerheid te vinden daarin. En dat staat ook zo in haar boek bij Visions of Dreams, dat eigenlijk een soort van vision opeens had, waarin dat een engel of God heeft gezegd van, je moet dit neerschrijven, al jouw... wat is visions in het Nederlands? Ja, al die visions moet je neerschrijven. En dan is hij eigenlijk veel meer beginnen schrijven. Dus, ja. Dus dat vind ik wel gek. Zij heeft al visions vanaf haar 11, waarin ze eigenlijk schrijft over relaties dat wij hebben met de hemel, met de natuur, met de mens, hoe wij beter kunnen zijn, wat wij exact moeten doen als wij ons in groep slecht voelen. En eigenlijk heel veel dingen daar rond die verder dan gaan dan eigenlijk u keren tot God, maar meer zo ook over cosmologie, psychologie, wat ik eerder zei. Oké, maar dus ik heb het boek Fysica omdat ik dacht, dat is het minst verbonden. Zo heel tijd over God. Dus hier zijn 9 hoofdstukken. Je hebt planten, elementen, bomen, stenen, vissen, vogels, dieren, reptielen en metalen. Ik was super enthousiast en dan deed ik dat open toen het thuis aankwam. En dat lijkt eigenlijk, om eerlijk te zijn, een beetje op een kinderheksenboek. I kinda like that, maar ook helemaal niet, omdat ik dacht dat het eigenlijk... Nee, ik dacht eigenlijk dat het een klein beetje zo serieuzer was of zo, of echt filosofisch, of echt een leer. En hier twijfel ik gewoon soms of zij een mopje maakt of niet. Ook helemaal oké. Zij heeft eigenlijk in het boek een soort van... ik weet niet of dat zij dat heeft verzonnen of dat dat een soort van leer is, maar ik zie geen referentie. Heeft hij elke soort van opdeling gemaakt hoe je al deze elementen kunt onderverdelen tussen verschillende eigenschappen en zo kunt bepalen tot welke categorie elk deel hoort. Dat vind ik wel interessant, die manier van denken. Dus zo zijn er voor planten bijvoorbeeld, heeft er elk verdeeld van, oké, sommige planten die groeien door lucht, door frisse lucht. En deze planten die heel veel lucht en zuurstof nodig hebben, zijn lief en vriendelijk en die zijn goed verteerbaar en die hebben een soort van, die bezitten een soort van gelukkige natuur en dus die produceren ook geluk in iedereen wie dat eet. dus je hebt bijvoorbeeld, daar is een ding, je hebt ook sommige earth has sweat and moisture and juice. Dus
eigenlijk de planten die groeien in gebieden waar dat de aarde heel sweaty en vochtig is en waar dat de aarde eigenlijk die planten beschadigt. Dus denk aan een pot aarde. Mijn plant binnen een huis die is wat vies is. Dat is... die geven eigenlijk een soort van... Hoe zeg je dat? Een soort van poison op u. Dus dan noemt ze die earthy plants. Je hebt ook nog hot en cold. Dus elke soort plant is warm of koud. En dat geeft dus de betekenis van de geest van die plant ten opzichte van je lichaam. Dus je hebt juist zo die twee soorten nodig om een balans per persoon, per plant te hebben. Ik vind het even niet meer waarom die ene, wat dat betekent, hot en cold. Dus wanneer dat een plant... Ja, er zijn eigenlijk heel veel eigenschappen. Dus een hot plant of een warme plant heeft eigenlijk heel veel kracht. En een koude plant heeft niet zoveel krachten, maar hij gaat veel dieper dan dat. Maar ik ben niet goed uitleggen. Maar dus dan gaat dat bijvoorbeeld over... Ik zal een voorbeeld van een plant vertellen die niet te lang is. Er zijn sommige planten die echt heel diep gaan en andere niet zo. Maar dus bijvoorbeeld peper, zwarte peper, is heel warm en droog. Dat bezit heel veel kracht, zeg maar. Dus dat is die hot, dat warmte. En ja, het is gewoon een droge smaak ook. En een droog soort kruid. Het bezit eigenlijk superveel kracht om iemand pijn te doen, wie dat daar veel van eet. En vermoord, zeg maar, of ja, vernietigt eigenlijk zo de positieve krachten van de geest van een persoon. En maakt eigenlijk slechte humors aan. Wanneer dan iemand eigenlijk niet echt eten wilt eten of geen trek heeft, maar je kan wel een peper eten omdat dat u wel de kracht geeft om terug goesting te krijgen. Vooral in brood. Ja, ik ben aan het vertalen ondertussen, dus het is een beetje moeilijk. Maar heb je bijvoorbeeld komijn. Dat is droog en een gecontroleerde hitte. Dus het maakt niet uit hoe je die eet. Die is heel goed en bruikbaar en gezond voor een persoon om die te verteren. Het is niet erg voor een persoon dat pijn heeft aan zijn hart. Want het maakt niet je hart helemaal warm, maar wel een beetje, waardoor het constant blijft. Dus een beetje over het spirituele van dat. Het spirituele van dat warmt je op, dat geeft je energie, komijn. Dus goed voor een

Maar zij heeft dus... Vogels heb ik eerder, omdat die gewoon... bij u tot bij u kunnen geraken, zoals een vleermuis. Een vleermuis is dus warmer dan... is meer warmer dan koud. Het heeft een soort van warmte en dagtijd. En het vliegt terwijl het zo luchtspirit en activiteiten zoekt terwijl andere mensen slapen. Als iemand jaundice heeft, moet je een bad vriendelijk proberen te pakken. Dat hij niet doodgaat, dan moet je zijn benen aan elkaar knopen. En dan de achterkant van de vleermuis met de rug naar de persoon. Dus rug tegen rug eigenlijk, die vleermuisrug tegen de mensenrug doen. En na een tijdje moet je die er terug van elkaar halen. En moet je die vleermuis vastbinden op de maag. En dan moet je wachten tot de vleermuis... sterft. Ik weet niet wat jouw dice is. Oeps. Maar dus dat zijn zo van die dingen dat hij dan heeft geschreven. En dat gaat ook over vogels. Je hebt dus ook nog een heel hoofdstuk over dieren, over beren, panters, tijgers, honden, wolven, linksen, katten, walvissen, muizen, reptielen. Tarantula's. Ja. En dan over nog stenen, koper, zilver, lood. Want zij... ik ga eerst nog een lied van haar opzetten. Maar zij heeft eigenlijk ook een grote relatie met stenen. En dat is zeker ook te zien als je het klooster gaat bezoeken of de plek waar haar relieken staan. Eigenlijk...

Dus Hildegard heeft eigenlijk is dus eigenlijk ja, veel posities. Zij is een mystica, componiste, natuurkundige, cosmoloog, fysioloog. En dus de Sibylle van de Rijn. Zij heeft lang geleefd rond het Rijnlandgebied en de nabijgelegen riviergebieden. En daar

voelt eigenlijk de omgeving, en was dat toen ook al, dat er eigenlijk een geestelijke en cultureel erfgoed diep met de Rijn en de Nahe, dat is eigenlijk een zijrivier van de Rijn waar zij heeft gewoond, echt naast Bingen, die uitmondt in de Rijn, is verbonden. Die Nahe-rivier loopt eigenlijk zeg maar langs Bingen zelf. Je hebt Bingen en dan heb je Nahe en die loopt loodrecht op de Rijn. En daarnaast is Dissi Bodenberg. En daar heeft ze eigenlijk de eerste 40 levensjaren in een klooster geleefd. En dan rond 1150 of 1150 heeft zij dit klooster verlaten om een eigen vrouwenklooster te stichten op de Rupertsberg in Bingen am Rijn, aan de oever van de Rijn. Op de Rupertsberg was zij abdis tot haar dood, 17 september 1179. Dus. Het klooster waar ik ben geweest is bij Rudesheim. Dat is aan de andere kant naast Eibingen. Waar zij ook 30 jaar heeft gewoond. En dus onder het, toen zij gestorven is, niemand weet hoe zij gestorven is. Zij heeft altijd een visioen gehad dat als ze stierf, dat er een soort van groot licht haar kwam halen en dat er rond haar een zee van vlammen was. En er zijn gewoon geen geschriften over zij die gestorven is. Het enige wat er wel is, is dat er een uitvaart was toen zij gestorven is. En dat is in de abdij Sint-Hildegard, dus die bij Rudesheim. Waar dus je ook kan logeren, waar de shop is en zo, die heel mooi is. En heel mooie muurschilderingen en de tuinen. En, maar haar relieken, haar overblijfselen van haar lichaam, dat wel nog gevonden is, is in een kerk daaronder eigenlijk, een beetje verder in het dorp, waar er geen geluid is, bijna geen muurschilderingen of objecten, gewoon banken en helemaal van voor haar kist, omgeven door een glazen kubus of rechthoek met zo touwen aan paaltjes waar je niet voorbij kan. En deze kerk noemt Wallfahrtskirche Sint-Hildegard. Dus dat is ook dan zeker de moeite om te bezoeken. Wat heel bijzonder is, is dat haar kist eigenlijk niet veel groter is dan een meter op een halve meter of zo, ongeveer. En deze is helemaal in het goud met verschillende edelstenen op. Deze kist is zo klein, omdat enkel haar hart en haar tong in deze kist zitten. De rest van het lichaam is dus ook niet duidelijk waar die relieken zijn gebleven of dergelijke. Waarom haar hart en haar tong? Omdat Hildegard altijd een vrouw was die de waarheid sprak en heel rechtuit was en van het spreekwoord het hart op de tong hebben. Dit is echt de keuze. Dus het is eigenlijk een heel serene kerk. Er is geen geluid. Het was de stilste plek die ik op mijn reis heb gevonden. Dus heel... eigenlijk vond ik dat veel indrukwekkender dan dat grote klooster. Wat er ook bijzonder is, dus je hebt helemaal wit, geen geluid, niks. Van voor die gouden kist met één blauw schilderij met goud van mozaïek, dat zij ooit een tekening van God heeft gemaakt. Want zij maakte ook voor al haar boeken haar eigen tekeningen, met al haar visioenen, met hoe zij mensen zag. Het enige dat nog in die kerk naast de glasramen is van visuele dingen, is een soort van glazen wand waar daar allemaal relieken in zitten van andere voorlopers, andere abdissen of sibyllies of belangrijke vrouwelijke nonnen die in die periode daar hebben gewoond. Er zijn eigenlijk andere heiligen. Dat was ook heel bijzonder om te zien. Dat was een heel visuele, vreemde compositie, eigenlijk. In ieder geval, dit was eigenlijk
mijn ervaring met haar daar. Ik heb veel zelf geslapen, niet in het klooster, maar in een afgebrande paardenmanege, een beetje verder boven in de velden. Daar heb ik de laatste dag geslapen om in de rust te zijn en om haar te bezoeken. Maar daarvoor heb ik wel langs de rivier gefietst en geslapen. En toen was de rivier eigenlijk nog helemaal oké. En dan 2 weken later was die uitgedroogd. Dat is ook heel schrijnend om te zien. Momenteel weet ik niet hoe het met de Rijn staat. Ik kan daar misschien nog eens heen gaan. Ik weet niet of dat raar is om zo'n plek te bezoeken, zoals de Hoge Venen. Of dat het dan gek is om dat nu te bezoeken. Of, allez, als het niet meer gevaarlijk is. Als een soort van rouwproces. Ja.

En Hildegert kreeg trouwens de bijnaam Sibylle van der Rijn, omdat zij eigenlijk... Een Sibylle is eigenlijk in de oudheid een profeet die Gods woorden verkondigde en visioenen had over God en de mens. En Hildegert vervulde die rol in de 12e eeuw langs de Rijn. Dus zij was van dat gebied die persoon.

0: De Rijn.
1: Oké, het ging over de Rijn en hoe de status van de Rijn nu is. Mijn vrienden zijn daar recent gaan fietsen en hebben verteld dat er nog wel water in staat, maar niet zoveel. Er zijn beelden van mensen die midden in de Rijn kunnen staan tot aan hun heupen. Dus ik vraag me ook wel af, want er zijn op sommige gebieden veel bruggen, maar op sommige gebieden zijn er heel lang geen bruggen en niet zoveel tunnels. Dus het zal heel veel omwegen en verkeer last bezorgen, waarin dat misschien ook een soort van bewustzijn, als de Rijn terug hopelijk binnenkort vol staat, een soort van dankbaarheid gaat zijn of een herappreciatie naar dat wezen terug. Omdat we misschien soms vergeten hoe afhankelijk wij van die elementen zijn. En wij is misschien mensen in het Westen die in steden wonen. Ik ben zelf wel gaan zwemmen in de Rijn, omdat het water daar echt heel blauw is en het er heel proper uit. Maar er zitten nog zeker wel wat dingen in die niet 100% goed zijn, zoals wel wat metalen en zo. Kort over die waterkwaliteit. Ja, hoe dichter bij de bron, hoe beter. Maar daar in Duitsland, in het midden ook van de Rijn, was de Rijn eigenlijk heel zwaar vervuild in de jaren 60. Eigenlijk een beetje als bij Antwerpen. Er werd heel veel ongezuiverd afvalwater ingeloosd en heel veel industrieën langs de rivier. Maar de waterkwaliteit van de Rijn kwam in aandacht van milieugroeperingen en media en dergelijke. En ook in Nederland hadden ze daar veel belang naar en hebben ze dan echt wel hun best gedaan om het water te zuiveren en er drinkbaar water van te maken. Ook om de industriegebieden veel beter na te kijken van vervuiling, dat ze loodsen in het water. Er zijn veel meer strenge regels toegepast. Dat is ook bij de Schelde gebeurd. Ik dacht trouwens altijd, mijn beeld was altijd dat het slechter wordt. Pessimistisch beeld. Dus ik dacht eigenlijk altijd dat de Schelde bijvoorbeeld vroeger veel... Vroeger voor de middeleeuwen was het water veel properder, maar... Ja, de generatie van mijn opa, omdat mijn opa altijd vertelde dat die van Scheldebocht of van Steen naar Sint-Anna zwom, dacht ik dat het gewoon veel properder was. Maar nadat ik werkte op de waterbus, zeiden mensen van ongeveer dezelfde generatie dat het water echt pikzwart was vroeger bij de Schelde. Dus er is eigenlijk in... Er zijn nu dus veel minder zware stoffen, of bijna niet meer, in de Rijn sinds 2020. Bijna geen zware metalen meer, dat was eigenlijk voornaamste. En er zijn wel andere chemische verbindingen voor in de plaats gekomen. Er zijn nog steeds bedrijven die afval loodsen, medicijnresten via het riool in de rivier. Maar drinkwaterbedrijven slagen er nog steeds wel in om daar veilig drinkwater van te maken, van het Rijnwater. En Nederland is eigenlijk een beetje afhankelijk, een deel daarvan. In Amsterdam en zo, van dat drinkwater. Ik denk dat dat ook komt omdat je dus, wat ik zei daar juist, heel veel plekken hebt waar heel veel industrie echt pal naast de Rijn staat. Dus... Omdat, ja, het is ook een groot economisch aspect. Verder, supermooie fauna en flora. Heel veel kalkrotsen. Heel veel herten. Heel veel vissen. Heel veel zwijnen. Waarom wissel ik af tussen Drexia en Hildegard? Omdat ze beide pioniers zijn. Hildegard meer van de middeleeuwen over de Rijn. En Drexia eerder nu. Drexia is een elektronisch muziekduo. Daar bestaat dus James Stinson en Gerald Donald. En die hebben eigenlijk een heel afrofuturistische mythologie gebouwd rond hun muziek, waar dat water in wordt vertegenwoordigd als een soort van vloeibare wereld voor verzet en nieuwe technologische geavanceerde beschavingen. Zij zien ook het water als de oerkracht die tegelijkertijd schoonheid en vreedheid belichaamt. Dus voor hun is dat een kei belangrijk onderdeel, heel die afrofuturistische filosofie en water en geluid. Zij hebben zo ook een boek geschreven. Ze hebben ook een boek geschreven, Afrofuturism, waarin dat hun mythologie eigenlijk in uitgelegd staat. Ik kan daar ook een korte toepassing op geven. Het is eigenlijk zo dat zij vertellen over het concept dat er een geheime onderwaternatie is en dat die bewoners zouden de waterademende afstammelingen zijn van zwangere Afrikaanse vrouwen die tijdens de historische slavenhandel, dus de Middle Passage, overboord van slavenschepen in de Atlantische Oceaan werden gegooid. En dan volgens dat idee of die legende pasten de ongeboren kinderen zich in het water aan om onder water te kunnen ademen en bouwden zij elk een andere utopische beschaving onder de zeespiegel. Dus zij zien ook het water, zeg maar, als een soort van netwerk, symbolisch. Elke soort van historische horror van de slagerij, maar als een plek eigenlijk voor wedergeboorte, vrijheid, verzet. Ja. Er zitten ook heel veel referenties naar belangrijke pioniers in de tijd van de slavenhandel, dat een heel groot ding is. Naar belangrijke vrouwelijke pioniers, zijn liederen naar je voorgemaakt, ik weet even niet het woord. Dus beide zijn zij pioniers in een vertaling van hun relatie of hun aspect, van hun idee wat water kan betekenen voor hun cultuur. Hoe zij dat meebrengen in een in literatuur, in muziek. Verschil.

hacker. The entire universe. Year 1994. Beware.

0: Hallo. Goedemiddag, je luistert naar Captain Brunch Radio Centraal 106.7, tweewekelijks programma. Vandaag krijgen we Jamaican Funk Grooves, ska en een beetje reggae. Alsjeblieft.
1: In the still of the night, the desert breathes slow. The silence speaks of mysteries, only the winds them know. East of Hurghada, where the desert meets the blue. Land of mystic beauty, where the spirit finds its truth.

Als je het nog niet wist, dit zijn de wolkbeheers op Radio Centraal 106.7. Maandag de 17 augustus 2026. U hebt net de eerste twee liedjes gehoord van de cd Payala Norimaki. Het is een cd gemaakt door twee Italiaanse muzikanten, Carlo Actistato en Enzo Rocco. Het was een van mijn geliefde cd's die ik regelmatig speel. Maar nu blijkt hij geproduceerd door Pippo Spagnoli en John Rottiers voor Splash Records. A Division of Sensor, weet ik veel, via Roma. Dus goed om te horen. Dus ik ga nog een beetje verder spelen.

Dit was een track uit dezelfde CD, geproduceerd door Jean Rottiers. De tentoonstelling in het Burgerhub, die vrijdag begonnen is, die blijft er hangen. Hoe lang is nog niet duidelijk, een paar weken of een paar maanden. Er zijn dus een zevental kunstenaars uitgenodigd om mee te doen in de groepstentoonstelling. Onder andere Dirk Wendelen. Dirk Wendelen heeft zijn eigen galerie in Ekeren, een heel goede galerie in zijn eigen huis. Hij is totaal onafhankelijk van welk systeem van de kunstscene, whatever. Ik ken hem ondertussen 40 jaar en ik dacht, het is moment om de Dirk uit zijn Ekershol te trekken. Dus hij hangt nu met een aantal werken in Burgerhub. En je hebt dan Mario Konjaerts. Mario Konjaerts is de brother in crime of Dirk Wendelen. Hij stelt samen met een Dirk al de tentoonstellingen samen. Die zijn meestal geweldig goed opgebouwd. Soms is de opbouw beter dan de werken in de tentoonstelling zelf. Dus Mario Konjaerts heeft een sculptuur ter beschikking gesteld en ze hebben een aantal werken gezamenlijk gemaakt, Dirk Wendelen en Mario Konjaerts. Dan is er nog een jonge kunstenaar, Marius Melissas. Hij schommelt tussen Brussel en Antwerpen. Hij heeft twee werken staan in Burgerhub. Het is allemaal speciale materialen en weet ik veel wat. Je zou het beter aan hem moeten vragen. En wie hebben we dan nog? We hebben Sien Kuivers. Sien Kuivers heeft twee textielwerken uitgeleend die er nu een maand te zien gaan zijn. Waarschijnlijk wordt ze na een maand vervangen door een andere kunstenaar. Maar zij is ook actief in Ercola. Ze zijn van die mensen die Ercola boven het water gehouden hebben. En er is ook een stukje van haar animatiefilmpje vertoond op de video. Je hebt dan eigenlijk David van Heek, Antwerpse kunstenaar, die niet onbekend is. Hij heeft over tijd nog tentoongesteld bij Greasy Palms Galerie. Hij heeft nu één sculptuur en drie werken hangen in Burgerhub en hij runt Oxot en Deurne, grotendeels met de hulp van op zijn eentje. En dan heb je Rob Vis. Rob Vis is een kunstenaar van Dordrecht, waar ik een paar jaar geleden een duo tentoonstelling mee had. En hij hangt nu voor twee keer in Burgerhub. Hij is eigenlijk begonnen eerst meer als straatkunstenaar in Dordrecht. En Sien Kuivers, zij is eigenlijk oorspronkelijk afkomstig van Maastricht of in de buurt. En dan hangt er mijn eigen werk ook nog. Er is ook een mail-art project te zien. Ik was dus verleden jaar op 14 augustus een nieuw tijdsperiode uitgeroepen als kunstproject. En ik dacht, zou ik er nu iets rond doen of niet? Ik dacht, als ik het niet doe, wie zal het dan wel doen? Dus ben ik dan toch op het laatste moment maar in actie geschoten om de eerste verjaardag van de nieuwe tijdsperiode te vieren. En dan heb ik wat mensen uitgenodigd uit mijn netwerk. En ik had er 54, voor ik alles ophing, 54 mail-art deelnemers of kunstenaars uit 11 verschillende landen. Vandaag zijn er een paar bijgekomen. Eén is het in het Zweden, ik herken de postzegel niet, ik heb ze nog niet opgedaan. Eén uit Japan, van Shun Owada. Shun Owada loopt regelmatig in Antwerpen rond. Hij exposeert in de beste galerie van Antwerpen, Tommy Simons galerie op het Falconplein. En hij heeft al een paar keren meegedaan met events dat ik organiseerde op het dak van het Mukka of in het Ex-Raamtheater. Dan was er ook nog een archieftentoonstelling van al de activiteiten die dit jaar gebeurd waren tijdens dat eerste jaar of Victory by Joy. En dan had ik zelf ook een mail-art project gedaan. Dus ik had hier over tijd een jonge student in mijn studio en die moest zijn diploma nog halen voor
Hij zat in Sint-Lucas ergens. En hij beweerde dat kunst de wereld toch niet kon redden. En ik vroeg me dan af, zou je zo iemand dan een diploma moeten geven of niet? En dan, mijn eigen mailartplicht bestond erin, om mijn eerste brief heb ik gestuurd naar de eerste minister van Engeland, Groot-Brittannië, die nu heet een Keir. Maar hij is nu uit functie, maar ik heb hem eigenlijk een brief gestuurd met de vraag om samen te komen of we niet konden overleggen of we de Big Ben konden aanpassen aan, aan de nieuwe tijdsperiode die ik uitgeroepen heb. Maar voorlopig heb ik er niks meer van gehoord. De tweede brief ging naar de paus, Paup Leo of de Dalai Lama. Ik durf het eigenlijk niet meer zeggen. Maar ik heb dan de 10 bekendste spirituele leiders van de wereld uitgezocht en ik heb hem dan een brief gestuurd. En die e-mail was eigenlijk te zien en te lezen tijdens de vernissage van Victory by Joy, First B-Day. Er was ook nog een tekst over geschreven over dit kunstproject door kunsthistoricus Piet van Hekken. Die lag dan ook op de vernissage. Er waren verschillende dichters, waaronder Stille Beer. Stille Beer is al meerdere keren op mijn programma geweest, maar ik zie dat hem ook af en toe met andere mensen van Radio Centraal samenwerkt. Je hebt dan Leila Boukilev en Hazem Alimeddin. Hazem is een Irakese schrijver die uit Irak gevlucht is voor Saddam Hussein en hij heeft meerdere boeken en theaterstukken geschreven met internationaal succes. Dus was een interview met Leila Boukilev en Hazem. Dan waren er 2 optredens. Er was een optreden van Daniel uit Brugge, die een soort coverset mic van onder andere Daniel Johnson. En dan had je My Name is Jeff. My Name is Jeff is een professioneel jazzduo. Normaal zijn ze met 5, maar nu vrijdag ontbraken er 3, waardoor de 3 overgebleven muzikanten wel echt uit een schelp moesten komen. En dat hebben ze wel gedaan. Dat heb je op de radio kunnen horen. Dus dat was hetgeen dat er in Pergrup de laatste vrijdag is doorgegaan. De radio heeft dan dat event live uitgezonden. De tentoonstelling buiten de archieftentoonstelling en mijn mailartproject is nog weken, misschien maanden te zien in Burgerhub tijdens de openingsuren. Het is meestal open van 10 tot 4, maar niet op maandag, heb ik vandaag ontdekt. Dus ik ga je nog eens een stukje laten horen van de cd die Jean Rottiers heeft geproduceerd. Ik kom eraan, maar dikwijls begint hem heel te gaan.

moest ik het vergeten zijn. Dit waren de Wolkenbreers op Radio Centraal 106.7. Maandag 17 augustus 2026.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio Placenta. En ik ga er meteen invliegen. Als je iemand bent die hun seksuele oriëntatie in vraag heeft gesteld, ooit op een gegeven moment, is er een grote kans dat je al eens gebotst bent op de term compulsory heterosexuality, wat op het internet vaak afgekort wordt tot comphet en letterlijk vertaald wordt als verplichte heteroseksualiteit. De term zelf werd gepopulariseerd door Adrienne Rich in haar essay uit 1980, getiteld Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, wat een feministische tekst is en ja, eigenlijk het idee bespreekt dat heteroseksualiteit wordt geconstrueerd, geïnstitutionaliseerd en versterkt als niet alleen een universele, maar ook enige normale en aanvaardbare vorm van seksualiteit. Dat is een heel invloedrijk essay geweest, nog steeds vandaag de dag. Maar toch merk ik dat de betekenis van compulsory heterosexuality vandaag de dag meer en meer los lijkt te staan van dit essay. Of ja, ook niet echt, veel mensen niet weten dat dat eigenlijk de originele bron is of zo van het idee. En ik denk dat het misschien beter bekend is bij veel jonge mensen als afkomstig uit het beruchte Lesbian Master Doc getiteld Am I a Lesbian? Dat is een document geschreven door Anjali Loos op Tumblr, wat gedeeld werd in 2018 in Google Docs. En sindsdien ook ja, heel wereldwijd populariteit heeft gekregen via TikTok. En ja, dat heeft positieve aspecten, maar het probleem is dat het een heel andere betekenis heeft gegeven aan compulsory heterosexuality. En dat het zelfs niet refereert naar Adrienne Rich. En het legt heel erg de nadruk op de ervaring van individuen en de zoektocht naar hun seksualiteit en hun aantrekking tot mannen in vraag stellen is ook heel gericht op ja, vrouwen. Terwijl het de sociale en politieke aspecten van Rich, haar oorspronkelijke theorievorming, eigenlijk geminimaliseerd worden. En ja, de manier waarop het document dus Comphet als een individueel probleem beschrijft, zorgt ervoor dat er niet echt een motivatie in zit voor een grotere maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Dat document eigenlijk suggereert dat er een persoon zich kan onttrekken aan Comphet door een persoonlijke lesbische identiteit aan te nemen, wat eigenlijk niet mogelijk is in Rich haar opvatting van het concept. En dus om die reden wil ik in deze uitzending het essay van Rich bespreken en ook ja, bijhorende reflecties en kritieken om de politieke en sociale aspecten meer op de voorgrond te zetten. En ik wil ook de connectie maken met Audre Lorde's essay Uses of the Erotic as Power. Ik neem wel heel veel hooi op mijn vork, want ik overschat altijd hoeveel tijd ik heb in wat ik allemaal kan doen op een uur tijd. Maar we zullen zien. En ja, om het essay goed te begrijpen, wil ik eerst een paar dingen uit de weg hebben. Dus namelijk, wie is Adrienne Rich? In welke context is het essay geschreven? En ook een paar caveats daarmee. Adrienne Rich is geboren in 1929... Ze leeft niet meer. Ze was een Amerikaanse dichteres, essayist en feministe. En wordt als een van de meest gelezen en invloedrijke dichters van de tweede helft van de 20e eeuw beschouwd. En ja, ze is ook bekend omdat ze de onderdrukking van vrouwen en specifieke lesbiennes op de voorgrond van zowel ja, elk feministisch als poëtisch discours heeft geplaatst. En ze dus een belangrijke stem was ook binnen de golf van binnen de tweede golf van feminisme. De context van haar essay moet dus ook begrepen worden in
de context van de tweede golf feminisme. Dat is een heel kort een periode van ongeveer 1960 tot 1980. Die eindigde met de feminist sex wars in de jaren 80. En vooral onderwerpen zoals seksualiteit, het gezin, huiselijkheid, de werkplek, reproductieve rechten en zo verder behandelde. Het was ook een periode van grote spanningen tussen feministen. Er waren heel veel zwarte feministen die steeds meer de nadruk begonnen te leggen op het belang van ras. En hoe dat interageert met de onderdrukking als vrouw. Zoals bijvoorbeeld Audre Lorde, dat trouwens ook een goede vriendin was van Adrienne Rich. Er was ook een heel grote opkomst van lesbisch feminisme, waarbij dat lesbisch separatisme een grote rol speelde. En dat was eigenlijk het idee dat lesbische feministen zich gingen losmaken van heteroseksuele feministen. Omdat die het idee hadden dus dat heteroseksuele feministen door te slapen met de vijand, de man dus, bijdragen aan de onderdrukking van vrouwen. En dus niet echt nuttig zijn in het soort van verzet tegen het patriarchaat. En dus in deze context schreef Rich haar essay als een antwoord in eerste instantie op hoe in die feministische literatuur van die tijd heteroseksuele oriëntatie als natuurlijk wordt verondersteld en daarmee bijdraagt aan de uitwisseling van lesbische vrouwen en ervaringen. Volgens haar was de aanname van heteroseksualiteit niet enkel problematisch voor lesbische vrouwen, maar voor de feministische beweging in zijn geheel. En haar essay is dus ook een antwoord op deze spanningen en een poging of een uitnodiging om meer connectie en verbinding binnen de feministische beweging te faciliteren door middel van eigenlijk heteroseksualiteit als verplichte heteroseksualiteit als politiek instituut onder de loep te nemen en het verzet ertegen ook uit te lichten aan de hand van concepten zoals lesbian existence en lesbian continuum. We gaan daar dus zo meteen allemaal dieper op ingaan. Maar haar doel was dus eigenlijk, zoals ze later ook zelf zei, I wanted for feminists to find it less possible to read, write or teach from a perspective of unexamined heterocentricity. Nu nog kort iets over Adrienne Rich als feminist, want het is ook niet oncontroversieel. In eerste instantie wordt zij dus ook geassocieerd met soort een politieke lesbienne, waar dus ook binnen de tweede golf van het feminisme een grote opmars had. Het stelt eigenlijk dat seksuele geaardheid een politieke en feministische keuze is en dat lesbische en identiteit een positief alternatief vormt voor vrouwen als onderdeel van de strijd tegen seksisme. En dat lesbisch feminisme eigenlijk een rationeel gevolg is van een soort feminist consciousness of zo. Dus dat is op zich al best controversieel, omdat vandaag de dag we daar heel anders naar kijken. Maar dat was dus wel een groot onderdeel van Adrienne Rich, haar feminisme. Anderzijds is ze ook controversieel, omdat ze een trans-exclusionary radical feminist was. Vooral in haar latere werk werd dat duidelijk en ze supportte ook auteurs die expliciet transfoob waren. Ook in dit essay dat ik ga bespreken schijnt cisnormativiteit en binair denken ook wel door in hoe ze lesbische identiteit begrijpt als iets inherent verbonden aan vrouw zijn. En ze sluit daarmee ook dus transvrouwen en non-binaire lesbiennes uit. Dat gezegd zijnde, hoewel het dus het essay dateert uit tweede golf feminisme, dat sowieso al problemen heeft op zich,
En dat ze ook als persoon grotere tekortkomingen had, vind ik het toch een belangrijk essay om te bespreken. Niet in het minst omdat de laatste jaren met de opkomst van fascisme de instituties waarmee vrouwen traditioneel worden gecontroleerd, zoals patriarchaal moederschap, economische uitbuiting, het kerngezin, verplichte heteroseksualiteit, worden versterkt door wetgeving, mediabeelden en pogingen tot censuur. Ik het dus wel belangrijk vind om terug even het politieke en sociaal aspect van compulsory heterosexuality te begrijpen, in plaats van het te zien als een soort TikTok-fenomeen. Dus, without further ado, gaan we meteen in de tekst vliegen. Ik ben dat vergeten te zeggen. Ik ga ook tijdens de uitzending af en toe een nummer laten horen van lesbische muzikanten om mezelf pauze te geven, maar ook om meer lesbische representatie te integreren. Wat ook belangrijk was volgens Adrian Rich. Het essay zelf is dus opgedeeld in 4 delen. Deel 1 is kort en begint eigenlijk met een analyse of een constatering dat lesbische seksualiteit monddood gemaakt wordt binnen de feministische literatuur. Of heel kort behandeld wordt als een persoonlijke voorkeur die afwijkt van de norm. Ze zegt: in none of these books, which concern themselves with mothering, sex roles, relationships, and societal prescriptions for women, is compulsory heterosexuality ever examined as an institution, powerfully affecting these, or the idea of preference or innate orientation even indirectly questioned. It is lesbian sexuality which, usually and incorrectly included under male homosexuality, is seen as requiring explanation. This assumption of female heterosexuality seems to me in itself remarkable. It is an enormous assumption to have glided so silently in the foundations of our thought. I am suggesting that heterosexuality, like motherhood, needs to be recognized and studied as a political institution. Dus dat is een beetje de kern van het eerste deel. Nu zeg ik het ook meer in detail nog over allemaal verschillende feministische literatuur die boeken specifiek in bepaalde stellingen die daarin komen, maar dat gaat een beetje te veel in detail. Haar punt is: compulsory heterosexuality is een politiek instituut. En in deel 2 van het essay gaat ze dus eigenlijk aantonen hoe dat die compulsory heterosexuality verweven is met patriarchale macht. Gaat ze zeggen dat het geen vrije keuze is. Dat heteroseksualiteit dus niet zomaar een optie is tussen velen, maar een alomtegenwoordige, krachtige en dwingende sociale en politieke instelling die afhankelijk is van andere machtige sociale instellingen om haar dominantie te behouden. En vanuit dit perspectief wordt heteroseksualiteit dus mensen opgelegd als natuurlijk en onvermijdelijk door leeftijdsgenoten, ouders, scholen, media en andere sociale instellingen zoals wetgeving, religie en zo verder. En om dat dus te karakteriseren, gaat Rich eigenlijk verder bouwen op Kathleen Goh, die echt karakteristieken van mannelijke macht in archaïsche en hedendaagse maatschappijen opsomt of analyseert. En ze gebruikt die dus als framework. Dus het vermogen van mannen om vrouwen hun seksualiteit te ontzeggen of hen die op te dringen. Om hun arbeid te beheersen of uit te buiten. En om hun opbrengst te controleren. Om hen te controleren of hun kinderen te ontnemen. Om hun fysiek te beperken en hun bewegingsvrijheid te belemmeren. Om hen als objecten te gebruiken in mannelijke transacties.
om hun creativiteit te beknotten of om hen grote delen van de kennis en culturele verworvenheden van de samenleving te onthouden. Dat klinkt best abstract en in het essay zelf, ik kan dat zeker aanraden, maar ik denk niet dat ik daar tijd voor heb, geeft ze ook van elke karakteristiek of van elke dingen, geeft ze ook verschillende voorbeelden. Dus ik kan dat wel duidelijker maken. Maar punt is eigenlijk, door die opsomming dat ze maakt, om te tonen dat het niet iets simpel is, maar iets heel complex. Ze zegt, we are confronting not a simple maintenance of inequality and property possession, but a pervasive cluster of forces ranging from physical brutality to control of consciousness, within which women have been convinced that marriage and sexual orientation towards men are inevitable, even if unsatisfying or oppressive, components of their lives. Ze haalt dan ook nog de voorbeelden aan van enerzijds fysieke dwang en anderzijds meer psychologische dwang of een controle van het bewustzijn. Onder de eerste haalt ze aan de kuisheidsgordel of kindhuwelijken. En het tweede, het uitwissen van lesbisch bestaan in kunst, literatuur en film, tenzij als exotisch en pervers. En ook de idealisering van heteroseksuele romantiek in het huwelijk. Nu, om dat iets concreter of duidelijker te maken met wat voorbeelden, dacht ik dat ik mijn eigen invoeging hier even ging doen. Dus dit zegt Adrienne Rich niet zelf, maar bij media kun je denken aan Disney-films die een soort happily ever after idee propageren tussen de prinses en de prins, waarbij dat de prinses heel hulpeloos wordt gekarakteriseerd. En ook ja, de romcoms waar velen van ons mee zijn opgegroeid, die ja, altijd een soort ideaal romantische beeld schetsen van man-vrouw relaties. En ja, daarmee ook zo normaliseren dat dat het belangrijkste doel is in een vrouw haar leven. Dat de belangrijkste dag in een vrouw haar leven haar trouwdag is. Kinderen krijgen en zo verder. Nu, je zou kunnen zeggen van vandaag de dag is de representatie toch wel veel beter. Er is nu toch wel veel meer representatie in media en zo verder. En ja, enerzijds wel, maar tegelijkertijd is er ook wel een heel grote heropkomst van een herromantisering van traditionele genderrollen via bijvoorbeeld tradwife content of divine feminine narratives die gekoppeld worden aan het aantrekken van mannen. Ik moet zelf denken aan er was een periode, een paar jaar terug, dat ik heel geïnteresseerd was in zo, ik weet niet, zo shadow work en zo. En dan kwam zo het idee van de dark feminine veel naar boven. Kreeg ik dat ook in mijn algoritme. En ik vond dat op zich wel interessant toen. Maar het probleem, toen ik zo een alarmbel voelde, allee, hoorde ze dat ringen, was mijn taal even moeilijk. Toen ging de alarmbel af in mijn hoofd, omdat ik merkte dat ik zo dat plots ineens gekoppeld werd aan het aantrekken van een man. Dat als je in een bepaalde vrouwelijke energie komt of zo, dat je dan de juiste man gaat aantrekken. En ik was gewoon van, ik kom net uit een relatie met een man. Ik wil geen man aantrekken. Ik wil er juist uit. waarom wordt dit aan mij opgelegd? Dus toen had ik dat heel erg door van, het is echt een soort narratief dat gepropageerd wordt. En dan natuurlijk kunnen we de rol van onderwijs niet onderschatten. Er is sowieso
nog steeds een heel groot taboe rond queerness op school. En er zijn ook auteurs die praten van een hidden curriculum binnen scholen dat impliciete manieren van denken over de wereld, waardes, ideeën, perspectieven en zo verder via onderwijs doorgeeft. En dat het ook bepaalde subteksten en betekenissen van dominante klassen en culturen propageert. En dus ook met betrekking tot genderideologie, dat het die van de dominante maatschappij reflecteert. En actief dus ook gender en heteroseksuele onderscheid reproduceert. Ik moet ook zelf denken aan een heel frappant moment in het vijfde middelbaar, denk ik, bij Frans, dat we moesten debatteren en we moesten zo een groene kaart opsteken als we ergens mee akkoord waren en rood als we niet ergens akkoord mee waren. En dan was een stelling van dat queer mensen recht moeten hebben op het hebben van kinderen. En er waren echt heel veel mensen toen op mijn school die de rode kaart omhoog staken. En ik was gewoon, ik was zo in shock, want ik dacht gewoon ten eerste van waarom is dit überhaupt een stelling waarover gediscussieerd wordt? En ten tweede, waarom gaan mensen hiermee akkoord? En alleen heeft toen tot een grote ruzie in de klas gezorgd. Ik zo was van, verklaar jullie nader. En mensen waren dus ook effectief van zo, ja, maar dat is niet normaal. En dan gaan die kinderen gepest worden en zo verder. Dus dat is sowieso een ding. Ik kom later ook nog terug op andere dingen van school, maar dat hoort... ook nog iets, misschien dat ik dat nu al kan zeggen, is de seksuele opvoeding op school is uiteraard van nature al heel beperkt. Er is heel weinig focus op consent, maar ook vrijwel geen bespreking van queer seksualiteit, hoewel het in theorie nu wel verplicht is. Is dat in de praktijk eigenlijk nog steeds heel taboe. Wordt vaak niet gedaan. Dus voordat ik verder ga, ga ik een nummer laten horen even. Dat ook een beetje hiermee te maken heeft. Het noemt How Do Girls Even Do It?

Dat nummer brengt ons ook meteen naar het volgende topic. We keren terug naar de tekst van Adrienne Rich. En zij haalt dus ook aan dat pornografie een belangrijk middel is waarmee dat compulsory heterosexuality wordt gepropageerd. Ze schrijft: pornography and advertising depict women as objects of sexual appetite, devoid of emotional context, without individual meaning or personality, essentially a sexual commodity to be consumed by males. En ze zegt ook dat als lesbische seksualiteit, dat dus ook wel binnen pornografie gerepresenteerd wordt, maar dus heel erg voor de male gays. En in die mate, dit zegt ze zelf niet, maar dit is mijn reflectie, in die mate dat de term lesbienne vaak die pornografische connotatie draagt en daardoor ook bepaalde mensen het woord niet graag gebruiken om hun eigen seksualiteit te benoemen. Maar dus Rich zegt: the most pernicious message replayed by pornography is that women are natural sexual prey to men and love it, that sexuality and violence are congruent, and that for women sex is essentially masochistic, humiliation pleasurable, physical abuse erotic. But along with this message comes another, not always recognized, that enforced submission and the use of cruelty, if played out in heterosexual pairing, is sexually normal. Dat is ook een heel interessante analyse, vind ik. Dat ze inderdaad zegt van pornografie verbreedt eigenlijk ergens de of vervaagt eigenlijk de grens tussen violence en seksualiteit en versterkt het beeld dat vrouwen dus enkel bestaan voor mannelijk seksueel genot. En dat het ook binnen heterodynamieken dus normaal is dat onderwerping en vreedheid deel zijn van seksualiteit. Ze gaat eigenlijk, ik vind eerlijk gezegd het essay een beetje chaotisch. maar dan gaat ze verder met een analyse van de werkplek. En hoe daar compulsory heterosexuality speelt. Of dat daar ook heel hard wordt enforced. En ze bouwt daarvoor verder op Catherine McKinnon's werk Sexual Harassment of Working Women, A Case of Sex Discrimination. Waarbij dus onder het kapitalisme worden vrouwen onder het kapitalisme bekleden vrouwen structureel een inferieure positie op de werkvloer. En is de seksualisering van de vrouw eigenlijk onderdeel van hun werk? En dus is ook centraal en intrinsiek aan de economische realiteit van het leven van vrouwen, staat aan de eis dat vrouwen seksuele aantrekkelijkheid aan mannen moeten verkopen, die doorgaans de economische macht en positie hebben om hun voorkeuren af te dwingen. Ze zegt dan ook: a lesbian closeted on her job because of heterosexual prejudice is not simply forced into denying the truth of her outside relationships or private life. Her job depends on her pretending to be not merely heterosexual, but a heterosexual woman in terms of dressing and playing the feminine, deferential role required of real women. The fact is that the workplace, among other social institutions, is a place where women have learned to accept male violation of their psychic and physical boundaries as a price of survival, where women have been educated to perceive themselves as sexual prey. Dus evenzeer zoals romantische literatuur, media en pornografie, is de werkvloer dus ook
een manier of ja, een plek waarin de vrouwen worden aangeleerd dat ze ja, een seksuele prooi zijn voor mannen. Ze voegt daar ook aan toe dat, ja, dat er in de literatuur een soort psychoanalytisch idee is dat mannen vrouwelijke seksualiteit willen controleren omdat ze vrezen erdoor geconsumeerd te worden. En Adrienne Rich gaat daar tegen in en zegt dat niet zo is. En stelt van men really fear that women could be indifferent to them altogether. That men could be allowed sexual and emotional access to women only on women's terms, otherwise being left on the periphery of the matrix. Dus ze zegt expliciet van mannen zijn gewoon bang van de mogelijkheid dat als heteroseksualiteit niet verplicht is, dat zij gewoon niet meer relevant zijn. En ik denk ook vandaag de dag dat dat iets is dat we zeker kunnen zien of zo. Van, juist omdat vrouwen ook meer economische onafhankelijkheid hebben, dat mannen in een zekere zin minder cruciaal zijn voor het leven van een vrouw. Of dat vrouwen meer de keuze kunnen maken om niet samen te zijn met mannen. En daardoor zijn mannen ook wel echt in een soort crisis gekomen van die angst is aan hun aan het vreten, zeg maar. Waardoor er ook dus die soort van extreemrechtse retoriek komt. Of die soort manosfeer ideeën van traditionele mannelijkheid te enforcen. Als een soort krampachtige poging om hun positie in de maatschappij terug te pakken of zo. Nu, Rich gaat ook verder en zegt dat jonge meisjes hun ideeën van liefde wordt geconstrueerd op een manier dat ze zich gaan identificeren met mannelijk verlangen. Wat ze daarmee bedoeld is, meisjes worden aangeleerd dat de bron van seksuele macht bij de man ligt. We kennen allemaal het verhaal van een soort mystieke, overheersende, all-conquering, mannelijke seksdrive. En die mannelijke seksuele drang die zowel jonge vrouwen als mannen wordt geleerd als onvermijdelijk te zijn en geen nee accepteert eigenlijk, wordt de norm en wordt aanvaard als dogma. En vrouwen leren dan ook een soort van die onvermijdelijkheid van deze drang als natuurlijk te accepteren. Leren te leven naar de seksuele verlangens van een man toe. En dus, ja, zich te oriënteren naar mannen als belangrijkste personen in hun leven, zeg maar. Wat dus male identification wordt genoemd. Ze bespreekt dat verder als male identification is the act whereby women place men above women, including themselves, in credibility, status and importance in most situations, regardless of the comparative quality the women may bring to the situation. En dus, zoals ik al zei, leidt dat dus tot het centreren van mannelijk verlangen, om het eigen leven in te richten op mannelijke goedkeuring, waarbij seksualiteit dus een centrale rol speelt. En ik wil hier dus weer even onderbreken met een persoonlijke anekdote en reflectie. Ik had een jaar terug of zo, moest ik door mijn oude rapporten van de lagere school bladeren. En ik was die commentaren aan het lezen. En in het tweede middelbaar, mijn eerste rapport, had mijn juf een heel chockerende comment gezet. Ik ga hem even zoeken. Wat volgens mij heel goed reflecteert hoe dat, ja,
hoe dat verlangen of zo wordt opgelegd en aangeleerd. Die melkidentificatie. Proficiat Leo. Dit is een heel mooi rapport. Ik ben blij dat je zo goed meewerkt in de klas. Je steekt je vinger heel vaak op. Komt het misschien omdat je aan al die knappe jongens die in jouw buurt zitten wel eens wil laten zien wat je allemaal kan en weet? Volhouden zo. Dat is heel problematisch om verschillende redenen, vind ik. Maar gewoon het idee dat je een jong meisje van, ik was toen denk ik 6 of 7 net, dat je gaat soort van kaderen binnen, binnen een soort seksueel of romantisch verlangen of een performance voor mannelijke aandacht. Daarmee installeren echt gewoon in meisjes hun hoofd dat alles wat zij doen gericht is op het aantrekken van mannen of validatie krijgen van mannen. En nog iets anders waar ik ook aan moest denken, wat ook een beetje terugkoppelt aan die normalisering van violence of zo in seksualiteit van mannen naar vrouwen toe, is... ik werd heel hard gepest door een bepaalde jongen in het tweede leerjaar die mij ook fysiek echt pijn deed. Dus bijvoorbeeld potlood in mijn rugstek of kikkerdril in mijn drinkfles had gedaan. En in plaats van dat die leerkrachten dat serieus namen als verontrustend en disruptief gevaarlijk gedrag, werd dat weggelachen als meisjesplagen is liefde vragen. En ik denk dus, op jonge leeftijd word je dan gewoon... wordt denigrerend, onrespectvol, gevaarlijk gedrag genormaliseerd door middel van romantisch of seksueel narratief, waar volgens mij ook het zaadje plant om verder in je leven gewoon als vrouw schadelijk of toxisch gedrag van mannen te normaliseren en accepteren als deel van normale hetero, van een normale hetero-relatie of dynamiek. Dat is mijn persoonlijke anekdote terzijde. Maar Rich concludeert dat het afdwingen van heteroseksualiteit voor vrouwen een middel is om het mannelijke recht op fysieke, economische en emotionele toegang te garanderen. En ze ziet het dus echt als een instelling die vrouwen wordt opgedrongen ten dienste van het patriarchaat en mannelijke dominantie. En daarmee dus ook niet enkel lesbische vrouwen, maar alle vrouwen devalueert. Ze worden dus eigenlijk gedwongen, fysiek, maar ook subtiel tot heteroseksuele relaties om economisch te overleven,

maar iets dat met geweld is opgelegd, beheerd, georganiseerd, gepropagandeerd en in stand wordt gehouden. Een enorme stap als je jezelf als vrij en van nature heteroseksueel beschouwt. En dat is dus iets dat ze zegt van... Het vereist heel veel moed van heteroseksuele vrouwen om eigenlijk heteroseksualiteit te gaan begrijpen als een politiek instituut. Maar ze vraagt wel om dat te doen. En dat is ongeveer het einde van deel 2. In het derde deel van haar essay gaat ze dan ingaan op lesbian existence. Omdat ze dus zegt van... One of the many means of enforcement of heterosexuality is, of course, the rendering invisible of the lesbian possibility. The destruction of records and memorabilia and letters documenting the realities of lesbian existence must be taken very seriously as a means of keeping heterosexuality compulsory for women, since what has been kept from our knowledge is joy, sensuality, courage, and community, as well as guilt, self-betrayal and pain. We gaan direct over naar deel 3. Ik ga even een nummer laten luisteren. Adoro van Chavela Vargas.

0: dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma
1: que te toch, voor moeten onderbreken, sorry. Omdat ik anders niet genoeg tijd ga hebben, denk ik. Dus deel 3 is het meest controversiële aspect van het essay, waarin ze dus lesbian existence en lesbian continuum als term introduceert als alternatief op lesbianisme, dat volgens haar klinisch klinkt en ook gebruikt werd. En dus ook beperkt wat de mogelijkheden zijn voor lesbische representatie of leven en zo verder. En lesbian existence karakteriseert zij als both the fact of the historical presence of lesbians and our continuing creation of the meaning of that existence. Lesbian existence compromises both the breaking of a taboo and the rejection of a compulsory way of life. It is also a direct or indirect attack on male right to, of access to women. En lesbian continuum defineert ze als a range through each woman's life and throughout history of woman-identified experience, not simply the fact that a woman has had or consciously desired genital sexual experience with another woman. Nu, dat is al meteen interessant slash controversieel, omdat lesbienne hier niet wordt begrepen in termen van louter seksuele geaardheid

zoals wij dat vandaag de dag misschien begrijpen, maar als vrouw geïdentificeerde vrouwen. Om de diversiteit van intieme, creatieve en levensbevorderende banden tussen vrouwen als anker te nemen. En de betekenis van lesbienne wordt dus hiermee uitgebreid. Maar het heeft tegelijkertijd ook heel veel kritiek gekregen. Waarover ik later iets meer ga zeggen, maar laten we even verder dit uitdiepen en kaderen. Rich zegt: female friendship and comradeship have been set apart from the erotic. This limiting the erotic itself. But as we deepen and broaden the range of what we define as lesbian existence, and we delineate a lesbian continuum, we begin to discover the erotic in female terms, as that which is unconfined to any single part of the body or solely to the body itself, as an energy not only diffuse but, as Audre Lorde has described it, omnipresent in the sharing of joy, whether physical, emotional, psychic, and in the sharing of work, as the empowering joy which makes us less willing to accept powerlessness or those other supplied states of being which are not native to me, such as resignation, despair, self-effacement, depression en self-denial. Aangezien dat Rich hier zelf Audre Lorde aanhaalt, vind ik het dus ook nuttig om op dit moment dieper in te gaan op Audre Lorde's essay Uses of the Erotic as Power. Nu, aangezien ik weinig tijd heb, ga ik heel weinig gericht kunnen doen aan dit super interessant en belangrijk essay, waar ik misschien zelfs een hele uitzending aan kan wijden. Maar dus voor Lorde moet het erotische begrip worden als de Griekse definitie van eros, een personificatie van liefde in alle aspecten, creativiteit en harmonie, zijn dus daar centraal in. En het is het delen van vreugde in actie, het connecteren van lichamelijke, spirituele, emotionele voldoening, het eren van erotische in alle aspecten van ons leven, resulteert dus ook in ons werk, onze relaties, onze levens die rijker worden. En zo komen we dan ook beter te begrijpen welk van onze endeavors of commitments deze volheid niet bevatten of bevorderen. En ja, ze zegt, we begin to demand from ourselves and our life pursuits that they feel in accordance with that joy which we know ourselves to be capable of. Op die manier wordt dus het erotische als een bron van kracht gezien voor vrouwen, dat de energie voor verandering kan voorzien binnen een patriarchale onderdrukkende samenleving. Omdat we niet langer dingen tolereren. En ja, vrouwen die tot deze ervaring en deze vrijheid in staat zijn, vormen dus ook een bedreiging voor de patriarchale heteronormatieve structuur die hen voorschrijft dat het erotische enkel kan bestaan in een seksuele verhouding tot een man. En dus daarmee wordt dus ook gekoppeld van het erotische is eigenlijk in onze patriarchale samenleving gereduceerd of onderdrukt. We zijn aangeleerd geweest om het eigenlijk te wantrouwen. En ja, te zien als iets vulgair. En ja, dat de mannelijke wereld het erotische enkel waardeert tot op een niveau dat controleerbaar is voor hun en in relatie tot hun. Ze zegt, women are to be physically milked to provide a life-giving substance for their masters. Waarbij dus het erotische eigenlijk wordt gelijkgesteld aan het pornografische. En enkel in de context van een hetero-huwelijk als aanvaardbaar wordt gezien. En daardoor wordt ook het erotisch strikt afbakenen of limiteren een belangrijke tool om vrouwen die macht of kracht die daaruit ontstaat te ontzeggen. En we worden dus opgevoed om die diepste verlangens te vrezen, te ontkennen. En die angst houdt ons dan ook docile, loyal, obedient en externally defined. En iets wat ik heel goed vind dat ze zegt is, to refuse to be conscious of what we are feeling at any time,
however comfortable that might seem, is to deny a large part of the experience and to allow ourselves to be reduced to the pornographic, the abused and the absurd. We gaan dus buiten onszelf leven eigenlijk, wat het makkelijker maakt om te leven voor externe factoren. En ja, op die manier ligt er dus ook de link dat het erotische eigenlijk, in de zin dat zij het begrijpt, Audre Lorde, dat dat niet beschikbaar is voor vrouwen die proberen hun bewustzijn aan te passen of in te passen aan een euro-patriarchale samenleving. En dat het dus het soort van decentreren van relaties met mannen noodzakelijk is om die erotische kracht te kunnen realiseren. Ze zegt zelf: I find more and more women-identified women brave enough to risk sharing the erotic's eclectical charge without having to look away and without distorting the enormously powerful and creative nature of that change. Recognizing the power of the erotic within our lives can give us the energy to pursue genuine change within our world, rather than merely sitting for a shift of characters in the same weary drama. Nu, zie je, het is weer al bijna tijd. Denk je dit altijd? We gaan eens terug moeten keren naar Adrian. Maar het idee dat Audre Lorde hier ook al aanhield van de woman-identified woman is dus ook wat Rich verder bespreekt. En dat contrasteert dus met male-identified women, hoe dat we zijn gesocialiseerd om, om als vrouw te zijn. Ze zegt, als we gaan kijken naar vrouwelijke relaties, dus zowel vriendschappen, maar ook comradeship op een lesbisch continuum, gaan we ook anders kijken naar de geschiedenis. Ze zegt, if we think of heterosexuality as a natural, emotional and sensual inclination for women, lives as these are seen as deviant, as pathological, or as emotionally and sensually deprived. But when we turn the lens of vision and consider the degree to which and the methods whereby heterosexual preference has actually been imposed on women, not only can we understand differently the meaning of individual lives and work, but we can begin to recognize a central fact of women's history, that women have always resisted male tyranny. We begin to observe behavior, both in history and in individual biography. ik wil even de ding kut. Biography that has been invisible or misnamed. And we can connect these rebellions and the necessity for them with the physical passion of a woman for a woman, which is central to lesbian existence. The erotic sensuality, which has been precisely the most violently erased fact of female experience. En tegelijkertijd zegt ze dus ook van heteroseksualiteit is en blijft subliminally en met kracht eigenlijk ook fysiek opgelegd worden aan vrouwen. En daardoor zegt ze van vrouwen zijn getrouwd omdat het noodzakelijk was om economisch te overleven, om kinderen te krijgen die niet zouden leven in armoede of sociale uitsluiting, om sociaal respectabel te zijn en zo verder. Ook omdat heteroseksuele romantiek altijd is afgeschilderd als het grote vrouwelijke avontuur, onze plicht en onze vervulling. En zegt van, we may have faithfully or ambivalently have obeyed the institution, but our feelings and our sensuality have not been tamed or contained within it. Dus ze zegt van, we kunnen wel zien dat doorheen de geschiedenis er een heel groot scala is aan voorbeelden van vrouwen die eigenlijk al hun energie wijden aan andere vrouwen. En dat dat dus eigenlijk een soort lesbisch continuum is. En ze zegt dan ook, women identification is a source of energy, a potential springhead of female power,
curtailed and contained under the institution of heterosexuality, the denial of reality, and invisibility to women's passion for women, women's choice of women as allies, life companions, and community, the forcing of such relationships into dissimulation and their disintegration under intense pressure has meant incalculable loss to the power of all women to change the social relations of the sexes. En er is nog meer. Ik zie dat ik nog maar 5 minuten heb. Even bij het belangrijkste punt komen, denk ik. Het belangrijkste punt dat, dus, dat Adrian Rich zegt, is dat zolang dat heteroseksualiteit eigenlijk ononderzocht blijft en opgelegd wordt aan vrouwen, is er geen mogelijkheid om te weten wat je echte verlangens zijn, wat je echt wilt. En blijven vrouwen eigenlijk grotendeels male-identified? Blijven ze mannelijke verlangens prioriteren? En kunnen ze dus ook niet echt hun seksualiteit ten volle kiezen? En ja, Rich, haar punt is ook dat het lesbisch continuum een mogelijkheid bevat om zo de dubbele levens van zowel lesbische vrouwen die seksueel aangetrokken zijn tot andere vrouwen, als vrouwen wiens primaire banden met andere vrouwen zijn, om die te centreren. En ook een aansporing om zelf woman-identified women te worden, los van onze seksuele voorkeur. En om dus die machtsstructuur van het patriarchaat bloot te leggen en te resisten. En in zekere zin probeerde zij dus daarmee met dat lesbisch continuum een brug te bouwen tussen enerzijds lesbische separatistische feministen die het idee hadden dat we ons juist moesten afschermen van heteroseksuele feministen en heterofeministen die hun seksuele oriëntatie niet in vraag stellen. Dus dat is eigenlijk het punt. Er zijn nog veel meer nuances. Ik wil sowieso gewoon misschien afronden met te zeggen van dat daar veel kritieken op zijn gekomen. Enerzijds op het idee dat lesbische identiteit een politieke keuze is, omdat dat wel een beetje gesuggereerd wordt dat dat ook iets was waar Adrian Rich zelf in geloofde. En dat heeft wel ergens problemen, omdat het enerzijds de ervaring van lesbische vrouwen die wel echt seksueel en romantisch aangetrokken zijn tot vrouwen, dat die specifieke ervaringen daarvan uitwist of een soort van gelijkstelt aan vriendschap. En ja, dan ook natuurlijk het feit dat het soort van de binair denken versterkt van man versus vrouw. En dat, omdat Adrian Rich zelf ook transfoob was, dat het dus ook een uitsluiting impliceert van transvrouwen en non-binaire mensen. Dus dat het te veel focus ligt op een soort van zusterschap gebaseerd is in een soort biologisch vrouwelijke essentie. En ook het idee van een te romantisch gedeeld zusterschap wist ook de ruimte uit om problematieken rond ras en klasse genuanceerd te bespreken en hoe dat juist voor onderlinge spanningen ook kan zorgen en hoe dat ook belangrijk is om dat te verkennen. Mijn conclusie. Ik heb nog een paar seconden. Mijn conclusie is dat comp het dus niet is wat de lesbian masterdoc doet uitschijnen.
maar dat een duidelijk politiek systeem is dat seksualiteit structureert en oplegt en daarmee mannelijke macht in stand houdt. Het is niet iets waar je je op persoonlijk vlak van kan ontdoen of wegtrekken, maar vereist collectieve actie, ook van niet-lesbische personen. Dus de problemen en collapsing van de ervaring van lesbiennes de trans-exclusie en de binariteit van de oppositie tussen man en vrouw zorgt er ook voor dat er weinig paden zijn om te onderzoeken hoe mannen op een positieve manier een rol kunnen spelen in de verandering van compulsory heterosexuality, van de relatie tussen man en vrouw en de seksualiteit tussen beiden. En nu is het tijd om te gaan. Ik zie jullie terug binnen 2 weken en ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Yes.

0: Centraal, onderstel 6.7, Megastore Stereo. Centraal op DHB Plus met digitaal radio afgeven. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal. Ernest van Dijk, K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebraden zwaan ziend.
0: Live.
1: 21 jaar. De capkamer.
0: En voorafgegaan, geïntervenieerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Come on.

Over zeven. Welkom bij het Afrobureau op Radio Centraal. 106.7 FM. We begonnen vanavond met oude benga-muziek uit Kenia van een groep, het orkestra Mori Ongo Chwoy. Zij brachten het nummer Esnyadi Anyango. Dat verscheen op een LP die in Côte d'Ivoire is uitgekomen op het Maikano-label Choco Choco, Muziek di Kenia, met daarop op kanta allemaal nummers van het orkestra Nyanga Reri Boys en kanbe dus het orkestra Mori Ongo Chwoy. Het snelle gitaarspel heeft wel een beetje weg van de Cameroonese bikutsi en vandaar deze klassieker uit de bikutsi-muziek. Van Racine et le club Sagat Nem Mintier.

0: Numero 69, Mamouza.
1: Nummer 69, wat zou hem daarmee bedoelen? Je hoorde Meiwei, de Ivoriaanse zanger Meiwei. Een paar maanden geleden zeker nog werd aangekondigd en heeft dat waarschijnlijk ook wel opgetreden. In de Arenberg hier in Antwerpen werd heel populair in heel Afrika met zijn nummer Zoblazo. Maar dan spreek ik al begin jaren 90, maar dus nog altijd actief Meiwei met Tudike Kwa, een soort hommage aan Cameroen en aan de verschillende ritmes en de muziek van Cameroen. Zoals de muziek van Sergini Sema. Sergini Sema komt uit Cameroen. Ik ga een nummer van hem spelen. Dina Nana, Cameroen.

Sergini Sema was dat. En die stem die doet mij heel hard denken aan een artiest die in de jaren 70 en 80 heel populair was in Cameroen. Niet alleen in Cameroen, ook in Congo bijvoorbeeld. Maar het was een Cameroonese artiest, Ebwa Lotin. Luister maar eens of dat u dat ook vindt.

En dat stopt dan zo ineens. Afrobeat was dat natuurlijk van de groep van Fela. Ditmaal niet met Fela zelf aan het hoofd van zijn orkest, maar wel zijn bariton, saxplayer, Lekan Anima Shaun. Van het album Low Profile. Dat is een album dat Fela, of allee, niet Fela zelf, maar dus Lekan Anima Shaun begon op te nemen met de groep van Fela in 1979, dan een tijd stilgelegen. Dan werden de opnames verder afgewerkt in de jaren 80, ik denk 1986 volgens de uitleg, in Parijs, toen dat de groep daar was. En dan een jaar later of twee jaar later werd het album dan uiteindelijk uitgebracht. Twee typische afrobeat nummers in de stijl van Fela natuurlijk. Het is de groep van Fela. Twee nummers staan er dus op Low Profile, maar wat je hoorde was Kan B, C, Re

Met ook Femi Kuti trouwens, die toen nog ook saxofonist was in de groep van Papa Fela. De kleinzoon van Fela kon een tijd geleden nog aan het werk zien op Sphinx. Maar de Kuti was dat. Dat was ook wel interessant. Dus de Kutis blijven muziek spelen. En afgelopen vrijdag ook nog de altijd fantastische Fela Kuti Celebration Band natuurlijk in het OLT van het Rivierenhof. De afwezigen hadden nog maar eens ongelijk, zoals dat dan heet. J'ai doublé ambulé. Dat is Ghanese soul, funk, highlife, afrobeat, alles door elkaar. Hij is ook al actief sinds de jaren 70, maar nog altijd in goede gezondheid, nog altijd in vorm. Ik denk dat hij ondertussen al rond de 80 jaar ook is. Is pas begonnen of gaat heel binnenkort beginnen aan een Amerikaanse tournee. Gaat een, ik denk, een 20-tal concerten spelen in totaal in verschillende staten van de Verenigde Staten. Nog eens een nummer uit zijn allereerste LP. Simigua heette die. Later Simigua werd wel zo wat kenmerk van Ambulé, de Simigua man, wordt hij ook genoemd. Akokoba, denk ik dat het nummer is dat klaar staat. Ik zou mij helemaal naar achter moeten buigen om te zien, maar ik denk dat het Akokoba is dat klaar ligt. J'ai doublé ambulé. Hier nog een jonge ambulé in de jaren 70.

De Sunsun Band was dat uit Ghana, uit hun 4th Anniversary album. En kwam uit 1983, de Sunsun Band is in 1979 opgericht door gitarist Smarn Kansa. En als lead vocalist hier op dit nummer Adjeku. Adjeku, die daarvoor nog zanger was bij de Yamwas band ook. En Smarn Kansa, als ik mij niet vergis, stond hij mee aan de wieg van de Sweet Talks in begin jaren 70. En nadat hij de Sweet Talks verliet, richtte hij nog de Black Hustlers op. En daarna de Sunsun Mystic Band. Dus op te richten waar wezen een aantal LP's op naam en ook heel populair werden in de jaren 80 in Ghana. Dus met vele concerten. Ook in de fameuze Tiptoe Gardens waar het allemaal gebeurde in die periode, nabij Kwame Nkrumah Circle. Broken Heart, dus ook mooie bijaardmuziek op de achtergrond. 1983 was dit, volgende nummer is uit 1984. En uit Benin, geen buurland, bijna buurland, er ligt nog een klein landje tussen, Togo, tussen Ghana en Benin. En Ton Stan was daar, werd daar Le Roi du Tchink System genoemd, het Tchink System. Ook als een ritme, een traditioneel ritme op muziek gezet en wat gemoderniseerd door Ton Stan. En daarbij werden ook zo van die waterkalebassen gebruikt. Dus kalebassen met allemaal een verschillende hoeveelheid water in. En als men daarop klopt, geeft dat dan ook een beetje een ander geluid. En Ton Stan moderniseerde die muziek, vandaar Le Roi du Tchink System. Je hoort Ton Stan hier met in het nummer Aile Segbeche.

Fali Ipupa samen met Ferre Gola, tegenwoordig de populairste Congolese zanger. Ze verkopen de grootste zalen en zelfs voetbalstadions uit. In Europa speelde vorig jaar nog twee keer voor een uitverkocht Stade de France in Parijs. Wordt in het najaar ook nog eens in de ING Arena in Brussel aangekondigd. Twee dagen na elkaar. Maar Fali kent zijn klassiekers, zoals deze versie van Mario van Franco en de TPOK Jazz. Hier een beetje veranderd qua tekst en dan heet het Lady D of La Didée. En nog een andere eerbetoon aan de OK Jazz van Fali. Zeer recent nam hij zijn versie op van een klassieker van Jos Kikiamukuta met de OK Jazz. Kita Mata. En dat klinkt zo. En daarna krijgt u natuurlijk ook nog het origineel Fali Ipupa. Kita Mata.

Kita Mata, Bloqué van Joski Kiambukuta en de Toepuissant Oké Jazz, origineel uitgebracht. Ik denk dat het zo rond 1984-85 was. Het was een zeer groot hit voor Oké Jazz. In die tijd had je op het Koningspleintje in Antwerpen de Afrikaanse dansing, de Caraïbe. En elke vrijdag of zaterdagavond werd dat daar gespeeld. En ook in de Chiffos, Congolese Café, toenmalig in Antwerpen in de stationsbuurt. Iedereen recht, iedereen op, tussen en naast en onder de tafels dansend op dit nummer. Dit is het origineel. Joski Kiambukuta en de Toepuissant Oké Jazz. Matakita Bloqué.

Half negen, hoog tijd voor Freakscene. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur. Yeah, you wanna see a freak show? We got a freak show. We got all kinds of freaks. This is the freak show.

half negen geweest. Tijd voor Freakscene, tijd voor Grit Ravage. Dat is Yves de Meij, Gino Coolmans en Louis Evraar. Yves de Meij en Louis Evraar staan opnieuw op het Summer Banner Festival. Evraar met Cabas Extended. En Yves de Meij in duo met Hanna de Bakker. Summer Bummer Festival 28 en 29 augustus in Trix. Dit is Grit Ravage. Welkom bij Freakscene.

We hoorden achter en volgens Grit Ravitch van Yves de Meij, Gino Coolmans en Louis Evraar. Yves de Meij, samen met Hanne de Bakker, de gast op Summerbomber, en Louis Evraar als, op drums en gitaar met Kabas op het Summerbomber Festival. Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus in Trix. Daarna ging het naar Bone Crushers, een gloednieuwe release van het Tromboncollectief onder leiding van Matthias Mugge. Voor de Bone Crushers 12 trombones en percussion densities. En in dat ensemble zit ondertussen onder andere Matthias Muller en Moritz Wesp. En zij spelen in het Erosau Septet van Maria Portugal, ook te gast op het Summerbomber Festival. Eerst nog iets anders. Daniel Schmidt staat klaar, opnames uit 1978. En The Darkest Hour is Just Before Dawn, gaat u horen uit de LP in 2016 uitgebracht, In My Arms, Many Flowers. Daniel Schmidt en de Berkeley Gamelan.

Daniel Schmidt. Uit de LP In My Arms, Many Flowers. Hoor u, and the darkness hour, the darkest hour is just before dawn. Een studioopname uit 1978 van Daniel Schmidt en de Berkeley Gamelan. Tijd voor een streep Schlippenbach. We starten met Pakistani Pomade, althans de LP. Kreeg daar twee tracks uit. A Little Yellow, including 2 Seconds of Monk. En Pakistani Pomade, het titelnummer. LP is uit 1973. Paul Lovens, Evan Parker en Alexander van Schlippenbach. Schlippenbach is uiteraard een van de hoofdgasten op het festival, het Summer Bummer Festival, op zaterdag 29 augustus in duo met Paul Nielsen Loof. Dit is A Little Yellow, including 2 Seconds, Monk, Alexander, of beter Schlippenbach Trio.

Slipmach trio hoor u met achterin volgens Little Yellow, including Two Seconds Monk en Pakistani Pomade. Twee nummers uit de gelijknamige Pakistani Pomade getitelde LP van Slipmach met Evan Parker en Paul Lovens. Slipmach is een van de hoofdgasten van het Summer Bummer Festival. Op zaterdag 29 augustus speelt hij duo met Paul Nielsen Loof. We blijven bij Slipmach en ditmaal in het gezelschap van Ingebrigt Hakerflaten op bas, Jerry Hemingway drums en Rodrigo Amado op saxofoon. The Bridge, zo heet de groep, wordt Beyond the Margins Part 2. En Rodrigo Amado is ook een gast op het Summer Bummer Festival. Met een gloednieuw trio. Met Gerald Cleaver op drums. En legendarische bassiste Joao Leandro. Rodrigo Amado, Joao Leandro en Gerald Cleaver. Ook op zaterdag 29 augustus. Summer Bummer Festival. Live te horen op Radio Centraal ook. The Bridge, Beyond the Margins, Part 2.

Rodrigo Amado met de bridge, zijn de Schlippenbach, Alexander von Schlippenbach, Ingebrigt Hakerflaten en Jerry Hemingway. Rodrigo Amado te gast op het Summer Bummer Festival met een gloednieuw trio met Joël Leandre op bas en Gerald Cleaver op drums. En ook Alexander von Schlippenbach is met zijn 86 te gast op het festival in een duo met Paul Nielsen Loo. Verder met Paul Flaherty, Chris Corsano en Spencer Yeh. Paul Flaherty contacteerde ons recent nog om te zeggen dat zijn opname, duo-opname met Chris Corsano van goed 20 jaar geleden, als het niet meer is, in Kunstcentrum België in Hasselt eindelijk zal gereleased worden. Een van de beste dingen die hij ooit gedaan heeft, volgens hemzelf. Wij vinden Slow Blind Avalanche van het trio Flaherty, Corsano en Yeh ook wel super, super goed. U hoort Human Suffering. Paul Flaherty, Chris Corsano, Spencer Yeh.

Paul Flaherty, Chris Corsano, Spencer Yeah. Met Slow Blind Avalanche. Worden, ja, Human Suffering. Binnenkort verschijnt er een duo-opname van Paul Flaherty en Chris Corsano, opgenomen in Kunstcentrum België in Hasselt. Meer dan 20 jaar geleden. Iets om naar uit te kijken. Chris Corsano is het in het najaar terug in België met Dave Rampis en Jason Adagevits op 4 november in AB in Brussel. Dubbel bill met die ex Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Roy Pakki en Hanna de Bakker, onder andere. In een dubbelbil dan met Corsano, Rampis en Adagevits. De dag erna, op 5 november, spelen ze in Droppenhaus, het trio althans. En dat is een dubbelbil met Christina Carter en Jeffrey Alexander. 5 november in Droppenhaus. Ondertussen staat klaar Louis Lops en Julia Depré. Julia Depré speelt twee keer op het Summer Bummer Festival op vrijdag 28 augustus met Integraal. Een groep met Claire Gapin, Lucas Keunig en Christine Abdelnoer. En op zaterdag 29 augustus speelt hij met zijn trio Mobcut. En dat is ook Lucas Keunig op drums en Audrey Chen, stem en elektronica. Julia Depré komt iets vroeger naar Antwerpen, speelt een gratis soloconcert op 26 augustus in Theater Elkerlik. 26 augustus. Om 9 uur, Theater Elkerlik, gratis dus. Julia Depré solo. Dit is Boa Tarde, Louis Lops en Julia Depré.

Goedenavond. We gingen van start met Koch. Dit duo bestaat uit Ceres Hogg en Selena Kay, die alle twee muziekles geven. Met de ene een achtergrond in jazzimprovisatie en de andere in klassieke compositie, vonden ze een gemeenschappelijk interesse in het verkennen van willekeurigheid en in het verkennen van nieuwe manieren om geluiden te maken, waaronder het bouwen van hun eigen instrumenten. Ze vertellen hoe ze fluitjes uit kerstcrackers verzamelden en een apparaat maakten om ze met luchtballonnen te beblazen. Door dan ook nog zelfbedachte geluiden in synths te programmeren, hebben ze hun eigen muziek gecreëerd en is toch wel werkelijk bijzonder klinkend. Sommige luisteraars zouden iets wat beter moeten weten, maar volgens Koch heeft experimentele muziek toch nog de reputatie van een mannenwereld te zijn. En een reputatie van serieus. Hogg en Kay wilden muziek maken op hun eigen manier. En het resultaat, het album met als titel Mechanista, is daarom vrolijk. Het openingsnummer van de juist, Real, is conceptueel ook bevredigend, opgebouwd rond een piano-oefening waarbij de middelste C ontbreekt, maar het is ook deep funky en energiek. De keyboardfiguur roteert onder gesampelde vocale fragmenten die klinken als een omgekeerde kapellakkoor, te midden van dansende xylofoons en elektronische geluiden. Het is veel vrolijker dan de luisteraar over het algemeen van muziek verwacht, en juist daardoor waarschijnlijk verrassend. Waanzin en genot balanceren tegen elkaar in een wankelend zoet dansje. Een groot deel van het plezier van Koch schuilt in het horen van geluiden die geen duidelijk instrumentaal referentiepunt hebben. Dat nummertje Real gebruikte bijvoorbeeld een kapotte speelgoedpiano, terwijl de titeltrack van het album, Mechanista, gebaseerd is op een bosje moersleutels die blijkbaar als percussie werden gespeeld. Belastica, een eerbetoon aan Béla Bartók, is opgebouwd rond een elastische baslijn en dansende vocale samples. En een fluitje speelt dan weer een hoofdrol in Voyager, met zwoele toetergeluiden als een opgewonden stoomlocomotief, begeleid door verrast klinkende vocale sampletjes. Het is slim, maar ook grappig. Een kwaliteit die je zelden associeert met hedendaagse muziek. Elk nummer op Koch is een conceptueel kunstwerk, opgebouwd uit een fragment van geluid. Een Count Basie Big Band trombone riff in The Count. Een pianorol in Mechanista. De fluitjes klinken in eerste instantie vreemd, maar worden altijd maar resonanter naarmate ze zich ontwikkelen tot een merkwaardig krachtig instrument. De pianorol voltooit zijn vooraf bepaalde cyclus en wordt dan opengebroken door schitterende filmische koperblazers. De OA-samples op Hocket, dat u zo dadelijk zal horen, fragmenteren tot een complex verschuivend klanklandschap. Hogg en Kay combineren muzikale meesterlijkheid met een speelsheid die tot een compleet ander tijdperk lijkt te behoren. Je hebt het gevoel dat in muziek deels machine, deels mens is, waarbij het een het ander aandrijft. Hun instrumenten doen denken aan Bruce Lacey en hun jazz-deconstructie en humor aan de vroege Soft Machine. Er zijn gedeelde interesses met Kate Carr, die haar eigen instrumenten bouwt van alledaagse voorwerpen. Maar eigenlijk klinkt Koch als niemand anders. Ze zijn glorieus zichzelf, hebben een album gemaakt dat perfect is in zijn soort. Een volledig meeslepende, lekker funky, filmische, dansbare luisterervaring, die op de een of andere manier experimentele muziek, hedendaagse klassieke muziek en jazz, in één keer herdefinieert. Het is zowel een belangrijk statement als een geweldige plaat. En u hoort nu verder alle zojuist vermelde tracks. Leuke hoes trouwens ook. Koch.

Maar liefst 6 nummers uit deze Mechanista van Koch, K-O-W-G, opdat er zich een goed idee zou kunnen vormen. Przemyslaw Jankowiak, alias 2K88, is een van de meest bijzondere producers van Polen. Hij wordt al lange tijd geassocieerd met alternatieve rap en experimentele elektronica en verwierf een cultstatus als lid van het duo Cini. Later werkte hij samen met enkele avontuurlijke figuren in de Poolse mainstream. Zijn muziek, net als zijn concerten, is luchtig, troebel, ondergrondelijk, dromerig en onwerkelijk. Nieuwe cd, Everything Always Changes, For We're Truly Here, begon als een eenmalig speciaal project voor het Unsound Festival in Krakau. Jankowiak schakelde een trio van gerenommeerde, gelijkgestemde Britse artiesten in, die, net als hij, werken met ambient, rap, R&B en pop. De vier muzikanten wisselden ideeën uit en brachten hun gedeelde gevoeligheden en esthetiek naar voren. Rainy Miller levert zijn kenmerkende poëtische rap, soms agressief, soms zalig. Bianca Scout draagt bij met droomrige texturen, basgrooves en kerkachtige koralen. Lauren Dufus verzorgt de R&B-achtige vocale hoeks. Jankowiak produceerde het werk zelf tijdens het verblijf van de groep in zijn geboortestad Gdynia aan de Baltische kust. Jankowiak moet het zijn. Een van de grootste inspiratiebronnen voor elk van deze personen en voor Jankowiak in het bijzonder is film. Voor dit project verdiepte hij zich in Salto uit 1965. Een psychologisch drama dat de vervormingen van de werkelijkheid onderzoekt. Everything Always Changes, For We're Truly Here, is dan ook zo filmisch als het maar kan. De langzaam opbouwende, spaarzame soundscapes creëren wazige grensgebieden. Zelfs in hun meest minimalistische momenten laten ze de pop- en R&B-melodieën niet helemaal los, maar verspreiden ze die juist subtiel over ambient-structuren. Wanneer ze beknopter zijn, is het effect ronduit verbluffend met als hoogtepunten van het album Quiet Song en Poetic Fallacy. Het eerste en het laatste nummer van de plaat zijn elkaars spiegelbeeld, twee kanten van dezelfde medaille. Everything Always Changes is gespannen en agressief, beginnend met Rainy Miller's tekst Er is een oorlog waar de zee de hemel raakt, waar de grenzen vervagen tot fantastische dissonantie, boven dichte lawaaierige uitbarstingen. Daarentegen is het afsluitende nummer, For We're Truly Here, engelachtig. Hier is Miller dan weer ontspannen, ben optimistisch, terwijl hij rapt. Er is een deur waar de zee de hemel raakt, een kamer en een raam vol mogelijkheden. Woorden die een omhelzing van het leven uitdrukken, qua zelfs in het donkerste uur. 2K88, Lauren Dufus, Rainy Miller, Bianca Scott.

0: Er duiken geregeld opnames op die ons herinneren aan de waarde van onbelemmerde creativiteit, spontaniteit en experimenteerdrift. Bij Radio Centraal gaan we daar ook ergens altijd naar op zoek, bekennen we zonder schroom. Open Space is daar een schoolvoorbeeld van. Het stuk bestaat uit 10 improvisaties, uitgevoerd door klarinettiste Fie Schouten, cellist Vincent Courtois, drumster Sofia Borges en tekstvoordrager Pierre Baux, B-A-U-X. Is geïnspireerd op Georges Perec's boek Espèces d'espace, soorten ruimtes dus, uit 1974. Hoewel de partijen ter plekke gezamenlijk zijn ontstaan, zijn ze niet geheel zonder structuur, aangezien die 4 personen een muzikaal ontwerp hebben gecreëerd dat de chronologie van het boek volgt. De door Baux voorgedragen teksten zijn niet uit de lucht gegrepen, maar zijn fragmenten uit Perec's originele werk. Composities worden geleidelijk aan alle 4 toegeschreven, maar Fie Schouten lijkt de drijvende kracht te zijn. Geboren in Amsterdam, waar ze nog altijd woont, begon ze op 15-jarige leeftijd basklarinet te spelen en gedreven door een onverzadigbare nieuwsgierigheid die ze van haar ouders erfde, heeft ze nooit meer achterom gekeken. Tegenwoordig wordt ze beschouwd als een formidabele figuur in de hedendaagse muziekwereld. Ze heeft ongeveer 150 werken in première gebracht die speciaal voor haar zijn geschreven en heeft opgetreden met ensembles als Ensemble Muziekfabriek, Koninklijk Concertgebouworkest en Ensemble Modern. Momenteel is Fie Schouten professor aan het Prins Klaus Conservatorium en sinds 2019 co-curator van Nieuwe Noten Amsterdam, een concertreeks die experiment en innovatie promoot. Nu, Schouten werkt al lange tijd samen met de Franse cellist Vincent Courtois, zal dan wel Vincent zijn, en meer recentelijk met de Portugese percussioniste Sofia Borges. Baux werkt op zijn beurt dan weer al meer dan 20 jaar met de cellist samen, wat een extra connectie toevoegt aan dit vierkoppige ensemble. Open Space, opgenomen in het BIM-huis in Amsterdam begin 2025, illustreert de vrije geest en openheid van de makers. Het boek van Perec onderzoekt ogenschijnlijk onze relaties met omgevingen, zowel privé als openbare ruimtes. In lijn daarmee beweegt Espèces d'espace zich van de slaapkamer naar het appartement, het gebouw waarin het zich bevindt, nog wat groter de straat waar het zich afspeelt, dan nog wat groter de stad zelf, en van daaruit naar het land, de wereld en uiteindelijk het universum. Door onze aandacht te richten, moedigt Perec ons aan om onze eigen omgeving en onze relatie tot de ruimtes die we bewonen en waar we doorheen reizen te onderzoeken. Ook muziek vereist ruimte om in te navigeren en wanneer anderen aanwezig zijn, om met hen te onderhandelen over hoe die ruimte juist wordt gedeeld. Elke improvisator moet zich daarom bewust zijn van zijn eigen positie, maar ook die van de anderen. Als creatieve praktijk leert improvisatie om zich van nature te lenen voor dergelijke interacties. Van de 4 vermelde personen is natuurlijk Baux die het meest letterlijke stem geeft aan Perec's materiaal. Maar de andere 3 verwijzen ernaar door middel van hun instrumentale expressies. Space opent de opname met Baux's kenmerkende stem die in het Frans woorden opsomt die espace flankeren. Zijn partners reageren op zijn uitspraken en hun interacties worden altijd maar explosiever en explosiever naarmate de stemcomponent zich terugtrekt. Nadat Baux het bed en de kamer introduceert, le lit, la chambre, ontvouwt het stuk zich tot een trio-improvisatie waarbij bekkenrollen en gestreken cello samenklinken met Schouten's speculatieve overpeinzingen. Borges wordt op de hoes vermeld als drumster, maar fungeert meer als percussioniste, wanneer ze de uitvoeringen accentueert met klankkleur en textuur in plaats van met conventionele maatsoorten. Nu, doordat die bozo muzikaal is, functioneert zijn stem als een instrument. Zijn rol wisselt tussen enerzijds het aankondigen van een deel en vervolgens het podium overlaten aan de anderen, en anderzijds het spreken gedurende een nummer waarbij zijn bijdrage gelijkwaardig is aan die van hen. New Yorkse label Relative Pitch Records verdient alle lof voor het uitbrengen van deze ongebruikelijke release, vooral omdat zo'n experimenteel project nooit een grote winstmaker zal worden. Open Space is desalniettemin het soort project dat zo nu en dan opduikt om ons te herinneren aan de waarde van creatieve durf en inventiviteit. Vier Schoten, Vincent Courtois, Vincent, Sophia Borges, Pierre Beau, Open Space. U krijgt een aantal fragmenten, ongeveer tot 11:15.
1: Espace libre. Espace clos. Espace fort clos. Manque d'espace. Espace compté. Espace vert. Espace vital. Espace critique. Position dans l'espace. Espace découvert. Découverte de l'espace. Espace oblique. Espace vierge. Espace euclidien. Espace aérien, espace gris, espace tordu, espace du rêve.

Ha, Brighton. Ik was er ooit in een vers chimiek verleden. Tijdens, niet de laatste, maar de vorige memorabelste hete zomer. Ergens aan de Engelse zuidkust. Brighton is altijd al een beetje vreemd geweest. Het werd zo'n 200 jaar geleden, bijna vanuit het niets opgebouwd, als een hedonistisch speelparadijs door de dandyachtige prins-regent, de latere King George IV. En heeft sindsdien golven van freaks, secteleden, ravers, marginalen en excentriekelingen aangetrokken. Tegenwoordig wordt de stad geteisterd door verzaveling, ketenrestaurants, mediafiguren en wellnessgoeroes. Maar juist onder de oppervlakte hangt nog altijd de sfeer van een stad die de politie constant helpt bij een onderzoek. Zoals schrijver Keith Waterhouse het in de jaren 70 verwoordde. En nu, zoals altijd, verscholen achter de clubs aan de kust en de grote indie-bandconcerten, is er een bron van authentieke excentriciteit die zich vastklampt aan de surrealistische sfeer in kelderappartementen, bizarre jam-sessies boven pubs, stinkende poëzievoordrachten en vreemde gesprekken die wekenlang doorgaan. Stephen Maskell, alias Violet Cowboy, maar hij heeft ook veel andere pseudoniemen, is de spil van deze vochtige, jeukende, hallucinerende lokale ziel. Zijn ambient elektronische muziek klinkt als die van iemand met te veel ruimte om na te denken, te veel eigenaardige mensen die slechte ideeën opperen en wellicht te veel contact met geesten. Het is glitchy, krakend, radiofonisch met hints van oude Britse elektronische soundtracks en dwarrelt af en toe door naar de uithoeken van de Aphex Twin-wereld. Maar in plaats van gekunsteld te klinken of het product te zijn van een connectie met een bepaalde scene, is het ongelooflijk persoonlijk. Het voelt echt alsof men toegang krijgt tot een lang, zich ontvouwend denkproces. En dan zijn er de gesproken en gezongen woorden in verschillende stemmen. En dat is pas waar het echt vreemd wordt. Het past allemaal in een oude Britse traditie van absurdistische, geestesverruimende muziek, zoals die van Lewis Carroll, Chris Morris, Marky Smith van The Fall en Vivian Stanshall van de Bonzo Dog Band. En het sluit perfect aan bij de elektronische sound, waardoor het geheel, als je er helemaal in opgaat, niet meer om geluid en muziek draait, maar een verdovende droom wordt, een rafelig sprookje. Maar als je Brighton en zijn muzikale en artistieke randgebieden kent, is er een heel ander soort portaal. Dit is geluid en beeld afkomstig uit het vrij associërende ondergrondse onderbewustzijn. En de ontmoetingen s'avonds laat men s'nachts in een eindeloos eigenaardig stadje ronddwarrelen. Ramrate at the Wiggly Worm van Violet Cowboy is onze pièce de résistance voor vanavond. U hoort er iets meer van dan de eerste helft. Tot volgende week.

Hey, the Mando. Hey, Mando. Ooh.

Yeah.

0: beste...
1: Hallo.
0: Luisteraars, welkom bij...
1: De Mendel Elf.
0: Mendel Elf. Weer al een nieuwe episode van... De Mendel Elfen?
1: Ja. Klopt. Even geleden.
0: Ja, inderdaad.
1: Het is al zeker meer dan een maand geleden dat we hier zitten. Nadat ik een feature met de regels had overschreden.
0: Ja, we waren even verbannen, maar we zijn terug mogen komen. Gelukkig.
1: Op, ja, we hebben nog één kans gekregen.
0: Ja,
1: dus vandaag moeten we ons bewijzen.
0: Ja, we mogen wel niet meer de Beatles draaien.
1: Ja.
0: Dus, ja. Maar dan zullen we ons eraan houden. Ja.
1: Get
0: ja,
1: over okay. It, dude.
0: Zo was het. We zijn er ook nog met Josse. Josse?
1: Dag Josse.
2: Hallo.
0: Hallo. Oh, ja?
2: Hallo.
1: Hey.
0: Hey Josse, ça va? Alles goed?
2: Ja. Ik hoor mezelf wel. Ah, nu hoor ik.
0: Oké. Dus Josse, wilt je jezelf eens voorstellen?
2: ja, hallo, ik ben Josse. Ja, ik heb dit plaatje opgezet.
0: Ja, en waar is deze plaatje?
2: Pink Project.
0: Oké, en specifieke reden waarom dat je dat hebt opgezet nu?
2: Nee, geen specifieke reden.
1: Maar we hebben hier nooit specifieke reden eigenlijk om iets op te zetten.
0: Nee.
1: Ah, ja, het is dat iemand zijn verjaardag is of zo.
0: Ja, zwaar. Zwaar. Het is vakantie. Leuke dingen gedaan in vakantie.
1: Ik ben net terug van vakantie eigenlijk.
0: Oké, nou waar ben je gegaan?
1: Ik ben naar Frankrijk gegaan.
0: Frankrijk?
1: Ja, ik heb daar in een rivier gespeeld.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zwemt je graag?
1: Ja, ik ben echt een waterrat.
0: Ja? En al van kinds af aan?
1: Ja. Het is te zeggen... Ja. Ik heb wel nooit echt een jeugd gehad, denk ik. Maar van kinds af aan, kun je wel zeggen, misschien.
0: Geen jeugd gehad? Onder water dan?
1: Soms.
0: Ben je ook niet onder water geboren?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Thuis?
1: Nee.
0: In het zwembad? Het voetenbadje?
1: Nee, dat is vies, hè.
0: Ja. Dat maar misschien vies. Komt vandaar die frat op je voorhoofd.
1: Ik heb echt gevraagd om daar nooit over te spreken tijdens onze uitzendingen. We zijn al 3 jaar bezig met uitzendingen hier. En al 3 jaar kun je dat... voor jezelf houden. En dan vandaag, de dag dat wij ons moeten bewijzen dat we ons kunnen gedragen op deze zender, dan gaat je alles verpesten.
0: Oké. Okay. Sorry, ik had er niet over moeten beginnen.
1: Zit er dan tenminste als een microfoon uitstaan, zoals we altijd doen?
0: Maar we laten de microfoon altijd aanstaan.
1: Ah ja, dan gaan we meestal naar daarnaast, dat is waar.
0: Ja, we zwijgen toch gewoon? Nee, ja, ik weet niet. Oké, ça va. Dan zullen we eens van start gaan, zou ik zeggen.
1: Yes.
0: Zijn er nog dingen die naar boven moeten komen?
1: Heb jij een goede zomervakantie gehad? Ziet er zo bruin uit. Je hebt de Brazilian wax gedaan, zie ik.
0: Yep.
1: Nee, helemaal super nice.
0: Klaar voor, ja.
1: Gebleached en al.
0: Ja. Ja, dat doe ik gewoon graag tijdens mijn vakantie. Naar de zonnebank gaan.
1: Je hebt ook maar een week per jaar vakantie, niet met je zware job?
0: Ja, inderdaad.
1: Allee, ongeveer.
0: Want anders ontploft de fabriek.
1: Ja, dat snap ik. Een beetje als Homer Simpson eigenlijk. Je bent wel een best belangrijk figuur.
0: Ja, dat wordt vaker gezegd. Ik heb ook zo'n tas van Homer Simpson op mijn werk. Als ik koffie drink en zo. En mijn Royco soepjes. Ja.
1: Ik dacht dat je moeder nog boterhammen smeer toen je... Of nee, dat was misschien toen je begon met werken.
0: Nee, mijn moeder smeert nog altijd boterhammen.
1: Ah, nog steeds.
0: Ja, en dan kan ik die lekker doppen.
1: Ah, in de koffie zo. Een boterham met kaas in de koffie.
0: Koffie. Mijn grootvader doet dat ook. In de Royco soep. In mijn spuitwater. Ook wel. Ja.
1: Ja, met deze warm weer moet je natuurlijk zien dat je wel genoeg drinkt natuurlijk.
0: Ja, maar dat komt wel in orde. Komt wel in orde.
1: Josse, heb jij
0: lievelingsrooikoolsoep?
2: Lievelingsrooikool, sowieso de tomaten met balletjes. Maar er zitten niet echt balletjes in, volgens mij. Als ik...
1: Nee. Zit er vlees in? Ah ja, van die kleine stukjes brood zo precies. Van die krokantjes.
2: Yes.
0: En een goede vakantie gehad dan?
2: Ja, ik heb niet echt al kunnen genieten, maar ik geniet vooral van die momenten als deze eigenlijk.
1: Dat je gewoon allemaal samen kunt zijn, hè?
2: Gezellig zweten.
0: Ja.
1: Ja, het probleem is, er is een ventilator, maar je kunt die helaas niet aanzetten, denk ik. Want Donald kan dat niet goed tegen, hij heeft een heel gevoelige huid.
0: Omdat ik in een hoge boom ben geboren.
1: Ja. En dat ga ook de microfoon een beetje overstuurd laten.
2: Dat je naar de zonnebank gaat, in plaats van echt in de zon staat.
0: Ja, ik kan dat niet.
1: Jij gaat zo naar zo van die extra large zonnebanken, waar je zo met meedoen op een zonnebank ligt, toch?
0: Ja, dat is echt speciaal.
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik zie er vaak reclame op mijn sociale media voorkomen.
0: Ja, en dan kun je ook zo wat rollen terwijl.
1: Ja, dan kun je zo'n beetje als in bed zo wat andere posities aannemen.
0: Ja, dat is funshouding in de zonnebank.
1: Is dat niet een beetje... voelt je dan... hoe moet ik het zeggen? Is dat niet zo wat intens om met andere mensen... Want het is ook in je blote toch dat je moet doen, of niet? Of dat is optioneel?
0: Jezelf, hangt er vanaf wat voor brandmerken dat je wilt hebben. Je kunt ook speciale kleren aan en bijvoorbeeld zo... Een Batman t-shirt waar je dan het logo uitsnijdt en dan kun je eigenlijk Batman zijn.
1: Ja. Doe je dat dan soms ook?
2: Mm-hmm. En nu heb je gekozen voor de,
0: dat je dat ziet, denk
2: voor
0: wel.
2: De onderbroek van Borat.
1: Dat is de streep.
0: Dat is de accent zo aan mijn schouders.
1: Oké. Vreemd. Ja. Maar dat is niet gênant om dan zo met allemaal mensen... Want je doet dat in een rusthuis, toch? Want dat is cheaper daar of zo.
0: Het is gewoon gezelliger. Het is gewoon gezelliger. De babbels zijn interessanter, vind ik. Ja. En ik voel me daar op mijn gemak. En je krijgt ook...
1: Omdat je familie daar dan ook zit.
0: Terwijl, hoor.
1: Omdat je familie daar dan ook bij is.
0: Ja.
1: Of,
0: ja.
2: En hou jij dan de timer bij? Of is er iemand verantwoordelijk voor het omdraaien? Dat je niet te lang langs één kant...
1: Ben als een grillmaster.
0: Er komt af en toe iemand met een belletje en dan zo rinkelen van... Mannetjes, het is tijd om om te draaien. En dan doet iedereen dat gezamenlijk. Sommigen moeten omgedraaid worden, maar ja.
1: Ik kan u niet vragen dat jij moet omgedraaid worden, ik denk dat jij dat nog wel zo.
0: Ik denk dat dat privé is.
1: Ja, zwaar.
0: Ik kan ook niet alles zeggen op de radio natuurlijk.
1: Nee, dat zou een beetje raar zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is 21 na 4, mensen.
1: Nee. Ja. Yes. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Wat doen we met zo'n warm weer eigenlijk?
0: Radio maken?
1: Ja.
0: Zweetvoeten hebben.
1: IJsjes eten?
0: IJsjes eten, ja.
1: Er stond een ijskar voor de deur.
0: Deze deur?
1: Ja. Ja. Ik heb een flesje cola gehaald.
0: En smurfijs.
1: Op de weg naar hier heb ik wel een smurfijsje of twee gegeten. Ja, dat moet ik wel toegeven.
0: Ja. Gewoon een blauwe tong is wel een
1: cool accent. Check,
0: ja.
1: Ja, eigenlijk gaat het echt allemaal om die kleine accenten. Net zoals we gezegd met dat Batman-logo in uw borst laten bruinen en zo. En,
0: ja, maar het zijn de kleine dingen.
1: Stretch in uw oor, zo wat vlecht in uw baard.
0: Je haalt er veel voordeel uit, zou ik zeggen. Je voelt je ook veel verantwoordelijker, veel zelfverzekerder.
1: Verantwoordelijk voor wat dan?
0: Voor de burgers, de medeburgers.
1: Voor eigenlijk... Oké. Ja, speciale denkwijze dat je daar hebt, maar ik snap nu wel misschien een beetje meer wat je bedoelt.
0: Alles heeft een
1: Je voelt je eigenlijk verantwoordelijk voor andere mensen, dat wil je eigenlijk zeggen.
0: Ja, als ik een Batman-logo op mijn borstkas heb staan, wel ja.
2: Want je gaat die redden, wilde acties.
0: Dat is ook privé eigenlijk. Ja, en zo'n dingen niet zeggen. Maar doe het niet voor niets, alleszins. Het is ook wel... Naar de zonnebank gaan, dat is ook wel lijden.
1: En... Dat kan ik geloven, want je mocht ook niks drinken en eten en zo ondertussen, of wel?
0: In het rusthuis wel.
1: Dat is misschien wel logisch. Je moet misschien wat suiker en zo krijgen.
0: Milkshakes.
2: Koffie, denk ik dan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Ja, dat is eigenlijk een van de beste momenten. Zeker met dat koekje zo. En dan... het is gewoon...
2: Een lotuskoekje, een lekker koekje.
0: Maar ja, zo'n, hoe heet het nu weer, die wafeltjes met die dingen zo, met die ruitjes op zo. En dan heb je diegenen die zo half getipt zijn.
1: Ah, die zo in chocolade zijn zo.
0: Ja, die zijn wel goed, vind ik. Hmm.
2: Stroopwafel in chocolade getipt?
1: Nee, zo, zo'n naam, niet? Die koekjes?
0: Ja, dat heeft een naam.
1: Gilles de la Tourette of zo?
0: Nee, dat is niet zoiets. Is iets anders.
2: De stroper.
1: Is dat Gilles de Stroper? Nee.
2: Ja, want die smeert ook heel veel stroop op die
1: is
2: wafels.
1: Dat Gilles, is
0: maar
1: dit
0: is een andere wafel. Doen ze die drogen zo.
2: Droge wafel.
1: Centenwafel.
0: Ja. Nee. Dan hebben we maar kaas en hesp tussen.
2: En mayonaise natuurlijk.
0: En mayonaise natuurlijk. Oké, zo is concentreren op de muziek. En,
1: ik dacht dat jij nog wel verder spreken, maar
0: kunnen we wel verder spreken.
1: Het is Zet de schuif maar toe, Donald.
0: Ja? Wat ga je nou iets zeggen?
1: Nee, ik wil niks meer zeggen.
0: Oké. Okay. Is je zeker?
1: Ja, Donald, ik ben zeker.
0: Oké, okay, dan zullen we maar zwijgen vanaf nu.
1: Ja, misschien wel.

met dit weer kan het soms wel eens zijn dat je wat te laat komt, natuurlijk. Op de weg naar hier was ik zelfs een beetje te laat. Ik heb een half uur voor een rood licht gestaan omdat die knop van de lichtgroen te doen, dat was super warm. Dus ik kon, ja, als ik op die knop wou duwen, dan verbrandde ik mijn kaart. Dus ik heb daar zo lang gestaan, tot er dan uiteindelijk iemand was langsgekomen met een flesje water. En dan heeft hij dat voor mij echt super lief over die knop gegoten. En dan moest ik echt zo zien dat ik heel snel dan duwde, want ja, dan koelde dat af. En dan kon ik, het groen licht maken. Maar dan op dat moment, kent je van die lichten die dan zo groen worden? En dan worden die ineens langer, omdat er een tram komt. Dat zijn echt de dingen die mijn dagen kunnen verpesten. Alleszins, het volgende liedje heet True Love van Noya. De sexual version natuurlijk.